Neem bijvoorbeeld nou Peter. Die zou je niet willen zijn. Of Eva. Eva is beter. Die woonde hier eens op het plein. Ze deed een poging tot bidden. Heel oprecht, zonder meer. Zou echt zo op haar knieën.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Ouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Penso con sueño para.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Ouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad. Hey, die woorden
2: van een ander. Goedemiddag, luisteraars. Het is weer de eerste zondag van de maand en u luistert naar alweer de 84ste live-uitzending van Dichter bij Gouwe Stad. In de studio twee krimpende waarddichters, Teus Stouthart en Corrie Grotendorst. U hoort de stem van Hanneke Leroux en wie er niet is, dat is Ben van Bommel. Hij vaart over de woelige baren in Nederland op zijn doerak samen met Ellie en de hond. En volgende keer zal hij er weer bij zijn. Wij dichten vandaag vooral over de te vroeg overleden Julia van Ypenburg, voormalig polderdichter van de Krimpende Waard. We lezen een ode van Julia aan de Krimpende Waard. En we hebben natuurlijk ook aandacht voor Esmee Amadou. Haar eerste bundel, Brand, liever brand, is uitgekomen. En we zullen ook aandacht besteden aan Lieke Marsman. Maar ik wil eigenlijk eerst Teus en Corrie even hun stemmen horen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Hanneke.
4: Goedemiddag, Hanneke.
2: Fijn dat jullie er zijn.
3: Leuk dat we er zijn, ja.
2: Ja. En ik vraag even aan jullie. Vinden jullie het goed dat ik begin met een deel van de ode van de krim, aan de Krimpende Waard van Julia?
3: Ja, dat was het gedicht dat ze maakte toen ze afscheid nam als polderdichter. Dus daar las ze dat voor het eerst.
2: Ja. En weet jij nog welke indruk dat op jou maakte?
3: Nou, dat Julia echt heel erg volledig wilde zijn. Dus dat is een heel lang gedicht waarin ze echt op haar scootertje door de Krimpende Waard crost. En al die plekken aandoet en daarover vertelt. Dus ze slaat niks over, dat vond ik leuk. En ook, het heeft wel heel erg, je leert haar wel echt kennen als dichter in dit gedicht. Het heeft alle aspecten van, die je vaak bij haar hoort, die haar kenmerken. Dat is leuk ervan, ja.
2: Ja, ik zelf maakte het maakte op mij veel indruk, omdat ze alles inderdaad benoemt in dat gedicht. Ja. De hele Krimpende Waard komt voorbij, dat ga ik straks niet doen. Maar vooral de laatste strofe, dat zal ik aan de luisteraars ook even als tip geven. Luister vooral goed naar dit gedicht, maar vooral ook die laatste strofe. Ode aan de Krimpende Waard van Julia van Ypenburg. Ik kwam van Schoonhoven langs de Lek, dat lange lint langs ons lieflijk land, langs Bergstoep en Lekkerkerk tot de Algra-brug. Ik boog de IJsseldijk over, ik scooterde langs de Schaapjeszijde en verdronk in lage wegse regen. Op Oudekerk knikte ik van Nassau naar de Wilhelminaboom, dezelfde als die op het melkgat van Schoonhoven de bewoners weten bekoren. Een echo door de waard, zo ook krimpen zich spiegelt in IJssel en Lek. Kronkelend op oevergronden loopt het water van de Lansing langs het lage land, korte land, het oude land van Perkouw, moeras weleer, een witte plek op de kaart, nu het hart van de waard. Achterbroek, Zuidbroek, ik was er en ik wist de einder te duiden met de torens van kerken, wegwijzers van beschaving, de kleinste plekken, de buurten zonder kerk. Ik vond ze langs de dijken, intiem langs vlieten, de hofsteen eng bijeengerukt, beschut zo tegen wind en weer en water op hun hoogte, weleer. Ik keerde naar het noorden onder de rook van Kroda, die stinkende pluimen uit Tergouw. De zellingen zuchten in de zomerzon, een steenoven langs Gouderaks balkon. En dat stukje Gouda in de Waard, intimiderend daar de schaduw van de Sint-Jan. Het land hier leeg en vaag, de bedrijvigheid vertrokken. Naar Haastrecht nu, het land van Stijn, dat niet weet of Gouda of wat waard wil zijn. Erasmus, onverwacht ereburger van de polder, lof der politieke kolder. Hier de sluismond van de Vliet, ooit door het rotte dort betwist en daar voor waar ontspelgrimsoord Maria terwege, wakend oog van de hoge boezem. Net als de molen, met nieuw gevlucht, zo mijmerend over Veen en Beelwijks beemt, de ontvleugelende vrienden rusten als terpen in de grond. Via de Vlist, zo vriendelijk vloeiend, naar Voorne en Zevender, terug naar Schoonhoven keer ik, rust op de kerkterp van Wilge Langerak, veroverd op het oosten. Overal waar ik kwam zag ik de hemel, boven ons groene land, een engelen neergedaald, om des Heeren werk te volmaken. Zo boven, zo beneden, ten oosten, ten westen, thuis, ten lange leste. En we gaan even luisteren naar muziek.

0: leven met elkaar.
1: We luisterden naar Herman van Veen met Liefde van Later. En Corrie, ja, ik ga jou even vragen. Kan jij wat meer over Julia vertellen?
2: Ja, dat is goed. Ja, in die tijd nadat ik zelf polderdichter was geweest, organiseerde ik vaak mee aan de verkiezingen. En ik weet nog dat de eerste keer dat Julia meedeed met polderdichterverkiezingen, dat was in 2015. Zij kwam uit Schoonhoven, jonge vrouw. En zij las daar twee gedichten. En ik weet dat toen Roel Botter polderdichter werd. En Teus was daar ook. En ik weet, Roel, Julia, Teus, dat waren dan zo die dichters die indruk maakten. En uiteindelijk is Julia in 2018 polderdichter geworden. Zij is geboren en getogen in Schoonhoven, in Schoonhoven Noord. En had bouwkunde gestudeerd. Ik geloof niet dat ze dat werk ook deed. Maar zij reisde elke dag naar een baan in Rotterdam. Dat weet ik nog wel. En ze vertelde dat ze eigenlijk altijd in eerste instantie schreef in de bus. Op de dijk, op de dijk van Rotterdam terug naar Schoonhoven. Ja. En dat weet ik nog wel. En toen 2 jaar later, toen deed ze weer opnieuw mee met verkiezingen. En toen las ze daar een gedicht waaraan je die geschiedenis van haar als student bouwkunde nog terug kunt horen.
1: En dat is de sloopkogel.
2: Ja.
1: Zou je die willen lezen?
2: Ja, dat is goed. Het is de sloopkogel, ofwel geboortehuis. Middeleeuwen gekoesterd in de boezem van de burgerij. Met weinig oog voor recent verleden doet de sloopkogel herinneringen teniet. Weet zelfs niemand meer hoe het ooit was om op te krabbelen uit de oorlog. Hoe de babyboom de noodzaak werd van Noord en de Finex in West. Teloor gaat het geheugen met vliering, kolenhok, gashaard en lavet. Duplex, tramonta, portieke etageflat. Wat gaan wij onze kinderen vertellen over die naoorlogse opbouwtijd, als ons slechts afbraak rest? Het moet haar geraakt hebben, die afbraak die ineens aan de orde was, daar in Schoonhoven-Noord, waar eigenlijk een hele nieuwe wijk verrees. En al het oude werd afgebroken. En dat deed haar wat met haar kennis van dat bouwen uit de 50er, 60er jaren. Dat is bijzonder. Julia overleed in 2020.
1: Een jaar nadat ze afscheid had genomen
2: als polderdichter. Ja, zij overleed in 2020 in mei, in coronatijd.
1: Ja. Ik herinner me haar verkiezing natuurlijk goed, omdat ik zelf in de jury zat. Ja. Met Roel Kazemier, de toenmalige burgemeester. En met Ella van Vliet, die was voorzitter van de jury. Het was een gedenkwaardige avond. Ik weet ook nog, Teus, jij zit hier naast me. Jij was eigenlijk ook de winnende kandidaat. En wij konden als jury niet kiezen wie van de twee. En ja, dat was eigenlijk een unicum. Jullie werden gevraagd om nog een keer een gedicht naar keuze voor te dragen. En toen werd het met een nipte overwinning werd het Julia.
2: Waarom konden jullie niet kiezen eigenlijk?
1: Ja, wij vonden ze kwalitatief, Teus en Julia, dicht bij elkaar zitten.
2: Heel verschillend, maar ook gelijkwaardig zo.
1: Gelijkwaardig. Ja. En de stem van de Krimpende Waard kwam bij beiden. Want je hebt ook wel eens dat zo'n stem van een polder of een stad die juist moet klinken. Nou, dan weet je het al gauw, hè? Die moet het niet worden. Maar dat hadden jullie beiden. En het mooie is natuurlijk dat Teus, jij daarna, dus in de verkiezing daarop, werd jij de polderdichter.
3: Ja. Ik heb er lang over gedaan om polderdichter te worden. En toen ik het was, ja, toen kwamen ze niet meer van me af. Want ik ben er 3 jaar geweest.
2: Het was veel langer. Ja.
3: Ik was de coronadichter. Hè, en eigenlijk kwam het culturele leven een beetje tot stilstand. En wat er toen gebeurde is dat de Vereniging Krimpende Kunstwaard aan mij vroeg of dat ik ook in het derde jaar na mijn verkiezing het polderdichterschap wilde vervullen. En dat heb ik gedaan. En die coronatijd, ja, was natuurlijk een hele ingrijpende tijd. Ik heb veel troostgedichten geschreven en ook voorgedragen voor Radio Krimpende Waard. En ja, maar aan Julia heb ik gewoon hele goede herinneringen. Ik vond een uitstekende dichter. En Julia was in staat om iets wat wij als normaal ervaren... Een letterlijke beschrijving te geven die je pakt. Ik zal straks De Natuur Slaat Terug voordragen. Dat is een gedicht wat Julia schreef. En ik stelde me voor dat ze over de Lekdijk zwierf. Dan kijkt naar beneden toe, naar die dijk en een schiereiland ziet. En daar een prachtige beschrijving aan geeft. En ja... Wie ziet dat? Ze had het oog voor detail. En kon daar in de kunst der taal een prachtige wending aan geven. En in dat opzicht vond ik Julia een geweldige dichter.
1: Ja, dat was ze zeker. En De Natuur slaat Terug. Ja, wie kan dat beter verwoorden dan...
3: Ja. Dan ik.
1: Dan Teus. Ja.
3: Toen Julia overleed had ik dit gedicht bij mij. En haar vader en moeder stonden naast me toen ik dit gedicht bij haar graf voordroeg. De natuur slaat terug. Hier sliep ooit een schiereiland. Mijlenver een dromenland. Wiegende wilgen, verwaaiend zand. Gestolen kussen, verborgen schat. Omgeven door golven en het wuivend rietland. De kribben met een rotsige kant zijn gebleven. Nu door mensen verlaten, komt de droom tot leven. Op de grens van water en strand droogt de aalscholver, wacht de ooievaar en banjert de bever.
0: Ja, dat is prachtig, hè? Het is zo mooi. Dit gedicht is ontzettend veel korter als dat lange gedicht als Ode aan de Krimpende Waard. Maar hier balt ze het enorm samen. Op een of andere manier vind ik ook dat zij hier zelf sterker nog in zit dan in die lange beschrijving van de Krimpende Waard. Ja. Zo, hè? Dus het balt hier samen. Dat is heel bijzonder.
1: In weinig woorden zegt ze veel.
0: Zegt ze heel veel, ja.
1: Wat ook doorklinkt in haar gedichten, dat ze veel weet van de geschiedenis.
0: Ja.
1: En hoe alles is ontstaan en is verworden. En wat er dan nog is.
0: Ja.
1: Daar was ze echt een...
0: Dat interesseert haar, ze interesseert haar enorm.
1: Ze was echt een ster in om dat heel goed in haar gedichten door te laten klinken.
0: Ja.
1: Ja, en ik weet ook nog, Teus, dat jij daar stond en dat gedicht zomaar even uit je borstzakje haalde.
0: Ja, dat was
1: als
0: bijzonder.
1: Toenmalige polderdichter. Ja. Het was vreemd, want het was coronatijd en je mocht niet binnen bij elkaar komen. Het was gelukkig een prachtige dag, dus we stonden met alle dichters.
0: We mochten een erehaag vormen.
1: Het
0: was de eerste keer dat ik meemaakte in die tijd dat zo'n uitvaart, waarbij weinig contact mogelijk was, ook zijn eigen schoonheid had. We mochten een erehaag vormen buiten bij die begraafplaats. En... wij mochten ook de bloemen dragen, allemaal. Ja. Dat vond ik ook zo mooi. En ik kreeg in mijn handen gedrukt, dus dat vond ik heel erg ontroerend. Een heel mooi boeket en daar hing een lint aan en daar stond op... een polderdichter blijft altijd in de polder.
1: Ja.
0: Het was in het leven van Julia, bleek toen ook heel belangrijk geweest.
1: Ja.
0: Dat zij dat een tijd had gedaan. Het was heel mooi.
1: En we mochten wel mee naar het graf.
0: Ja.
1: En het had iets, terwijl het buiten was, met vogelgezang en stralende zon, kan ik me herinneren.
0: En een grote rode poes die overal aan meeliep.
1: En een grote rode poes had het iets heel intiems.
0: Ja, dat was bijzonder.
1: Ja. We gaan weer even luisteren naar muziek.

0: is a whisper in my ear.
1: Ja, dat was weer Herman van Veen. Ik vraag me af of Julia dit nou mooie muziek gevonden zou hebben.
2: Dat vraag ik me ook af, Anneke. Dat weet ik niet hoor. Dat
1: Want jij hebt daar een soort anekdote over, Corrie.
2: Ja, volgens mij had ze een heel andere muzieksmaak. En ik weet dat ik van de week even liet weten aan haar ouders dat we aandacht zouden besteden aan Julia vandaag. En toen mailde haar vader mij terug dat ze ooit hier eerder had gezeten. En toen erop had gestaan dat er een punkgroep werd gedraaid tussen de dingen die ze deed. En dat ze eigenlijk niet zo goed wist hoe dat nou was gevallen. Ja.
1: Ik weet niet meer welke groep.
2: Ik weet het ook niet, maar er moet een wonderlijk contrast met haar poëzie zijn geweest natuurlijk. Hè? Want die is best wel... Ik begrijp die keuze van Herman van Veen ook wel een beetje. Jullie had poëtische poëzie, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is een goed woord.
3: Zeker,
2: En daar past die best bij. Maar bij Julia zelf past die muziek ook niet zo echt. Maar
1: nee, het was, ik kan het contrast nog heel goed herinneren. Maar
2: jij was erbij natuurlijk. Ja,
1: en ook dat ze zo eigenzinnig was. Want haar ouders schreven jou ook dat ze elke avond naar Frits Spits wilde luisteren.
2: Oh, ja.
1: Wat ik me helemaal kan voorstellen. Want
2: en
1: dat
2: mocht
1: ik
2: niet
1: ook.
2: Onder het eten, dus namen ze het op.
1: Ja, ze kreeg een bandrecordertje en dan kon ze het later afluisteren.
2: Ja.
1: Ja, dat zijn van die grappige dingen die je dan uit iemands leven dan nog even meekrijgt.
2: Ja.
1: We zijn alweer toe aan het dichtnieuws. En er is nogal wat nieuws in Gouda en omstreken. Woensdag 10 juni, proeverij van de Goudse Dichterschool met een over podcast en poëzie door Oliver Cruz Doherty in het buurtpunt Zoutman. En ik zou alle luisteraars willen adviseren. Google even op Goudse Dichterschool, dan krijg je de site. En daar staat een prachtige agenda en daar staan al die mooie dingen op die ze gaan doen. Want dinsdag 23 juni hebben ze alweer de jaarafsluiting van de 6e cursus van de Goudse Dichterschool in de Agnietenkapel. Dat staat ook op de site en ik heb het nog even gevraagd. Iedereen is welkom, dus dat is niet alleen voor de coaches en voor de leerlingen, maar voor iedereen.
2: En het was een sterk jaar, hoor ik van iedereen.
1: Het was een sterk jaar met sterke dichters. Ja. En jij bent er ook coach.
2: Ja, dit jaar niet.
1: Dit jaar was,
2: dit jaar
1: geen
2: was
1: coach.
2: Ik geen coach.
1: Oh, en jij thuis?
3: Ik ben coach, ja.
1: Ja, ik was daar ook coach. Ik had ook een sterke leerling.
2: Is het
3: een
2: waar?
3: Sterke leerling, ja.
1: En dan 8 september start de nieuwe cursus van de Goudse Dichterschool. Dus denk je, ik kan dichten en ik wil het beter kunnen. Het is echt een fantastische cursus. Maar dat heet tegenwoordig de ontdekkingscursus. Hm. Dus meld je aan ook via de site voor die ontdekkingscursus. Nou, de dichters op donderdag, die zijn op vakantie tot september. En van Yvette Meijering, de voorzitter van het bestuur van de stichting Stadsdichter Gouda, kreeg ik bericht dat op 30 oktober de verkiezing van de Goudse Stadsdichter in de Garenspinnerij plaatsvindt.
2: Oh, gelukkig.
1: Dus dan is Chris alweer...
2: Dan gaat Chris stoppen.
1: Alweer 2 jaar Stadsdichter. Jeetje. En Yvette liet me gisteren weten, kijk op de site van de Goudse Stadsdichters. De inschrijving is geopend. Daarom zeg ik het nu ook.
2: Okay.
1: En van jou, Corrie, heb ik te horen gekregen dat op 20 juni in de Drukkerswerkplaats de presentatie van het boek Windlanders van Rob Urgert is. En van Henriette Boerendans.
2: Ja, dat wordt een heel bijzonder boek. Het is een soort prentenboek met 7 trekvogels. Dat zijn houtdrukken. Prachtige kleurige trekvogels. En teksten van Rob Urgert daarbij. En
1: hoe laat is dat?
2: Oh, kijk op de website van de Drukkerswerkplaats. Ik weet het. Ik denk 2 uur, 2:30, 3 uur.
1: Meestal,
2: zoiets
1: he?
2: Moet het zijn. Ja. Het is op zaterdagmiddag.
1: In de chocoladefabriek. Ja. Drukkerswerkplaats. Nou, en dan, we hebben een debutante in Gouda. En Corrie, jij hebt de bundel meteen al gekocht of besteld.
2: Meteen gekocht, ja.
1: Vertel.
2: Ik zat erop te wachten. Wat voor een debuut van Esma Amadou. Ze was hier gisteren in de studio. Ik zit naar haar beeld en is te kijken hier. Ik had haar ook wel live hier willen hebben. Ja. Maar ik mag zo een gedicht van haar lezen. Een nieuwe een nieuwe dichtbundel, een debuut bij de bezige bij Brand, Lievert Brand heet het. Er is een tijd op gewacht. Zij is een bijzondere dichter. En haar debuut is echt een soort bij elkaar komen van haar Marokkaanse roots. Het wonen in Oosterwijk, in Gouda, femicide, feminisme. Genocide, zij zich daarbij betrokken. En al die dingen die komen bij elkaar in die gedichten van haar. Het is een bijzonder debuut. En ik zei net van, ik zou het mooi vinden om haar hier zelf te hebben. Want wat ik bijzonder vind aan Esma is, het is mooi om te lezen. Maar als zij het zelf leest, als je het haar hoort, ziet lezen, Dan zie je wat een goede performer zij ook is. Want dan komen die gedichten zo tot leven.
1: Ja.
2: Het zijn heel kritische gedichten. Maar wat zij daar tegenover wil zetten is liefde, zegt zij zelf steeds. En dat is vooral zo prachtig ook als zij ze voordraagt. Dat vind ik heel bijzonder. Daar kan ik erg van genieten.
1: We zullen een uitzending aan haar besteden.
2: Zou
1: dat
2: mooi zijn.
1: Vastkomen.
2: Zou mooi zijn. Zal ik een gedicht lezen?
1: Ja,
2: uit
1: graag.
2: Uit het boek.
1: Hoeveel gedichten staan er in Corrie?
2: Oh god, ik heb geen idee. Maar het is een dik boek. Dat
1: het
2: wilde zij ook
1: boek,
2: graag.
1: Zie ik.
2: Het heeft
1: Brand, lieve
2: ja,
1: brand.
2: Ik schat het wel. Het heeft 140 bladzijden.
1: Ja,
2: dus het heeft 130 gedichten, denk ik.
1: Zo.
2: Nee, dat is niet waar. Want er zijn ook heel lange gedichten bij.
1: Ja.
2: Echt bladzijden lange gedichten.
1: Maar het is lijvig.
2: Het is een lijvig boekje. En dat wilde zij ook graag.
1: Ja.
2: Zij had een harte wens om voor haar 25ste een boek te maken. En dat is haar gelukt.
1: Zo.
2: En wat voor een boek. Daar is echt aan gewerkt. Van je welste. Ik vind het heel mooi. En ik lees een wat korter gedicht, wat getuigt van haar liefde voor voetbal. dit gedicht is echt een gedicht over voetbal, maar het overschrijdt ook sterk voetbal. Dus, het gedicht heet Ode aan En-Nesyri's doelpunt tegen Portugal. En-Nesyri's voetbalt voor het Marokkaanse elftal en maakte een doelpunt in Qatar. Wat nogal uitzonderlijk was. Omdat er was een kopbal. En hij sprong om die kopbal de juiste richting te geven. Hij sprong zo allemachtig hoog. Dat was helemaal niet normaal. Alsof hij springveren onder zijn voeten had. Hè? Dat was een sprong waar. Nou ja,
1: Jij zou er een gedicht over kunnen schrijven.
2: Nou, zij heeft er een gedicht over geschreven. Maar het is, nou ja, het is echt geschiedenis, dat doelpunt. En goed, ode aan En-Nesyri's doelpunt tegen Portugal. Vertel de wereld wat er gebeurt als onze jongens zo hoog springen dat ze bijna de hemel kunnen kussen. Wellicht zijn onze jongens niet gemaakt voor land of zee. Verraderlijk en hongerig.

0: heel bijzondere, eenvoudige woorden om die voetballer te vieren. En maar ook wat hij teweeg heeft gebracht.
1: Ja.
0: En wat dat betekent.
1: Dat zo invoelend. Zo wat je ziet en wat je voelt in een gedicht. Ja, dat is fantastisch. En heb jij meer gedichten, Corrie, niet dat je ze gaat lezen, maar al gelezen uit de bundel, dat je even kan zeggen wat je ervan vindt?
0: Ja, ik moest er inraken. Ik moest aan haar taal in meer gedichten gaan wennen en gaan voelen wat ze eigenlijk deed. Ik wist wat ze erover zei, maar dat te lezen en het voelen. En er was één gedicht wat ik heel bijzonder vond. Het is eigenlijk een verhaal over haar jeugd en haar leven in de wijk Oosterwijk. Mm-hmm. De flats, de winkels, de straat, de bus. En ik heb daar zelf gewerkt op een school in die wijk. En ik ken dat erg, dat beleven van die wijk. Dat vond ik heel bijzonder. En ik geloof dat was het in 2014 dat Geert Wilders daar riep meer of minder Marokkanen.
1: Ja, ja, ja.
0: Verschrikkelijk. En alles wat er in het nieuws kwam over de wijk Oosterwij in Gouda. Ja. En dat die uitspraken. Ik weet dat Esma was 10, 12 jaar. En daar bezwaar tegen heeft gemaakt. En heeft ingediend. En dat heeft haar sterk gevormd, denk ik. En wat je in dat gedicht leest, maar ook in het hele boek, is haar liefde voor die wijk.
1: Ja, en, dat snap ik.
0: Het huis.
1: Ja.
0: En het opgroeien daar en de mensen en de kinderen en haar ouders en de tantes. En heel bijzonder.
1: Het is natuurlijk een echte goudse. Ja, mooi. Ik heb haar ook een keer op zien treden.
0: Ja?
1: En horen.
0: Ik heb haar nog nooit live zien optreden.
1: Ja, en het droevige nieuws van afgelopen week is dat Lieke Marsman, dichter des vaderlands, is overleden. Ze overleed in Parijs, waar ze met haar vrouw was. En ik heb Lieke ook op zien treden en zien voordragen. Die heeft of had ook een hele bijzondere voordracht. Zij, de intonatie van haar gedichten verschilde heel erg van de intonatie die andere dichters aan hun gedichten gaven. Want ik zag en hoorde haar op In de Nacht van de Poëzie. Lieke Marsman was een heel bijzonder mens. Ze had een heel bijzonder oeuvre. Man met hoed is zo'n dichtbundel. Ze kreeg kraakbeenkanker. In 2016 of 17 is dat gediagnosticeerd. En daar schreef ze een essay over. De volgende scan duurt 5 minuten. En een bundel op een andere planeet kunnen ze mij redden. Het ging ook heel vaak over haar ziekte en haar hoop en haar verbazing. Lieke was heel openhartig. Ze is in Zomergasten geweest en in Buitenhof. Dus we hebben ook heel veel van haar kunnen zien en horen in programma's. En haar laatste bundel, De Dichter en de Duivel, komt vandaag of morgen uit. Dus die ligt op de plank. En ja, we gaan haar missen. Ik ga een heel klein stukje uit het gedicht en uit wat in de bundel In Mijn Mand staat. En ja, we gedenken haar openhartigheid. Ze wist heel veel mensen te raken. Door haar ziekte keek ze ook anders naar het leven. En dat kan heel waardevol zijn voor mensen die haar lezen. Dus blijf haar lezen, zou ik aanraden. In mijn mand, uit in mijn mand. Is het mijn sterfdag? De lucht is stil als lucht op een kalender. Is het mijn sterfdag? Vergeet de klokken die luiden, de lucht is stil als lucht. Is het mijn sterfdag? Vergeet engelen en psalmen. Ik wil het vanier van een oud boek. Ik wil een koud flesje bier. Ik wil jou nog één keer. Vergeet de vogels die zingen. Ik wil mijn hond horen drinken. Muziek.

0: Ja, we zijn klaar met Hermans
1: muziek.
0: Muziek? Ja, het is allemaal best wel droevig. Maar Julia had ook een hele humoristische kant.
1: Ja, dat is heel bijzonder.
0: Ik weet nog dat ons in het begin heel erg verbaasde.
1: Ja.
0: Dat er in haar gedichten iets zeer humoristisch klonk. En dat ze heel grappig kon zijn.
1: Ja, ja, dat was heel mooi. Van, toen Julia polderdichter werd. Ik begrijp ook dat jullie daar toen gingen vergelijken. Thuis en Julia. Omdat ze zei. Het voordragen van Julia, dat kon ze nog best wat aan doen, zeiden jullie toen. Julia was zeker in het begin van haar polderdichtercarrière niet de allerbeste voordrager. Ik geloof ook niet dat ze dat het leukste vond. Ik denk dat ze schrijven eigenlijk leuker vond dan voordragen.
0: Ja, dat geloof ik ook. En liet zich ook niks zeggen. Al onze tips, nee, ze liet zich niks zeggen.
1: Nee,
0: en dat mag ook.
1: Ja, dat is prima. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment ook tegen haar zei, misschien moet je meters maken. Misschien moet je ook eens naar de Dichters op Donderdag gaan in het IJsselhuis. En daar meedoen en je gedichten voordragen en luisteren naar heel veel andere dichters. Dat is misschien hartstikke leuk. En daar gebeurde iets heel bijzonders. De avonden van Dichters op Donderdag, die kennen een heleboel kleuren. En dat is rijp en groen en alles door elkaar. En die kunnen soms ook waanzinnig uit de klauwen lopen als daar, als daar iemand heel vrolijke gedichten gaat voordragen. Dan ontstaat er een soort sfeer dat niemand meer ophoudt met lachen. En dat soort avonden herinnert iedereen zich. En Julia kwam daar op een avond en die droeg daar een tamelijk hilarisch gedicht voor. En iedereen was meteen dol op haar en rekende op haar humoristische gedichten. En volgens mij heeft zij daar heel veel plezier aan beleefd.
0: Ja.
1: En ook daar plezier gekregen in het voordragen.
0: Dat klopt.
1: En ik weet dat er mensen nog steeds, als je het over Julia hebt, dan bespreken ze haar gedicht De Moddertokker. Weet je dat nog?
0: Ja, die heb jij.
1: Ik heb hem meer.
0: De Moddertokker. Ik zou bijna vragen van Teus, weet jij wat een moddertokker is?
2: Ik weet niet wat een moddertokker is.
1: Jij weet niet wat een moddertokker is.
0: Wat zou het voor dier kunnen zijn?
2: Ik heb werkelijk geen enkel idee, want ik ken het gedicht ook niet.
1: Je kent het niet.
2: Maar als jullie mij dat uitleggen, dan ga ik dat natuurlijk begrijpen.
1: Ja, je gaat het gewoon horen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Een kakelvers gedicht noemt Julia het zelf. Het thema van die avond was kakelvers, dus ze had ervoor geschreven.
0: Ja.
1: En ze won met dat gedicht de barprijs van Herman Winkelman.
0: De Winkelmanprijs.
1: En nou, ik denk dat hij er wel 3 flessen had willen geven, want ik heb die man ook nog nooit zo zien lachen. Dit gedicht heet overigens Dierenleed.
0: Ja.
1: Dierenleed. Kakelvers ontsproten uit het ei, ach, zo'n kuiken nog niet eens een halve haan, kijk hem gaan. Zijn hot wings uitslaan. Kuikendons op zijn kin, stappend langs de ren, de tok of the town, een moddertokker. Gebruinde huid, gouden ketting, glimmende tv-sticks, op zoek naar de chicks, met malse kippendijtjes, spielerij met spiegelij. Maar de uitsmijter laat hem de ren niet in. Hij kan zijn ei niet kwijt bij een leuke meid. In het ochtendgloren weet hij iedereen te storen als hij zich kraaiend spiest op een stok, terwijl de kip haar kop verliest. Vroeg uit de veren om deze tijd.
0: Ja, geweldig. Geweldig. Moddertokker.
1: Moddertokker.
0: De tok of the town. Ja, mensen kunnen ook zo zijn.
1: Ja, dus absoluut.
0: Jij had ook een gedicht, volgens mij, van...
2: Ik heb... om terug te komen op Julia, op dat voordragen. Ja,
1: ja.
2: Julia was altijd behoorlijk gespannen als ze een gedicht moest dragen. En je moet als dichter wel een soort... Die spanning bouwt zich op, maar je moet ook wel de vrijheid hebben om het te doen. En ik heb de indruk dat ze dat zeker beter ging doen nadat ze bij die Goudse Dichterschool was. En op donderdagavond, de Goudse Dichtersavond.
1: Ja.
2: Het is een kwestie van gewennen en durven. Hè? Dus
0: je moet
2: je over een drempel heen zetten en zeggen, joh, ik doe het gewoon en we gaan. Ze ging altijd met de bus naar school, Ze ging altijd met de bus naar haar werk, naar Rotterdam. Ik weet niet meer precies wat ze deed, maar ik kom terug.
0: Bouwkunde.
2: Dat had ze gestudeerd.
1: Ze heeft van alles gedaan. ICT, ze werkte in de ICT, maar ze heeft ook een tijd zo'n bureau gerund waar telefoongesprekken met mensen worden gevoerd. Ze deed van alles. Dat, uh, Vaak als ik haar sprak, dan had ze weer iets anders dat ze aan het doen was.
2: Op een ochtend wacht ze op de bus. En wat ik net al zei, is dat ze eigenlijk een hele mooie beschrijving kon geven aan iets wat als normaal wordt beschouwd. En waar wij dus eigenlijk gewoon langs gaan. Hè? Schoonheid zit hem soms in kleine dingen. En Julia zag dat. Ze stond waarschijnlijk op een herfstochtend op de bus te wachten. Iets mistig, misschien een opgekomende zon. En dan gaan haar gedachten. Een herfstochtend. Geruisloos grijs schuift voorbij. Kolkend boven de sloten. Wolkend rond de torenschim. Een waas over de weide waar halve koeien grazen. Hoe klein is de wereld zo gedempt en vervormd, waar het kloeien linkt als lachen of als het huilen van een wolf. Waar verschrikkingen versluierd zijn. Waar niemand mij ziet staan. Eenzaam wacht ik in het niets. Waar de bus geruisloos langs de halte raast. Ik hou niet van gemist. En in die laatste zin ligt een dubbele betekenis. Ze houdt er niet van om de bus te missen.
0: En die mist.
2: Maar ze houdt er ook niet van om de mist te missen.
0: Mist. Ja, ik hou niet van gemist.
2: Ja.
0: Ze had ook taalkronkeltjes.
1: Ze is heel erg taalgevoelig in haar gedichten.
0: Ja. En ook die halve koeien, ja, dat is een observatie.
1: Dat is een beeld, ja.
0: Ze staan met hun poten natuurlijk lekker in de mist. Dus je denkt dat ze zweven. Ja,
1: het is ook wat de Modder Talker ook doet, de eindloze taalgrappen.
0: Ja. Maar wat alle dichters die op Dichters op Donderdag kwamen zich nog, denk ik, kunnen herinneren. Dat is die ene, ik zou bijna zeggen, idiote avond die we op Goud Asfalt hadden. Dat we daar in zo'n keet wat omgebouwd was tot kroeg en waar je lekker kon zitten. Daar hielden we toen Dichters op Donderdag.
1: Het allereerste Gouden Strandgebouw, ja.
0: Juist, Gouden Strandgebouw, ja. En iemand zou in de jury een soort Herman van Winkelman prijs geven. En die lag zijn roes nog uit te slapen van de volgende dag. Dus we moesten vorige dag, dus we moesten iemand aanwijzen. Nou, het was begon al heel rommelig. En ja, op een gegeven moment, wat jullie ook zeiden, dan wordt het allemaal een beetje lacherig. En alle gedichten worden dan vrolijk, hoe zielig ze ook zijn. Maar toen kwam Julia uit de bus, zeer zelfverzekerd. Ze kwam naar voren en zij ging voordragen. Kleine antropologie van de krimpende waard. Te midden van de weide, aan de kant van de sloot, ontmoet ik een inboorling in de weer met zijn boot. Wat doet u daar? Vraag ik de boer. Beljaar, ui slumpert moeder ook wel mee. Kult aan sjouw in een sellinge glee. Nokkels, dwarrelkeur, katoer, seffen sleeft het snepkledeek. En mikkel aagst of je kjoe. Zulk een fijn voorbeeld van de taal der streek. Ik knik hem beleefd toe. Moedig hem glimlachend aan. Hoewel het dialect nauwelijks is te verstaan. Of yes, de schrapen schreef. De inboorling is nu echt op dreef. Hij gaat voort over grubbels krallen op elf van Joof. Op vonden we je rum kwauwen bitboot. De snonkel wollen brietgehokken jong. Kolde morren meegoreel. Erpel mee boenmelken vee. Voor mijn opschrijfboekje is het reeds te veel. Ik dank u zeer voor uw verhaal. Horst en mocht eigenaar bijskant. Dan wil ik uw gegevens nog. Wat is uw naam? Hebben nog een meg hebben en doen. Hebben nog een? Een naam van krimpende waardse faam? Hij grijpt in zijn zak. Het gegrepene verdwijnt in de mond. Eerst nog even mijn gebit in doen, zegt hij prompt. Dan ben ik beter te verstaan. Ja. Dat was ze ook, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: dat is mooi, hè? Ja.
0: Heb jij nog een mooie teus? Want ik zie dat je...
2: Ja, ik heb het Vlisterwief nog.
0: Oh.
2: En, het Vlisterwief of het Vlisterwijf, zoals we... ik weet niet of het een complimenteuze titel is, maar Julia schrijft erover. Het Vlisterwief. Buiten de bebouwde kom. In de nazomerkou. kronkelt zij over de kaai. Ongrijpbaar glanzend in het licht. Ontsproten aan de poldersloten. Een walm, een waas, een waan. Een dans in de nacht. Vanuit de coulissen van Riet. Versluierd, ontsluierd, ontsluisterend. En als een droom. Snelt zij zwijgend voort. Ons witte wief op de grens van land en water. Van zomer en winter. Van droom en daar zijn. Op de rand van het bestaan. Wat je ziet in dit gedicht, en dat vond ik eigenlijk geweldig, is dat er een aantal stijlfiguren en taal. En Julia was een taalkunstenaar. En je ziet hier alliteratie, assonantie, hè, klinkerrijm, medeklinkerrijm. En mensen vergeten wel eens dat een gedicht is een taalkundig stukje. Dat betekent dat er natuurlijk eerst een origineel onderwerp en woordkeuze moet zijn. Maar wat Julia deed, en wat wij ook altijd proberen op die Goudse Dichterschool, is er een aantal stijlfiguren in te bouwen, waardoor het echt een kunststukje wordt. En dat zie je hier. Als ik zeg een walm, een waas, een waan, dan zie je drie keer een wees hier komen, en drie keer medeklinkerrijm. Mensen vergeten dat wel eens, dat dat in dat gedicht verwerkt zit. En dat had Julia natuurlijk wel door, dat ze dat moest doen om het tot een kunstzinnig gedicht te kunnen maken. En ja, het witte wief is ook zoiets. En dat deed ze.
0: Ja.
2: En dat zien we wel eens niet, maar ik benoem het hier toch maar een keer.
0: Fijn dat je dat wilde benoemen. Inmiddels heeft onze geluidstechnicus dat punk-beentje kunnen vinden wat Julia
1: gedraaid wilde hebben.
0: Ja, dat gaan, dat gaan we nu even in Doelse decorum.
1: Ja.
0: Dan gaan we even naar een heel andere muziek luisteren.
1: Oh, dat
0: namelijk
1: is heel goed.
0: Die van Julia.
1: Dat doet haar eer aan.
3: This

0: Dit was de punkband die Julia mooi vond. En wij vinden het alle drie heel passend. Ja. De Damned. En dat op zondag. Symfonische muziek. Corrie, jij gaat nog een klein stukje uit Ons Genoegen lezen.
1: Ja. Ons Genoegen is, de ijsclub van Oude Kerk aan de IJssel-Lageweg. En er ligt onderaan de dijk, heel diep onderaan de dijk, ligt het clubgebouw Ons Genoegen. En wij hadden daar ooit een bijeenkomst. En Julia schreef daar een gedicht voor wat ze Ons Genoegen noemde. En dat gaat over die legendarische schaatstochten door de Krimpenerwaard, Ons Genoegen. Het was een eind klunen uit Schoonhoven. De ijsheiligen zaten niet mee. Echte doorlopers zijn het niet en ook geen echte Friezen. De vorst kwakkelt onder kwakels, een wak waar het water welt en kwelt. De koorts kriebelt, de einder zo nabij. Een belofte voor een koude tocht met een bittertje en kameraden. Na het passeren van geesten uit het verleden en de spreeuwenhoekse finishlijn. Een slee met snert getrokken door de sneeuw van Spreeuwenhoek. De stroom een droom van wollige warmte. Hier woont gastvrijheid op het gras. Het ijs is het terras voor ijshelden van heinde en verre die zich warmen aan het gulle hart. De sneeuw van Seringen valt langzaam tot een bloementapijt voor de helden van mei. Het gras bezinkt de zomer nog, de glorie van deze heldentocht. Koude drukte. Scheve schaats heeft onder ontdooide rijders geen plaats. U kunt zich nu in lage weld weg bij ons vervoegen tot u en ons genoegen.
0: Ja, prachtig. En wat een schaatsers heeft die Krimpenerwaard niet voortgebracht. Ja, dus dat is ook weer zo'n...
2: Ja, ze zitten er ook nog ergens in dit gedicht. Hè? Vergeer, een otterspeer, een visser.
0: Een Leo Visser.
2: Ja, allemaal zaten ze ook nog in de krochten van dit gedicht verborgen.
0: Ja, en dan dat mooie standbeeld op die rotonde. Nou ja, standbeeld. Dat kunstwerkje van de schaatser op de rotonde in Haastrecht.
2: Ja, hij oefende met van rollerskates.
0: Oké.
2: Okay. Dat deed hij vooral ook op die brede stukken van de Vlist. Ik heb hem eens bijna aangereden. Omdat hij veel te ver uitdijde in de breedte. En ik was enorm geschrokken. Vooral niet zozeer van schaatsen van hem. Maar vooral van het idee dat ik toch geen vergeer zou aanrijden.
0: Ja.
2: Dat ik kon niet meer naar huis, denk ik.
0: Nee.
2: Ik zou in het dorp niet meer...
3: geaccepteerd worden. Hè?
2: Precies dat, ja.
0: Ja, precies dat. Ja, en dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde van de uitzending gekomen. En ik wil jullie bedanken, Teus en Corrie, voor jullie inbreng.
3: Graag gedaan.
0: En de keuze van de gedichten van Julia en de belangstelling die we voor de punten van Esmé Amadou en Lieke Masman konden hebben in dit programma. En dit was, lieve luisteraars, de 86ste live-uitzending van Dichter bij Gouwestad.
2: 86.
0: Met uw periodieke portie pure poëzie. En jullie hoorden de stemmen van Hanneke Leroux, Corrie Grotendorst en Teus Stouthart. Arjan Doelman zat als altijd onzichtbaar, onhoorbaar voor luisteraars achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via podcast. Of vanavond al om 10 uur. Leuk voor het slapen gaan. Vroege Vogels luisteren maandag en vrijdag aanstaande om 7 uur 's morgens. Dit programma is elke eerste zondag van de maand. De volgende uitzending is dus op zondag 5 juli. Dan is Ben van Bommel er ook weer. Nu gaan we luisteren naar het nieuws van 1 uur. En daarna, hij is al in de studio, naar herleving van de Gouden Ouwe van Sjaak Zekeris. Zorgvuldig bijeengebracht, naar eigen smaak en voorkeur. We wensen uw luisteraars veel luistergenot en een hele fijne zondag.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Ati Veldhuizen.
1: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Intermezzo. Zoals altijd wordt de techniek verzorgd door John Goedkoop. Omdat het 400 jaar geleden is dat de Engelse componist John Dowland overleed en ik van mijn gitaarmaatje Rob van Schijnel een cd-boxje met muziek van deze componist te leen kreeg, besloot ik dit programma te wijden aan de muziek van Dowland. Ik wil beginnen met een stuk dat Rob en ik al jaren oefenen, waar wij elke keer een ander verhaal bij verzinnen en heel veel lol om hebben. Geheel in tegenstelling tot het karakter van John Dowland. Hij was een zwartkijker. U luistert als eerste naar Lord Willoughby, Welcome Home.

U hoorde de luitist Jacob Lienberg met Lord Willoughby's Welcome Home van John Dowland. Volgens de trombonist Matthijs van der Molen is Dowland de meester van de weemoed. Inderdaad word je niet vrolijk van de stukken die hij heeft gecomponeerd. En ik heb dan ook geprobeerd om Dowland af en toe te vervangen door een andere componist. Het volgende stuk is een bewerking van Jacob van Eyck, een Nederlandse componist. Hij werd blind geboren, zijn ouders waren van adel en hij groeide op in Bergen op Zoom.

Het stuk dat Van Eyck bewerkte heet Come Again. Opgegroeid in Bergen-op-Zoom maakte Van Eyck kennis met het carillon, de klokken en de techniek. Zijn kennis is heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het carillon. Hij ontwikkelde zich als klokkendeskundige. Hij ontdekte hoe de boventoonstructuur van de klokken is samengesteld en hoe de vorm en het profiel van de klok kan worden beïnvloed. Deze kennis bracht hij in praktijk met de klokkengieters Pieter en François Hemony. De klokken van het carillon van de Sint-Jan werden gegoten in 1605 door Hendrik Weggewaard, in 1676 door Hemony en in 1559 door IJsbouts gerestaureerd en aangevuld. In 1966 werd het carillon gerestaureerd en in 2001 opnieuw.

U hoorde de stadsbeiaardier Boudewijn Zwart op zijn geliefde carillon van de Sint-Jan met een stuk van Purcell. Hij is een tijdgenoot van Dolent. Nog even over het carillon. In 2001 heeft er een totale restauratie plaatsgevonden door de koninklijke klokkengieterij IJsbouts uit Asten. Twee hegemonieklokken die in 1966 uit het spel verwijderd waren, zijn teruggekeerd in de Beiaard. Alle klepels en speelhamers uit 1966 zijn vervangen door fraaie smeedijzeren exemplaren. Die uit 1966 pasten niet zo goed bij de hegemonieklokken uit 1676. De IJsboutsklokken uit 1966 zijn vervangen door 31 nieuwe hegemonie-replica's. Het prachtige, door beiaardier Jaap van den Ende vervaardigde stokkenklavier is gerestaureerd. En de tractuur, dat is de overbrenging, is geheel vernieuwd. De tractuur is het mechaniek dat de beweging van de toetsen doorgeeft aan de klepels die het geluid produceren. Het carillon van de Sint-Jan in Gouda bestaat uit 50 klokken met een totaalgewicht van 9000 kilo. Tijdens de zomermaanden kunt u het carillon beluisteren tijdens de concerten die dan in de avond gegeven worden. Niet alleen door Boudewijn Zwart, maar van over de hele wereld komen dan beiaardiers naar Gouda om het carillon te bespelen. De concerten beginnen om 8:15 en in de museumtuin zijn ze het mooiste te beluisteren. Volgens de site van de Torenconcerten kunt u zien op welke avond en wie er aan de beurt is om het concert te geven. Luistert u nu nog een keer naar Boudewijn Zwart. Hij speelt de Surprise-symfonie van Joseph Haydn.

hoorde het carillon van de Sint-Jan dat werd bespeeld door Boudewijn Zwart. Hij speelde een gedeelte uit de Surprise-symfonie van Joseph Haydn. Ik ken het stuk als de symfonie met de paukenslag. Misschien heeft Boudewijn Zwart de grote klok vervangen door de pauk. Ook hoort u heel goed de aanslag op het stokkenklavier. Ons mooie carillon hebben we ook een beetje te danken aan de componist Jacob van Eyck, de klokkenkenner bij uitstek. In 1623 reisde van Eyck voor het eerst naar Utrecht om advies uit te brengen voor de verbetering van het carillon in de Domtoren. En 2 jaar later werd hij benoemd tot bijaardier van de Dom. Later bekleedde hij dezelfde functie aan nog 2 kerken en het stadhuis. In 1628 werd hij directeur van de klokwerken in Utrecht. Al zodanig wist hij vele verbeteringen door te voeren in het klokkenbestand in Utrecht. Hij bezocht ook andere steden om te adviseren over de verbetering van het carillon. In zijn vrije tijd was hij een zeer goede blokfluitist en op zomeravonden speelde hij voor de passanten op het Sint-Janskerkhof.

U hoorde de blokfluitist Erik Worsgraaf met een liedje van Jacob van Eyck. Wat zal men op de avond doen? Om Jacob van Eyck te eren, een lied van Dolent gezongen door het Concert of Music, Praise Blindness Eyes.

U hoorde Lacrimae Dolente. Ik weet niet wie de luiten bespeelde. In het boekje dat bij de cd-box hoort, staan 5 fluitisten vermeld. Niet op de cd. Wel staan er bij de tracks dat de meeste anoniem gearrangeerd zijn. De muziek van Dolent hoort bij de periode die barok wordt genoemd. Dezelfde periode waarin Bach, Telemann en Händel componeerden. Zij staan bovenaan in de lijst van 10 meest toonaangevende barokcomponisten. Op de laatste plaats staat de Franse componist Jean-Baptiste Lully. Hij schreef voor de koning Lodewijk XIV. Hij is bekend dat deze koning dol was op dansen. Lully werd aan het hof benoemd als componist, maar vooral als dansmeester. Luistert u naar de Chaconne uit het ballet Le Bourgeois Gentilhomme.

dansmeester Lully, is op een wonderlijke manier aan zijn eind gekomen. Om de maat te tikken, zodat de dansers in de maat bleven, gebruikte hij een stok. Op een keer stampte hij met de stok in zijn voet. Zijn teen raakte ontstoken, waardoor hij overleed. Doland componeerde heel veel liederen met luidbegeleiding. Uit het eerste songboek komt het lied Come Again, Sweet Love Doth Invite.

Come Again van een cd uit de Dolenbox. In het kader van Geen Dag Zonder Bach is het volgende stuk van Johann Sebastian Bach. Hij staat bovenaan de lijst van barokcomponisten. Het stuk dat u gaat horen is oorspronkelijk gecomponeerd voor cello. Esther Seenbergen laat twee stukken uit de tweede suite in D kleine terts horen, gespeeld op een fifth basgitaar. Op dit instrument kunnen lagere tonen gespeeld worden dan op een normale maatgitaar.

hoorde de gitariste Esther Steenbergen met twee menuetten en een geek uit de cello suite nummer 2 in D kleine terts BWV 1008. Ze speelde op een 5-string basgitaar. Henry Purcell was min of meer de opvolger van Dolent. Hij schreef ook liederen met luidbegeleiding. Luistert u naar de countertenor Michael Change met het lied Music for a While.

U luisterde naar het lied Music for a While, gezongen door Michael Change. Een componist die ook op de lijst voorkomt en in hetzelfde jaar geboren is als Johann Sebastian Bach, is Georg Friedrich Händel. Geboren in Duitsland, verhuisde hij definitief naar Engeland en kwam aan het hof van koning George I te werken. Een politieke zet van de koning in verband met de troonopvolging. Er mocht geen katholiek op de troon komen en Queen Mary van Schotland was katholiek. Dus om haar kinderen uit te sluiten kwam Händel, een neef en protestant, aan het hof te werken. Hij schreef heel veel stukken, opera's, oratoria, cantates, orgelconcerten en veel kamermuziek. Bekend is zijn werk Music for the Royal Firework, voor een vuurwerk dat nooit afgestoken werd. Luistert u als laatste, zolang de tijd het toelaat, naar dit werk. Ik neem vast afscheid van u, maar niet voordat ik u bedankt heb voor het luisteren. En onze technicus John Goedkoop voor het meedenken en zijn meewerken. Hij zorgde ervoor dat de muziek die ik uitzocht bij u in de huiskamer kwam. Ik, Aartie Veldhuizen, zeg tot de volgende keer. Tot slot, Music for the Royal Firework.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Halberstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Halberstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Goedemorgen luisteraars. Het is zaterdagmorgen 13 juni 2026. Even over 9 en dat is weer tijd voor Machiavelli, het wekelijkse politieke radioprogramma van RTV Gouwestad. Onze gast vandaag is Rustem Çetin.
1: Spreekt
0: dat echt goed uit, Rustem?
1: Rustem Çetin.
0: Rustem Çetin.
1: Ja.
0: Fractievoorzitter van gemeentebelangen Gouda. We gaan het zo meteen over het samenlevingsakkoord hebben. Maar ook wel heel even terugkijken op de verkiezingen. Die zijn, om het maar zo te zeggen, niet echt lekker gelopen voor jullie. Hè? De uitkomst in ieder geval.
1: Nee, inderdaad. Het was voor ons een toch wel teleurstellende verkiezingsuitslag.
0: Ja.
1: We hadden op beter gehoopt. Zeker gelet op de campagneperiode.
0: Want jullie hebben een aardig uitgebreide campagne gevoerd. We waren zichtbaar.
1: Ja, we waren zichtbaar in de stad. We waren zichtbaar op alle socials. Alleen dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. En de burger die heeft andere keuzes gemaakt en die moeten respecteren.
0: Zou dat misschien ook te maken kunnen hebben dat we hier maar liefst 4 lokale partijen hebben?
1: Ongetwijfeld.
0: Dat die elkaar uit elkaars bakje zitten te eten?
1: 4 lokale partijen die 70-75% overlap hebben wat betreft hun verkiezingsprogramma's. En in totaal deden de 14 partijen mee natuurlijk. De keuze was reuze.
0: Ja.
1: En dat heeft een rol gespeeld. En wat je wel ziet is dat best wel veel partijen natuurlijk verlies hebben geleden.
0: Ja.
1: In uiterste zijn er 1 of 2 partijen die echt winst hebben geboekt.
0: Gouden Positief is ook gehalveerd.
1: Gouden Positief is gehalveerd inderdaad. D66 heeft een zetel verloren. ChristenUnie verloren. VVD verloren.
0: Ja.
1: Gouden Vitaal en Leefbaar Gouden die hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Respectievelijk 1 zetel en 5 zetels.
0: Ja.
1: Of 3 zetels, net hoe je het bekijkt.
0: Totale nieuwkomer, ja, 21.
1: Die hebben 3 zetels winst geboekt. Ja, ja. Ja. En dat mag je ze best nageven. En het zijn leuke mensen tot nu toe om mee samen te werken.
0: Ja, ja. Ja, maar jullie gaan gewoon door, bedoel je?
1: Absoluut.
0: Jullie hebben nieuwe burger, 2 burgerraadsleden.
1: Ja.
0: Van de week ook een nieuwe benoemd. Paddy Winkelhuizen,
1: ja.
0: Ik ken hem niet, is dat een nieuweling?
1: Paddy is een nieuweling inderdaad. Die woont nog geen jaar in Gouda. Maar die is wel maatschappelijk betrokken. En die wilde heel graag ook politiek actief zijn. Dus die heeft zich een tijd voor de verkiezing aangesloten. Die heeft ook de volledige campagneperiode meegemaakt. Gedraaid.
0: Ja.
1: En het is heel fijn samenwerken met hem. Hij brengt nieuwe inzichten. En dat sluit ook wel een beetje aan op de nieuwe lijn die we natuurlijk vanaf 2022 na de verkiezing hebben ingezet. Die nieuwe profilering voor GWG. Om af te stappen van de traditionele oppositiepartijen stempel.
0: Ja.
1: En ook een stukje verjonging. En dat gaat heel, heel goed. Ook aangevuld met een stukje ervaring die Max de Groot natuurlijk met zich meebrengt.
0: Die heeft natuurlijk aardig wat ervaring.
1: Ja, inderdaad. Die hoort inmiddels bij het meubilair, als ik het zo mag noemen.
0: Zo'n beetje de nestor van jullie partijen,
1: ja.
0: Lijkt het wel.
1: Ja, en dat werkt natuurlijk heel erg goed. Daarop willen we gewoon gaan voortbouwen de aankomende jaren.
0: Ja. Nou, dan gaan we maar naar een van de belangrijkste gespreksonderwerpen de afgelopen weken, zullen we maar zeggen. Want 10 partijen in de Goudse gemeenteraad die hebben samen een samenwerkingsakkoord opgesteld.
1: Ja.
0: GBG is samen met PRO en met SP een van de 3 partijen die daar niet aan hebben meegewerkt.
1: Ja.
0: Wat was de reden om daar niet aan mee te werken, Rustem?
1: Gerrit, waar het eigenlijk allemaal begon voor ons, of waarop wij onze keuze uiteindelijk hebben gebaseerd, is dat wij het proces zoals die tot stand is gekomen niet steunden. Wij zijn zelf altijd voorstander geweest van raadsbreed werken, maar wel met alle partijen samen. En kort na de verkiezingen werd al snel duidelijk dat er ofwel partijen werden uitgesloten, ofwel niet waren benaderd, of dat andere partijen met elkaar al reeds hadden gesproken. Kijk, dat laatste, dat kan ik mij nog herinneren uit de periode van 2022 na de verkiezingen. Natuurlijk is het zo dat partijen na de verkiezingen met elkaar in gesprek gaan om te kijken van kunnen we elkaar vinden of kunnen we elkaar samenwerken. Dus daar heb ik minder moeite mee. Maar wat je wel zag was dat partijen niet werden meegenomen en niet werden benaderd. En dat was voor ons ook het geval. Bij een verdiepende sessie op 30 maart hier in de binnenstad met alle politieke partijen erbij, werd duidelijk dat wij de enige partij waren die in de afgelopen 2 weken, dus vanaf de verkiezingen, nergens in waren meegenomen en niet waren gebeld en niet waren benaderd.
0: Als enige partij helemaal niet meegenomen?
1: Ja, inderdaad. Dat werd daar in beaamd. Alle partijen waren minimaal 1 keer gebeld.
0: Hebben ze ook gezegd waarom niet?
1: Als ik de initiatiefnemer moet geloven, dan had dat te maken met het oud zeer, zal ik maar zeggen, wat bij hen leeft over de breuk van 2022. En dat is natuurlijk heel sneu, want wij hadden wel degelijk een bijdrage kunnen leveren. En als je nu kijkt naar het eindproduct, dus het samenlevingsakkoord wat er ligt, ja, dan kun je er moeilijk tegen zijn natuurlijk. Alleen de gang van zaken, dat sluit niet aan op de manier waarop wij politiek willen drijven in het belang van de inwoners. En dan zie je toch dat er weer 2 kampen gaan ontstaan, als in een coalitie en een oppositie.
0: Ja. Ondanks het feit dat niet de bedoeling is volgens...
1: Nee, daarom. En natuurlijk, het is opgenomen om dat niet meer te gebruiken inderdaad. Alleen ja, je ontkomt er niet meer aan straks. Als je wel selectief bent en partij gaat uitsluiten. Ook als partijen, of dat nou 1 zetel is, of dat 5 zetels zijn of 5.
0: Of 7
1: inderdaad. Iedereen moet een bijdrage kunnen leveren. Alleen ja, op deze manier. Of zoals de manier waarop het nu is gegaan, is dat enorm bemoeilijkt.
0: Ja. Ja, ik geloof dat Pro en de SP er ook zo over denken. Met name over de...
1: Ja, wat ik heb meegekregen uit de gesprekken met hen en wat ik heb gelezen inderdaad, is dat zij er ook min of meer hetzelfde in zitten. En ze zullen ongetwijfeld ook nog voor hun moverende redenen hebben wat een rol heeft gespeeld. En die moeten we respecteren. Dus je kunt er niet veel anders van maken helaas.
0: Nee.
1: Het is wel jammer, want het was een uitgelezen mogelijkheid geweest om naar het raadsbreed werken toe te gaan.
0: Ik bedoel, daar was iedere partij toch min of meer voor, dat raadsbreed werken.
1: Absoluut.
0: Daarom vind ik het een beetje vreemd dat er nu eigenlijk weer een kink in de kabel komt.
1: Nee, maar dat zag je eigenlijk al op het eerste duidingsdebat een dag na de verkiezingen. Toen werd al heel snel duidelijk met de verkenners en uitspraken dat een samenwerking met bepaalde partijen
0: op voorhand al
1: onmogelijk was. Of dat die werd uitgesloten. Ja, dat zette al meteen de toon. En later zag je in de krant hoe dat proces is gelopen vanuit de ene zijde en... niet kort daarna of niet veel daarna werd duidelijk dat het anders was gelopen dan werd gesteld. Ja, dan ga je toch even achter de oren krabben en nadenken van hey, hoe zit dat nou precies? En natuurlijk, het is een best wel rumoerige periode voor heel veel partijen. Enerzijds omdat je een wethouder kunt leveren als politieke partij, wat natuurlijk best wel belangrijk is voor politieke partijen. Om een stempel te drukken op beleid. En anderzijds ook in het belang van de inwoners die... bij de laatste verkiezingen een keuze hebben gemaakt omdat ze bepaalde zaken wilden veranderen. Ja, nu is het de vraag hoe dat gaat uitpakken.
0: Ja, ze gaan nu een aantal bijeenkomsten organiseren, zijn zo mee bezig, waarin ze de vragen van wat vindt de burger eigenlijk?
1: Ik heb ook...
0: Ja, daar hoef jij niet mee aan te sluiten natuurlijk. Of ga je af en toe eens een keer die kijken?
1: Nou, ik moet bekennen, ik heb de enquête wel ingevuld.
0: Ja.
1: Want ik was vooral benieuwd hoe die eruit zag. Maar ik ga niet naar een van de bijeenkomsten. Ik denk dat het heel zuiver is om het podium aan de collega's te laten die hebben meegeschreven aan het samenlevingsakkoord.
0: Ja. Ja.
1: En ik denk ook dat het alleen maar voor meer ruis zal zorgen als ik daar aanwezig zal zijn. En als ik vragen heb over de inhoud, en die had ik, heb ik die ook gesteld aan de collega's 1 op 1. Die zien we natuurlijk bij commissievergaderingen, raadsvergaderingen en daarbuiten. Bij de persconferentie vorige week werd aangegeven, en dat vind ik wel bijzonder, dat als er straks een meerderheid is die bijvoorbeeld tegen een bepaalde keuze is, of die juist een bepaalde keuze wil doorvoeren, ja, dan moeten die partijen dus weer terug naar de tekentafel om dat mee te nemen. ja, dat vind ik een lastige. Ik snap hem wel. Ik vind het juist ook heel goed. Alleen, ja. Ja, kijkend naar hoe wij het hebben gedaan, is wij hebben onze verkiezingsprogramma opgesteld op basis van de input van inwoners.
0: Ja,
1: dus dat gesprek hebben we al gevoerd. Ja. En dat is ook heel logisch. Om dan nu terug te gaan van, hey, wij hadden een verkiezingsprogramma. We hebben compromis moeten sluiten om samen te werken met elkaar, wat ik begrijp.
0: Daarom kom je niet aan. Een compromis sluiten zou je altijd moeten doen.
1: Zeker met 7 partijen.
0: Ja.
1: Tel er 3 bij op. Die hebben meegeschreven. Dus 10 partijen. Dan moet je water bij de wijn doen. Om dan terug te gaan van, joh, geef aan wat je nu vindt. Ja, als straks dus een gemiddelde inwoner zijn of haar stem verliest, omdat een grotere georganiseerde instelling iets meer vinger in de pap heeft of wat meer kan doordrukken. En dan krijgen we dus hele uiteenlopende vragen en verzoeken. Ik vind het lastig. Ja, hoe ga je dat bekostigen? Dat is een van de vragen die je meteen kunt gaan stellen.
0: Ja, het geld, dat zal sowieso een belangrijke factor zijn, denk ik.
1: Het klonst momenteel niet tegen de print, inderdaad.
0: Hoewel we 15 euro hebben overgehouden.
1: 15 miljoen euro, ja. Ja, ja, dat heeft de wethouder inderdaad kenbaar gemaakt. Alleen ja, dat zijn niet de keiharde euro's die je zomaar even aan een budget kunt
0: heeft
1: toevoegen.
0: Heeft het college dan goed gedaan? Of hebben ze hier en daar geluk gehad dat er wat meevallers waren?
1: Ja, enerzijds waren natuurlijk meevallers. Wat nazendingen vanuit het Rijk bijvoorbeeld waren. Ja. Waar de gemeente bij gebaat is gebleken. Wij hebben de afgelopen 4 jaar hebben wij de begrotingen wel altijd gesteund. Dus daaruit kunnen wij wel concluderen dat het college goed hun best hebben gedaan. En natuurlijk waren er in de afgelopen periode wel eens. Ik druk het misschien zacht uit. Maar er kwamen wel eens wat lijken uit de kast.
0: Ja.
1: Maar ook daarover is het gesprek gevoerd. En aangegeven, daar gaan we lering uit trekken. En ik denk dat ook die momenten natuurlijk een rol spelen over waar de gemeente nu financieel staat.
0: Ja.
1: Denk bijvoorbeeld aan het Ecopark. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Een simpel
0: ja.
1: voorbeeld.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We gaan zo meteen even verder in op die afspraken. Want ik bedoel, ik heb dat hier even voor me uit. Uittreksel, zou ik me even de samenvatting. Nou, er staan ook dingen in het liedje eigenlijk al doorschemeren. Daar kun je gewoon achter staan natuurlijk.
1: Ja, het zou inderdaad heel bijzonder zijn als je die punten niet onderstreept. En dat werd ook aangegeven door de partij. En dat vond ik wel heel netjes.
0: Volgens mij kan iedereen dit ondersteunen.
1: Nee, precies. Wat ze hebben gedaan, dat werd ook aangekondigd bij de persconferentie. Ze hebben naar alle verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen gekeken om inhoud te geven aan het samenlevingsakkoord. En dat
0: lijkt me ook logisch eigenlijk. Ja.
1: Nee, precies. Dat is zeker goed gelukt. En er staat verder wel weinig in als in. Het is niet richtinggevend. En ik denk dat als je werkt aan een traditionele coalitieakkoord, dan ben je natuurlijk richtinggevend als partij. En dat ontbreekt nu wel een beetje. En dat is best wel zorgelijk. Want het zou dus zo kunnen zijn straks, als er een soortgelijke fout wordt gemaakt als bij het Ecopark. Ja, wie is dan politiek verantwoordelijk?
0: De wethouder?
1: Nou ja, maar wat als de wethouder dan aangeeft van ja, maar dit was hetgeen wat de gemeenschap wilde hebben. En ik heb het uitgevoerd. Dus dan kun je je handen ervan aftrekken.
0: Ja, dan ben ik benieuwd wat de gemeenteraad dan zegt.
1: Ja,
0: en
1: precies.
0: En met name de partijen die dat.
1: Wie ga je daar dan op afrekenen even in politieke termen? En dat maakt het best wel lastig. Zo bouw je best wel veel comfort in, ook voor jezelf als politieke partij die een wethouder levert. Want ja, je bent in principe nergens voor verantwoordelijk. Want het is een samenwerkingsafspraak geweest die is uitgevoerd. En dan moet je dus alle 7 de partijen wegsturen. Ja, dat kan natuurlijk
0: nee.
1: niet.
0: Hoewel, of je moet in Tiel wonen.
1: Ja, inderdaad. Ja, of inderdaad, ze moeten elkaar vasthouden en zeggen van joh, wij stappen ook op. Ja. Nee, daar is het inderdaad, ik las het gisteren, daar is het wel extra bijzonder verlopen. Maar nou, ik hoop in ieder geval voor de stad dat hier in Gouda niet gebeurt.
0: Nee.
1: Want ja, de stad moet bestuurd worden.
0: Ja.
1: Zo simpel is het.
0: Ja, zo simpel is het. We gaan naar muziek. Onze gast mag altijd zijn muziekkeuze geven. Een nummer van Bob Dylan, Rolling in the Deep van Adele. Waarom?
1: Ik vind het een hele rustgevende nummer. En het brengt een mooie herinnering met zich mee.
0: Nou, kijk eens aan. Adele met Rolling in the Deep.

0: Ja, die dame kan wel zingen, Rustem.
1: Ik ben groot fan van haar, inderdaad.
0: Ja? Dus,
1: ja, zeker in de auto met het geluid op.
0: Lekker op heel hard.
1: Ja,
0: waar het mag natuurlijk.
1: Nee, niet 140 km per uur, maar de muziek staat wel heel hard, inderdaad. En dan gewoon lekker meezingen.
0: Ja, prachtig. Rustem ZT nog steeds hier onze gast, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Gouda. Oftewel in de volksmond GBG.
1: Yes.
0: Als we dat samenlevingsakkoord eens even een beetje onder de loep nemen. Wat onderwerp bijvoorbeeld wonen. Daar kan je toch mee eens zijn wat erin gezegd wordt eigenlijk. Hè?
1: Ja, er verandert in principe vrij weinig. Want ze willen het beleid wat al loopt, willen ze doorzetten. Als je een uitstapje maakt naar de samenwerkingsafspraken, dan zie je, voorheen was het 33% sociale huur, nu is dat 30%.
0: Dus dat is teruggegaan.
1: Is iets versoberd. Dus het is nog even de vraag waar ze dan eventueel iets aan willen toevoegen. Of dat dan de middenhuur wordt of koop, betaalbare koop.
0: En voor senioren zie ik, hè?
1: En voor senioren inderdaad. Ja, daar is ook een tekort aan, hè? Want dat is gebleken. Want mensen willen doorstromen naar geschikte seniorenwoningen. Alleen die zijn er niet. Dus dan blijven ze
0: vastzitten. Ik zou best door willen stromen. Ik woon met z'n tweeën wonen in een grote 5-gezinswoning.
1: En er zijn heel veel jonge gezinnen die dus zitten te wachten op zo'n geschikte woning. Alleen als jij niet kunt doorstromen en zij kunnen ook niet doorstromen, dan blijft het natuurlijk vastzitten. Dus er moet gebouwd worden. En dat is volgens mij ook nog steeds de opgave voor de aankomende periode. Dat is vrijwel ongewijzigd. Volgens mij zit de grootste veranderingen zit toch een beetje in die regelingen voor of de armoederegelingen, als ik het zo mag noemen.
0: Ja.
1: Wat wordt verzoberd van 130 naar 120%. Een kleine besparing, zeg maar, op subsidies voor evenementen. En op het sociaal domein. Ja.
0: Nou ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.
1: Ik moet het allemaal nog zien, Gerrit. Ik maak me wel zorgen, want er zal straks een groot groep inwoners die dus niet meer in aanmerking komen voor een van die regelingen. Ja, die vallen tussen wal en schip. Ja, wat gaan we met die mensen doen? Die mensen die hebben het al moeilijk. Nou, die worden eigenlijk, komen ze in de kou te staan. Ja, ik maak me wel zorgen om die groep inwoners.
0: Ja. Nou, en wat ook natuurlijk het probleem is bij wonen. De PFAS, hoe heet dat? Al dat gedoe van wat er allemaal bij komt kijken. En gebrek aan elektriciteit zo meteen.
1: Netcongestie, ja.
0: Ja, oh ja, ja. Gelijk maar even bij de koe bij de horens vatten. Jullie hebben schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van die netcongestie. Wat houden die vragen precies in eigenlijk?
1: Nou ja, wat je nu in de afgelopen periode al zag, dat er best wel veel te doen was rondom netcongestie. Dus dat het net
0: vol is.
1: Eigenlijk vol is.
0: Of vol dreigt te raken.
1: Ja, vol dreigt te raken. Dat ging dan vooral om voldoende laadpalen en laadcapaciteit voor elektrische voertuigen. Nou, datzelfde probleem speelt natuurlijk ook voor woningen. Die in principe allemaal van het gas zijn. Alles wat nu wordt gebouwd. Dus netcongestie gaat daarin ook een rol spelen. Dus we hebben daar aandacht voor gevraagd. Om in ieder geval te kijken van joh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die risico's worden beperkt. En dat het te bouwen woningen, zeg maar, dat geen achterstand oploopt vanwege netcongestie.
0: Ja.
1: Dus dat moet zich allemaal nog uitwijzen. En daar maken we ons wel zorgen om. Dus we zijn benieuwd naar de beantwoording.
0: Nou, verder, ja, dat bedoelde. Ik moet er antwoord op krijgen. Natuurlijk.
1: Ja. We weten het eigenlijk wel. Het heeft tijd nodig. En de provincie is er mee bezig. Rijk is er mee bezig. Ja. Wij zijn er mee bezig. Dat snap ik allemaal wel. Alleen als dat er uiteindelijk voor zorgt dat er minder woningen gebouwd kunnen worden, is dat natuurlijk wel een belangrijk probleem.
0: Ja. Je had het net over het gas af. Nou, ik woon in Bloemendaal. En over 2 jaar moet ik van het gas af.
1: Ja. Ja.
0: Er was eergisteren was er een grote bijeenkomst. Er was enorm druk bezocht, heb ik begrepen. Ja,
1: de vraag is of jij daar zelf voorstander van bent. Dus is het meer een verplichting of is het echt een vrije keuze?
0: Ik weet het niet.
1: Ja, er zijn heel veel inwoners die zich daar ook zorgen om maken.
0: Wat als ik zo meteen zeg, een warmtepomp wil ik niet hebben? Gaan ze me het huis uitzetten dan?
1: Ik hoop het niet voor je, Gerrit. Ik hoop het oprecht niet voor je. Maar wat je wel ziet is dat...
0: Als er trouwens seniorenwoningen als tegenover staan.
1: Nou ja, er zijn een grote groep ook wat oudere mensen die zich daar zorgen om maken. Omdat ze gewoon niet weten waar ze aan toe zijn. En omdat het ook best wel veel kosten met zich meebrengt.
0: Ja.
1: Om van het gas af te gaan.
0: Ja.
1: Want of je nou een warmtepomp laat installeren of niet. Ja, dat kost gewoon heel veel geld. Ja, dat bemoeilijkt het voor heel veel mensen. Want het is best wel een grote investering die je moet doen.
0: Ja, want ik zag de reactie van Gerard Schotanus, oud-politicus van ChristenUnie. Die zei, over 10 jaar... Hij zegt, dan ben ik dik over de 80. Hij zei, wat moet ik dan nog doen? Wat moet ik dan doen?
1: Ja, nee, en daarom hebben wij ook gezegd, ook in ons verkiezingsprogramma, kijk nou op wat voor manier je inwoners kunt ondersteunen om dat heel organisch en heel soepel kunt laten verlopen. Want er zijn ook mensen die er voorstander van zijn om van het aardgas af te gaan. Natuurlijk, hè, dat is vanzelfsprekend. Daar gaan we naartoe.
0: Hoe je het went of keert, ik bedoel, dat maken wij misschien niet mee, jij misschien ook niet meer, maar dat zal een keer gebeuren.
1: Dat zal inderdaad een keer gebeuren. En je ziet wel dat er heel veel, wat ik zeg, heel veel mensen zijn die daar voorstander van zijn. Alleen niet iedereen kan die investering missen. Dus als jij inwoners opzadelt met, joh, je moet van het gas af, ja, dan vraagt dat nogal een investering. Hoe ga je daar als gemeente op inspelen om dat goed te faciliteren? En daar ontbreekt het een beetje aan.
0: Ja, maar ik heb in het begin van het jaar heb ik eens keer zo'n offerte opgevraagd en zo. Of tenminste gezegd dat ik ergens interesse in had. Nou, dan word je gelijk platgebeld natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Er zijn heel veel instanties inderdaad die daar...
0: Ik schrok me een apen wat het allemaal nog gaan kosten. Ja.
1: Nee, dat kost
0: dus, dus heb ik gezegd, hou even, ik wacht even. Ook de techniek die schrijft voort natuurlijk. Dus wat, ik kan wel zeggen, ik koop nu een warmtepomp. En over een jaar zeg je, joh, wat zit me voor een oud ding?
1: Nee, inderdaad, de technologische ontwikkelingen die volgen elkaar in rap tempo op. Dus het is ook altijd de vraag voor jou, als ik een investering nu doe of volgend jaar doe, wat betekent dat nog over een paar jaar?
0: Ja,
1: wat is dan verstandig? Is het dan verstandiger om een paar jaar te wachten? Of is het dan verstandig om nu die investering te doen en te hopen dat zich uitbetaalt over de aankomende jaren? En dat zijn toch lastige keuzes voor mensen. En die snap ik heel goed.
0: En gaat de gemeente meewerken? Ik bedoel, financiële ondersteuning. Ja, ik bedoel, het kost weer geld dan. Waar moet je dat vandaan halen? Het
1: kost inderdaad heel veel geld. En ja, de vraag is of de gemeente daar de middelen voor heeft. Of misschien ook nog de kennis in huis heeft straks. Want een van de andere punten uit die afspraken of het akkoord is dat we ook gaan bezuinigen op het aantal ambtenaren.
0: Ja.
1: Nou, stel dat er straks een hele hap wordt genomen uit ambtenaren die dus advies geven aan inwoners over hoe je van het aardgas af kunt gaan. Ja, waar moeten die inwoners dan terecht? Ja,
0: ik vind het altijd heel makkelijk roepen van we moeten minder ambtenaren hebben. Ik bedoel, aan de andere kant zeggen ze, ja, maar je moet daar naar kijken, dat moet je eens gaan doen. Dan denk ik, ja, wie doen dat? De vogels of de...
1: Nee, kijk, wat ik nog zorgelijker vind is dat ze het hebben over het inhuurpercentage. Die schommelt nu om en nabij de 20% voor de gemeente Gouda. En dat kun je hoog vinden. Alleen dit is ook heel vaak besproken in de afgelopen periode. En wat je ziet is dat bepaalde functies gewoon niet meer vast ingevuld kunnen worden. Omdat ze dusdanig specialistisch zijn dat het te duur is om aan een vaste invulling te denken. Of dat de mensen die de functies of de betreffende functies bekleden er juist voor kiezen om het als inhuurkracht te doen, omdat dat beter loont.
0: Ja,
1: dan kun je niet iemand opdragen of dwingen van nee, je moet bij mij op de loonlijst komen. Ja, dat werkt gewoon niet.
0: Nee.
1: Want als de gemeente Gouda niet is, dan is het de gemeente hiernaast of elders in het land.
0: Ja.
1: Dus daarin ben je gewoon afhankelijk van wat de markt doet.
0: Ja. Er staat ook een stuk in over de statushouders. Nou ja, ze hebben afspraken. In Gouda loopt het vrij goed. Ik bedoel, je hebt geen loosdrechtse toestanden hier gelukkig.
1: Nee, ik denk dat, kijk, hoe je het ook went of keert, dat we enorm trots mogen zijn.
0: Hebben Gouda het goed aangepakt?
1: Wij zijn van mening dat het in Gouda goed is aangepakt. Met verschillende projecten, ook het project Nieuwe Buren. En je ziet nu ook dat ze hier in de binnenstad hebben ze een eigen zaak waar ze staan om koffie te schenken en spulletjes te verkopen. En dat is een hele goede zaak om te werken aan een juiste begeleiding of landing of inburgering van die inwoners. En er zijn hele duidelijke afspraken over gemaakt. Nou, wij hebben toen ook de kar getrokken voor het amendement toen om de vestiging van het AZC voor 25 jaar toe te kennen. En daarin stond heel duidelijk aangegeven dat er moest worden voldaan aan een aantal afspraken. En daar hebben toen overigens 11 van de toen 13 partijen aan meegewerkt.
0: Ja.
1: om aan te geven van oké, dit is een regel die wij belangrijk vinden. En je ziet nu dat dat heel goed loopt. Ook met de juiste mensen vanuit de gemeente die daar een bijdrage aan leveren. Nou, Ronald van Rossum die even te binnen schiet. Die natuurlijk een hele sterke kracht is geweest om die mensen in goede banen te leiden. En ook goed op te vangen. Dus we mogen trots zijn op hoe dat hier loopt. En ja, op enige incidenten na zijn er inderdaad geen loosdrechtse toestanden.
0: En Gouda wordt hier en daar zelfs als voorbeeld geschreven. Ja, kan het ook.
1: Ja, volgens mij zijn onze ambtenaren.
0: Pieter Groeven was meerdere keren op tv en op de radio gehoord.
1: Ja, nee, de burgemeester was op radio en nog niet zo lang geleden is een van onze projectleiders samen met Ronald van Rossum. Die zijn bij de minister-president op bezoek geweest om toe te lichten hoe dat in Gouda gaat. Dus ja, ik denk dat we echt wel blij mogen zijn op de manier waarop het hier loopt. Ten opzichte van hoe het in andere gemeenten loopt.
0: Ja, ja. Nou ja, ik bedoel, die pluim mogen ze met trots dragen, vind ik.
1: Nee, daarom. Hey? Er is het nodige aan tijd en energie in geïnvesteerd om die mensen die hun land van herkomst moesten vluchten vanwege oorlog. En dan is het de normaalste zaak van de wereld, zeker gelet op onze stad, dat bekend staat als gastvrije stad, om die mensen goed op te vangen.
0: Ja. Een van de punten die ook spraakmakend zijn, zat het woord parkeren.
1: Oh jee.
0: Kan je het woord nog horen of niet?
1: Ja, ik wel. Nee, we hebben er zoveel over gesproken, Gerrit. De invoering of het voortraject voor de invoering, de commissievergadering, waar een kleine 200 inwoners
0: uit onze stand. En hebben het over betaald parkeren met name ook.
1: Betaald parkeren inderdaad, die naar een commissievergadering kwamen omdat ze erop tegen waren. Ja, het heeft veel stof doen opwaaien. Het is uiteindelijk ingevoerd in Kortakkeren, in Kort Haarlem, maar ook in de binnenstad. Nou, de bewoners, of een groep bewoners uit de binnenstad, die hadden een rechtszaak aangespannen en die hebben ze gewonnen. En nu zie je inderdaad dat de Kortakker alleen is genoemd als korte klap. Ja. Om eigenlijk de blauwe zone wat je voorheen had, om daar een soort vervanger voor in het leven te roepen. En dan de eerste 3 uur gratis of bijna gratis. Nou, ook heel veel commotie over, is het nou 10 cent per uur of is het straks iets anders?
0: Ja.
1: Het is lastig, want het parkeerbeleid is uiteindelijk, of een van de redenen waarom het parkeerbeleid is ontstaan, was omdat bezoekers van de binnenstad, medewerkers vanuit ondernemingen in de binnenstad, ondernemers, aan de randen van de Kortakker hun auto gingen parkeren en naar de binnenstad liepen.
0: Ja, ja.
1: En wat je nu dus krijgt, is dat bezoekers van de binnenstad straks, ik bijvoorbeeld, dat ik denk, nou, ik parkeer in Kortakkeren, is de eerste 3 uur is 30 cent of 10 cent of wat dan ook, een stuk goedkoper dan de binnenstad. En dan maak ik die wandeling wel.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk krijg je het probleem straks weer. En ik snap dat, zoals het nu is geschreven,

0: Kijk nou op wat voor manier je maatwerk kunt gaan leveren. En maatwerk was bij voorbaat niet om de eerste 3 uur gratis te doen. En als je dat dan wel had gedaan, had het dan ook gedaan voor de binnenstad. Had het dan ook gedaan voor de bewoners van Kort Haarlem. Want je kunt het straks
1: een
0: aan
1: beetje
0: hen...
1: Een beetje fragmentarisch beleid eigenlijk.
0: Ja, precies. Je kunt het straks aan die bewoners, kun je het niet verkopen dat zij de volle pond gaan betalen. Of dat hun bezoek de volle pond gaat betalen. Maar dat het in Kort Akker anders is ingeregeld. Terwijl het eigenlijk wel overal nagenoeg tegelijk is ingevoerd.
1: Ja.
0: Dan krijg je een stukje scheefgroei. En dat wilden wij voorkomen. Dus we hebben ook een motie ingediend, ook vragen gesteld. Van, kunnen we niet onderzoeken wat het effect is als we straks in de binnenstad bijvoorbeeld, om daarmee te beginnen, de eerste 2 uur of 3 uur, net als in Zoetermeer, gratis gaan doen. Ja, toen kregen we al te horen van maar de ondernemers die zijn er geen voorstander van, want dan moeten zij ook een bijdrage leveren voor het gat wat ontstaat. Dan wordt het al een hele andere discussie. Dus de manier waarop het nu is ingestoken, we snappen de keuze. Alleen, ik heb de afgelopen dagen al inwoners gesproken uit Kort Haarlem, ondernemers uit de binnenstad, die de verwachting hebben van, als dat daar gaat gebeuren, dan mag het straks dus ook bij ons. Wat gaan jullie daaraan doen? Ja, en dan krijg je dus een gat. Want 26 tot en met 2029 is in de begroting opgenomen dat de gemeente om en nabij de 24, 25 miljoen euro verwacht aan naheffingen. Dus echt de boetes.
1: Is in de meerjarenbegroting al opgenomen?
0: Hij is al opgenomen inderdaad voor de vergunningen, maar ook voor het betaald parkeren op straat. Dus daar ga je straks een gat op leveren.
1: Ja.
0: En wie gaat de rekening straks betalen? Wordt dan de vergunning volgend jaar opeens een stuk duurder? Dan heb je die bewoners weer op je dak, omdat die het er niet mee eens zijn. Dus het is een hele lastige discussie. Alleen
1: ik denk dat die geluiden zo meteen ook, dat ze die horen tijdens die bezoeken aan de burgers.
0: Kijk, als straks heel veel inwoners zeggen vanuit de Kort Akkeren, als ze dan in Kort Akkeren staan of in Kort Haarlem, van wij willen dat het betaald parkeren volledig wordt afgeschaft.
1: Ja.
0: Ik vraag me af of ze dat ook daadwerkelijk kunnen doen, of wel durven te doen, want dat was de verwachting.
1: Als iedere gauwenaar zo meteen zegt, we willen geen betaald parkeren, en dan?
0: Dan is het dus zo dat ze wel hebben aangegeven, als er een meerderheid is voor een wijziging in beleid, dan gaan we daarmee aan de slag.
1: Ja.
0: Dus dan heb je eigenlijk een toezegging gedaan om daar wel werk van te maken. En dat zag je ook in de verkiezingsprogramma's. Heel veel partijen die aangaven, wij gaan ermee aan de slag. Wij gaan betaald parkeren afschaffen.
1: Ja.
0: Ik verheug me erop. Want ik denk dat heel veel inwoners daar blij mee zullen zijn.
1: We gaan dat zien.
0: Ja,
1: ik denk dat er nog een
0: heet hangt. Ja, 8 juli.
1: Koud en bier zou zeggen, een heet hangt de boel.
0: Ja, 8 juli gaan we het erover hebben. Dus de aankomende weken zal alle
1: dus
0: input.
1: Voor
0: het zomerreces gaan we het samenlevingsakkoord gaan we bespreken. In combinatie met de input van de inwoners.
1: Ja.
0: En dan ben ik heel benieuwd wat eruit komt.
1: Ja.
0: Dus ik via deze weg ook een oproep aan alle mensen die luisteren of deze uitzending later terugluisteren.
1: Ja.
0: Vul vooral die enquête in en kijk inderdaad op de website samenlevingsakkoord.gouda.nl naar die data om langs te gaan en je stem te laten horen.
1: Ja, ik zal zo meteen die data nog even vlug herhalen.
0: Ja.
1: Muziek, Marco Borsato, ook een van jouw...
0: Is ook een artiest waar ik graag naar luister.
1: Hij mag weer gedraaid worden, of niet?
0: Ja, ik luisterde ook in tijden dat hij niet gedraaid mocht worden. Nee, het nummer Dochters. Want ik ben al 6 maanden vader van een prachtige dochter.
1: Kijk eens dan.
0: Ik voel alle woorden, die voel ik... echt van dichtbij hoe dat wat dat met je doet als vader.
1: Nou, we gaan luisteren. Dochters, yes, van Marco Borsato.

0: Ja, 7:15 op zondagmorgen. Hè?
1: Ja.
0: Dat duurt nog wel eventjes, maar nu is ze inderdaad om 1:55 is ze wakker. Dus, ja. Maar dat is net zo leuk.
1: Ja.
0: Ja, nee, het prachtigste, het mooiste, wat er is.
1: Je slaapt wel goed verder?
0: Nee, ja, nee ik slaap redelijk goed. Alleen de ochtenden zijn best vroeg. Maar het komt nu wel goed uit natuurlijk met het WK. Met alle vroege wedstrijden. Dus, ja.
1: Kijk je al die wedstrijden? Ik hoorde vanochtend de uitslag van Amerika tegen Paraguay.
0: Ja, die heb ik wel gekeken. 4-1 inderdaad. Alleen de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië, die had ik wel gemist. Maar je hebt hele mooie wedstrijden de aankomende dagen. Vannacht heb je om 12 uur heb je Brazilië-Marokko. Morgenochtend speelt Turkije tegen Australië.
1: Ik kom 3 uur geloof ik of zo, of niet?
0: Nee, 6 uur in de ochtend. Dus als mijn dochter om 5 uur
1: dochter,
0: wakker, heb ik mijn koffie al op.
1: En dan
0: zit ik om 6 uur voor de buis. En dan kunnen we morgenavond Nederland kijken. Dus het is een goed weekend zo.
1: Ja. Heb je ook zo'n juichjek of niet?
0: Nee, die heb ik niet. Nee, ik zit er ook niet over na. Tenminste, ik hoop ook niet dat de buren als Nederland scoort ineens gaan staan toeteren. Dit is sowieso bijzonder met al die tijden. Maar wel leuk.
1: Ja. Hey, over die, we hebben natuurlijk de samenwerkingsafspraken. Die zijn door 10 partijen hebben ze eraan meegewerkt. Maar 3 partijen hebben zich eigenlijk niet helemaal geconformeerd aan het hele. Bijvoorbeeld Partij voor de Dieren, CDA en JA21 geloof ik.
0: Ja, inderdaad. Dat,
1: waarom eigenlijk?
0: Nou ja, wat ik heb begrepen uit het gesprek met die collega's is dat ze wel mee wilden praten in het kader van het samenlevingsakkoord. Alleen die samenwerkingsafspraken die zijn tot stand gekomen, eigenlijk zoals het vroegere coalitieakkoord, door die 7 partijen. Op CDA, JA21 en Partij voor de Dieren na. En nu zie je ook dat er een samenlevingsakkoord voor ligt met als bijlage de samenwerkingsafspraken. En ik vermoed dat we straks in de Goudse gemeenteraad over beiden moeten gaan stemmen. Want voorheen was het zo dat we ook over het coalitieakkoord gingen stemmen.
1: Ja, dat doe ik nou niet meer.
0: Dus
1: komt er nou een coalitieakkoord? Nee, zeker.
0: Dat is de vraag. Dus die coalitieakkoord, en dat is een beetje ook de onduidelijkheid, die lijkt vervangen te zijn door die samenwerkingsafspraken. Dus de vraag is of we daar straks over kunnen stemmen, of dat we daar straks over moeten stemmen. Ja, wat gebeurt er als we daar niet over gaan stemmen?
1: Lijkt me niet meer dan logisch. Ik bedoel,
0: ik hoop dat we erover mogen stemmen.
1: De gemeenteraad die bepaalt het toch eigenlijk het beleid?
0: Ja, ik hoop dat we erover mogen stemmen. Ik vermoed dat het geen verplichting is, zoals die nu is ingestoken. Alleen dat zou wel heel jammer zijn. Maar ook als we erover mogen stemmen, dan is het voor ons duidelijk dat we erop tegen zullen zijn. Omdat we het gewoon niet eens zijn met de bezuinigingsopgaven die ze nu hebben opgenomen. Het is voor ons ook meer een lijst met bezuinigingen dan een lijst van samenwerkingsafspraken.
1: En daar zie ik de Partij voor de Dieren ook bijvoorbeeld ook. Die heeft dan over die harde bezuiniging op het armoedebeleid. Daar zijn jullie ook op tegen, hè?
0: Ja, absoluut. Nee, ja. Dat is voor ons een absolute no-go. Want er is gewoon een hele groep inwoners waar we ook nog steeds te weinig zicht op hebben, die die aanspraak kunnen maken op die regeling. Alleen ja, die komen straks allemaal te vervallen. Ja, en dan wordt het de problemen voor de gemeente, maar ook zeker voor die inwoners, die wordt alleen maar groter.
1: Ja.
0: In een tijd dat het al bijzonder moeilijk is om op het hoofd boven water te houden, zou ik maar zeggen.
1: Ja. En als je het onderwerp cultuur nog even pakt, en hoe zoeken een beroep op het ondernemerschap en zo.
0: Ja.
1: Dan denk je, ja, dan leg je de bal toch ergens anders neer weer, of niet?
0: Nou ja, alle haren op mijn lijf die stonden echt. Die ging overeind toen ik het las. Want we hebben nog niet zo lang geleden hebben we die culturele instellingen gesproken. En even om een voorbeeld aan te halen. De Schouwburg.
1: De Grote Vier, hè?
0: Ja, de Grote Vier inderdaad. Dus de Garenspinnerij, Chocoladefabriek, de Schouwburg. En
1: museum.
0: En het museum inderdaad. Dankjewel. Ja, de Schouwburg was een voorbeeld die in commissieverband werd besproken toen in de tijd dat we het hadden over de subsidietoekenning voor hun. En die eenmalige toekenning van financiële middelen. Ja, toen werd al duidelijk dat de Schouwburg elke euro 3-4 keer omdraait om te kijken waar moeten we het aan uitgeven. En heel veel vrijwilligers. Ja, om dan nog meer te verwachten dat ze cultureel ondernemerschap tonen, denk ik, ja, wat verwachten we nou nog meer? Want ook zij zijn gewoon afhankelijk van artiesten, van managementbureaus. Ja. Daar kunnen ze niet op onderhandelen. Ja, moeten dan de prijzen van kaartjes verder omhoog? Ja, dat lukt gewoon niet. Dat lukt gewoon niet. En je wilt het wel toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen. En ze vervullen een hele belangrijke rol. En of dat nou het museum is, of dat nou Schouwburg is, chocoladefabriek, garenspinnerij. Alle vier zijn ze ontzettend belangrijk voor onze stad. En daaronder, hè, dat bedoel ik niet denigreren, maar heb je ook heel veel andere instellingen die een hele belangrijke rol spelen. En je kunt niet meer van hen verwachten. Nee. En ze willen, wat je terecht zegt, ze willen straks een bezuiniging doorvoeren op subsidies voor evenementen. Ja, wat dat precies inhoudt, ik heb het ook gelezen, dat is de grote vraag. Gaan we dan bezuinigen op het jaarlijks budget wat Goudapot krijgt voor bewonersinitiatieven? Want anderzijds...
1: Op de zaterdag.
0: Ja, gaan heel veel evenementen dan, of zoals de Sinterklaas intocht, gaan dat soort evenementen allemaal verdwijnen? Omdat er een paar ton bezuinigd moet worden. Ja, ik kan er met mijn gedachten niet bij.
1: Nee. Het museum die heeft natuurlijk nog een extra handicap. Ik bedoel, er is nou een behoorlijke achterstand in onderhoud.
0: Ja.
1: En
0: daar
1: heb je het niet over tonnen.
0: Nee, daar gaat het inderdaad om een kleine 10 miljoen euro. En dat was niet eens de duurste keuze die toen door een meerderheid van de gemeenteraad is gemaakt. Want niet iedereen was daarop tegen. Of niet iedereen was daarvoor. Dit is echt de middenweg om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het museum de aankomende jaren vooruit kan. Een periode van 10 jaar.
1: Ja.
0: Om door te gaan met een belangrijke rol in de stad en omstreken. Alleen over 10 jaar moet er opnieuw worden gekeken van joh, hoe staan we ervoor en wat is nu nodig aan financiële middelen om te blijven bestaan. Ja, en we waren laatst op werkbezoek. Ze zijn volop bezig. Heel veel asbest wat verwijderd moet worden. Ja, en er is gewoon heel veel vocht in dat pand. Dus dat pand dat moet gewoon aangepakt worden. Het is geen nieuw gebouw wat is neergezet. Het is een monumentale pand. Het is een van de oudste panden van de stad. Dan wel de oudste. Ja, en je ziet dat foute beslissingen, als ik het zo mag bestempelen, van de afgelopen jaren. Of uitgestelde keuzes. Dat nu... toch wel de kop kost, hè, voor de gemeente. Als in, er moet heel veel geld naartoe. En datzelfde geldt ook voor de Schouwburg.
1: Ja. Hè,
0: achterstallig onderhoud, te weinig subsidie. Ook kijkend naar wat er landelijk werd toegekend aan een Schouwburg. Ja, dat heeft ze gewoon best wel veel problemen opgeleverd. En we hopen dat met deze financiële injectie dat ze gewoon vooruit kunnen om een belangrijke rol te blijven vervullen voor onze stad.
1: Ja, ja. Nog een andere veiligheid. Ja, dat heeft iedere partij heeft daar wel. Die zegt het moet veilig zijn in Gouda. Ja, dat begrijp ik.
0: Ja,
1: bijvoorbeeld veiligheid. Extra inzet op handhaving van de bekende hotspots.
0: Ja,
1: aan de andere kant
0: voor
1: zeggen ze, we moeten minder ambtenaren hebben. Dat is toch een beetje met elkaar in tegenspraak.
0: Nee, dat klopt. Alleen, ik denk dat je daar wel een onderscheid in kunt maken, Gerrit. Want de gemeente heeft momenteel een kleine 20 BOA's. Waarvan er 1 dan specifiek is toegekend.
1: Weinig eigenlijk, hè? 20.
0: Is heel erg weinig, inderdaad. Is heel erg weinig. 2023 is er dus extra geld beschikbaar gesteld om 2-3 jeugdboa's aan te nemen. Maar dat is nog steeds weinig. Want we hebben op papier hebben we nu 1 BOA die specifiek is toegekend aan de afvalproblematiek. Ja, als die de hele stad moet doorrijden, doorfietsen om te constateren waar er verkeerd afval is aangeboden. Ja, dan heeft hij daar 24 uur. Is onvoldoende, zal ik maar zeggen. Want
1: en hij mag,
0: het is overal
1: en hij mag
0: de stad.
1: Niet ziek zijn en niet meer vakantie.
0: Nee, inderdaad. Hij mag niet ziek zijn. Hij mag geen dag overslaan. Hij mag niet met vakantie. Ja, ik heb met die betreffende BOA te doen. En het blijft, dat hebben we altijd gezegd, het blijft inzetten op gedragsverandering bij inwoners.
1: Ja.
0: Want als je die gedragsverandering niet weet te bewerkstelligen, dan zullen mensen, een aantal, enkele of meerdere, die zullen afval verkeerd blijven aanbieden, omdat het gewoon gemakkelijk is.
1: Ja.
0: En we hebben ook gezegd, vorige periode, middels een motie, onderzoek nou eens wat het effect is voor onze stad. Enerzijds financieel voor de inwoner, anderzijds qua milieubelasting en gebruiksgemak, om weer terug te stappen op nascheiden. Ja, daar was toen geen meerderheid voor, omdat een van de redenen was, ja, maar we hebben nu best wel veel geld geïnvesteerd in ondergrondse containers. Hoe gaan we dat terugverdienen? Maar onderzoek nou eens wat dat op meerdere jaren betekent. Nou, daar was geen meerderheid voor. Ik lees nu wel.
1: Maar daar zijn waarschijnlijk ook langdurige afspraken over gemaakt.
0: Ja, ongetwijfeld. ongetwijfeld, ongetwijfeld. Ik lees nu wel volgens mij in de samenwerkingsafspraken uit mijn hoofd, dat ze wel onderzoek willen doen naar nascheiden. Nou ja, dat kunnen we dan bijvoorbeeld wel van harte ondersteunen. Want we willen gewoon inzichtelijk
1: hebben. Dat was jij de week op de radio, hè? Vorige week.
0: Vorige week inderdaad was ik op Radio 1 met Maarten Bakker, universitair docent van de TU Delft, om het over dit onderwerp te hebben. En toen heb ik Gouda ook meermaals aangehaald. En toen werd ook gesteld door Maarten Bakker, de universitair docent, dat het in kleinere dorpen minder voorkomt dat er illegaal afval wordt gedumpt, omdat mensen elkaar kennen. Dus zegt de sociale controle. Ja, hier in onze stad is dat eigenlijk niet anders, behalve bij locaties waar veel hoogbouw is. Ja. Maar illegaal afval wordt vaak gedumpt door mensen die dus niet in die straat wonen, die met de auto komen, alle zakken en de halve inboedel zeg maar van hun huis daar neerzetten, even netjes verwoord, en dan weggaan.
1: Ja.
0: Dat is het. En nog steeds de problemen met plastic karton, dus echt de plastic zakken zeg maar, die verkeerd worden aangeboden, die een aantal dagen ervoor aan lantaarnpalen worden opgevangen,
1: ja,
0: dat levert veelal de grootste problemen op.
1: Ja.
0: En dat moet gewoon anders. En die ondergrondse containers, die leveren ook heel vaak problemen op, omdat die te vaak vastloopt, omdat er een vuilniszak vast zit, de past niet
1: werkt. En worden
0: werkt.
1: Plaatsen neergezet waarvan de bewoners denken, waarom moet die voor mijn deur?
0: Ja, de afvalcontainer staat voor mijn deur of die staat weer te ver. En natuurlijk, daarin probeer je binnen de richtlijnen een zo goed mogelijke optie te vinden.
1: Ja.
0: Alleen ja, volgens mij was het vroeger zo dat je meerdere kliko's had in je tuin of bij je voordeur. En dat ging gewoon heel goed.
1: Ik heb er nog drie.
0: Ik heb er ook drie inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, ik woon in Westergouw. Ik heb er één voor plastic en karton.
1: Ja, heb ik apart.
0: Eén voor GFT en één voor, wat is het, voor alleen karton.
1: Groen en grijs en voor papier heb ik ook nog.
0: Ja. En daar wordt overigens wel op gehandhaafd. Want je ziet, dat heb ik meegemaakt in de afgelopen jaren. En dan kwam er een handhaver om dan de kliko open te maken. En te kijken of het afval wat erin lag, of dat juist was aangeboden. Was het verkeerd, kwam er een sticker op. U heeft hem verkeerd aangeboden. De volgende keer krijgt u een boete. En dat zorgt er wel voor dat mensen toch wat meer hun best gaan doen. Van ja, ik wil die boete niet.
1: Ja.
0: Dus ik ga maar eens even wat scherper zijn op de afval wat ik aanbied.
1: Ja. Kijk even op de klok. De tijd die vliegt. Ik wou ook
0: gaat heel
1: nog,
0: snel.
1: Ook nog, ja, gaat heel snel. We gaan er nog een uur door kunnen gaan, denk maar. Ik dacht van de week even, is GBG nu milieupartij geworden? Want de gemeenteraad van Gouda heeft zich uitgesproken tegen de voorgenomen gaswinning in het Papenkopveld bij Woerden.
0: Ja.
1: De motie van gemeentebelangen Gouda is mede ingediend door de SP en de Partij voor de Dieren. En die werd woensdag aangenomen.
0: Ja, inderdaad. Die werd aangenomen in meerderheid.
1: Gaan wij ons bemoeien met Woerden?
0: Nee, het is in ieder geval goed te vermelden, Gerrit, dat die met 19 stemmen voor en 11 tegen is aangenomen. Dat is echt door een meerderheid.
1: Ja.
0: Gemeente Belangen Gouda wordt geen milieupartij. Dat kan ik bij deze wel meegeven. Ja. Het klopt dat wij in de afgelopen jaren minder aandacht hebben gehad aan het milieu. Een stukje verduurzaming, biodiversiteit dan nu. Had ook te maken met een stukje kennis en de juiste mensen binnen de partij. Dus daar kunnen we nu echt wel op inzetten. Alleen de reden waarom we deze motie hebben ingediend is omdat we ons zorgen maken. Nou, Gouda is ook onderdeel van het Groene Hart.
1: Ja, Groene Hart.
0: De Papenkopveld, nou ja, dat is nabij Woerden. Waarbij we ons zorgen maken om de effecten daarvan ook op onze stad.
1: Ja.
0: En dat heb ik ook aangegeven afgelopen woensdag in de raadsvergadering. Ja, dat wat daar nu gebeurt bij onze buurgemeente kan zomaar straks ook bij ons gebeuren.
1: Ja.
0: En dat betekent niet per definitie dat er onder Westergouw een groot gasveld ligt waar ze dan gaan beginnen met boren natuurlijk.
1: Nee.
0: Alleen daar moeten we wel scherp op blijven. En ik denk dat het voor ons als centrumgemeente, dat het gewoon heel erg belangrijk is om die stem te laten horen. En ook steun uit te spreken dat we daar geen voorstander van zijn. Want ja, de effecten die we hebben gehad in Groningen, ja, die al jaren, dat duurt nog steeds voort. En dat wil je natuurlijk niet hier bij een buurgemeente hebben, zal ik maar zeggen.
1: Nee.
0: Dus we zijn heel blij met deze motie. Overigens is de motie geschreven door Max de Groot.
1: Ja.
0: En daar zijn we hem als fractie ook enorm dankbaar voor. Ook voor de steun vanuit de SP en de Partij voor de Dieren die hem hebben mede ingediend.
1: Ja.
0: Dus ja, we zijn er heel content mee.
1: Ja, kijk eens aan. We gaan bijna naar het laatste muziekje toe. Ik wou nog even kijken. Ik keek op jullie website, maar die moet even bijgewerkt worden, begrijp ik. Hè?
0: Want, klopt inderdaad.
1: Jullie hebben inmiddels een voorzitter.
0: Klopt inderdaad. Onze beheerder
1: Ria Jansen staat nog als waarnemend voorzitter.
0: Ja, nee, Ria Jansen die is in campagneperiode aangewezen als waarnemend voorzitter. En we hebben een kleine maand geleden hebben wij onze algemene ledenvergadering gehad. En daarin is door de leden in ieder geval ingestemd met de toetreding van Frans van der Storm tot het bestuur. En Frans van der Storm is tevens ook onze nieuwe voorzitter. En daar ben ik als fractievoorzitter in ieder geval heel erg blij mee. Ik ken Frans al vele jaren. Onder andere vanuit onze gezamenlijke rol op stembureaus. Frans was ook vrijwilliger op een stembureau.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En sindsdien hebben we altijd goed contact gehad. En ik ben heel blij. En overigens heeft Frans nog niet zo lang geleden een koninklijke onderscheiding gehad.
1: Ja, ja,
0: die is benoemd tot ridder in de orde van de Oranje van Nassau. Dus heel blij mee.
1: Voorzitter, ik bedoel, kan niet gekker, hè?
0: Ja, nou ja, inderdaad. Hoe luxer wil je het hebben?
1: Ja. We zijn er doorheen. Ik had nog even die data willen noemen van die bijeenkomsten, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Moet gewoon even de website van de gemeente kijken. Staan ze allemaal op. Morgen kunt u in ieder geval terecht bij de chocoladefabriek. Rustem zit in. Bedankt voor uurtje politiek. En,
0: graag gedaan.
1: Dit was Machiavelli en Arjan Doelman. Bedankt voor de techniek. En volgende week zit hier Elian Griffioen. En dan maken we weer kennis met een tweetal nieuwe gemeenteraadsleden. We gaan de muzikaal uit met Samuel Welten uit Sloven. En hierna kunt u luisteren. En er zijn geen uitslovers hoor. Van Weekend Gouda, Onno en René. Ik wens u met van iedereen die hier aanwezig is een prettig weekend.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Goedemorgen Gouda. Wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda, het radioprogramma op de zaterdagochtend waarin we samen onze stad ontdekken. Vandaag zitten Onno en Kastelein en ik, René Rijn, weer samen achter de microfoon en dat is heel erg fijn. We gaan er deze zaterdag 13 juni weer een hele mooie ochtend van maken. Met een heerlijk rondje langs initiatieven, evenementen die Gouda zo bijzonder maken. Natuurlijk fijne muziek om je weekend goed te beginnen. Dus of je nu thuis aan de koffie zit, onderweg bent naar de markt of geniet van een mooie weer of zoiets, neem ons gezellig mee in je oren, want wij zijn er klaar voor. Dit is jouw Weekend Gouda. Is

0: dat is goud.
1: Ja, het is nog steeds hartstikke goud. 13 juni 2026, de allerlaatste 13 juni 2026 ooit. En ik zit tegenover Onno. Onno, waar gaan we het over hebben?
2: Ja, ik had het niet gerealiseerd. De laatste 13 juni 2026 ooit.
1: Ja.
2: Het heel leuke is, want de gasten druppelen al binnen. We hebben echt een aflevering vol verhalen over betrokkenheid, beweging, nieuwe ideeën. Straks praten we met Jasper van der Schoot en Matthijs de Jong van Ride to Remember. Zij komen vertellen over deze bijzondere fietstocht en roepen Gouwenaars op om mee te doen. Daarna schuift Karin Kootstra van Via Vesta Makelaars aan. En met haar praten we over de actuele huizenmarkt in Gouda en over haar nieuwe rol als directeur. Maar we starten zo meteen met Mika Voerman, die ons meeneemt in de wereld van de filosofie en het filosofisch debatcafé wat hij wil gaan opstarten. Kortom, genoeg om deze ochtend te ontdekken. Maar zoals gebruikelijk starten we eerst met muziek.
1: Lekker.
2: Ja, heel lekker. De bandleden van Shepherd, daar gaat het over, die zijn daadwerkelijk ook familie van elkaar. De groep werd opgericht door broer en zus George en Amy Shepherd. Ja, waardoor Geronimo eigenlijk een familie project was dat uitgroeide tot een wereldhit.
1: Can you feel it?

0: Dat lijkt me echt een geweldige samenwerking zo te horen. Dat Geronimo is echt een heerlijk nummer. Je luistert naar Shepherd, dus Amy en George. Thema 1, filosofische discussie en debat met Mika Voerman. Daar gaan we het over hebben. Mika is al aangeschoven, zit lekker naast ons. Vanmiddag vindt namelijk in Gouda een bijzondere middag plaats. Een filosofische discussie en debatbijeenkomst met als thema eerst begrijpen, dan discussiëren. In een tijd waarin meningen vaak snel tegenover elkaar staan, staat deze bijeenkomst juist in het teken van luisteren, begrijpen en vervolgens het gesprek aangaan. Wat ik zei, bij ons in de uitzending is initiatiefnemer Mika Voerman. Mika, van harte welkom.
1: Ja, leuk dat je er bent. Mika, laten we even bij het begin beginnen. Hoe is filosofie op je pad gekomen en waarom is het blijven hangen eigenlijk bij je?
2: Nou ja, vroeger heb ik eigenlijk altijd nagedacht over, nou ja, van alles en nog wat, weet je. Toen ik heel flauw gezegd, toen ik acht was, dacht ik al wel van, ja, wat moet ik met mijn leven doen?
1: Ja,
2: en uiteindelijk kwam ik op de middelbare school een beetje in aanraking met filosofie. Gewoon, daar heb je ook bijvoorbeeld een bijvak dat je kan doen. En daar begon het een beetje, dat ik gewoon kijk van, denk na over wat je doet, denk ik dan eigenlijk altijd van. En dat vond ik eigenlijk wel interessant, gewoon om een beetje te achterhalen van, ja, waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig? En een beetje de reden vinden waarom dingen gebeuren. Want ja, daar kun je van leren, daar kun je, en daardoor kun je ook problemen beter aanpakken. Als je echt weet wat de reden daarvoor is. Ja. Dus ik kijk het meer praktisch naar dan puur volledig wollig. Ook al is dat wollige nadenken soms ook wel leuk.
0: Oké, je zegt praktisch. Neem ons eens mee. Hoe ziet dat er praktisch uit als je naar je eigen leven kijkt met deze grote vragen? Of kleine vragen?
2: Nou ja, kijk, heel flauw gezegd. En dat klinkt misschien heel obvious voor heel veel mensen, maar in mijn optiek bijvoorbeeld, dan stel ik bijvoorbeeld mezelf de vraag, wat is geld? En dan zou ik na een hele lange gedachtegang, denk ik dan van, nou ja, geld is eigenlijk een soort van een abstractie waarmee jij andere mensen dingen voor je kan laten doen. Omdat mensen met datzelfde geld ook weer andere mensen voor zich kunnen laten doen. En daarom waarderen we het. Oké, leuk. En dus dan is de vraag, heel veel mensen denken dan van, ja, als je geen geld hebt, dan kun je niks. Maar is geld de enige manier om dingen, andere mensen dingen voor je te laten doen? Tuurlijk niet. Je vrienden komen opdagen. Ik zit hier, ik word niet betaald. Er zijn allemaal dingen om mensen voor je te laten doen zonder dat je er geld voor gebruikt. En dan is het eigenlijk van, als je even geen geld hebt, of als je even een beetje moet besparen of wat dan ook, is het eigenlijk wel te bedenken om van, ik heb er geen geld voor, maar misschien kan ik mensen gewoon zover krijgen om iets voor me te doen zonder dat ik ze ervoor betaal.
1: Ja.
2: Heel flauw gezegd. En dat is tot op zekere hoogte een redelijk bevrijdende gedachte. Vooral als we kijken naar hoe we nu denken over geld. Maar dat je eigenlijk overal geld voor nodig hebt, terwijl dat in praktijk helemaal niet zo is.
1: Kijk, dit is wel een mooie aftrap. Snap je het allemaal nog, René?
0: Ja, ik zit er nog. Ik ben er nog. Wanneer ontdekte je dat je niet alleen geïnteresseerd bent in filosofie aan zich, maar ook in het begeleiden dan van gesprekken, debatten? Want dat is wel echt iets anders.
2: Nou ja, kijk, dat heeft meer te maken met een nood. Kijk, ik wilde graag
0: debatten.
2: Nee. Kijk, ik hou me niet zo erg van dingen organiseren, maar ik ben zo van, ja, ik wil eigenlijk een soort van debat hebben met mensen, discussiemomenten. Ik zit na te denken van, wat gaat er allemaal fout in onze samenleving? En een van de dingen die ik denk van, ja, mensen gaan blijkbaar niet met elkaar in discussie. Online ga je eigenlijk helemaal niet met elkaar in discussie. En fysiek heb je zo'n interpersoonlijke relatie waardoor je een beetje beter met elkaar kan spreken. Maar dat gebeurt eigenlijk ook niet. Van, wat voor debatclubs zijn er in Nederland?
0: Maar even, kijk, discussie. Hè? Dus jij zegt, oké, het is uit nood geboren dat ik dit begeleid. Het is niet per se dat ik dat heel graag wil. Maar ik wil dat er een plek is waar gediscussieerd, gedebatteerd kan worden.
2: Ja.
0: Dat duidelijk. Maar met welk doel?
2: Om ervoor te zorgen dat wij als, om een soort van aan de ene kant een netwerkplek te creëren en aan de andere kant een begrijpingsplek te creëren.
0: En wat is het netwerkdoel?
2: Als jij denkt van, ik ben het niet eens met hoe dingen lopen. Dat kan politiek zijn, maar filosofisch. Van, ik wil over deze dingen nadenken. Ik kan blijkbaar met niemand in discussie, want in je familie lukt niet, et cetera. Dan vraag je je vaak af van, waar kan ik wel mensen vinden? En dan gaan mensen vaak online. Ik ook bijvoorbeeld. Alleen dat vertaalt zich niet naar een persoonlijke relatie vaak. Dat vertaalt zich vaak meer naar een digitale relatie. Een persoonlijk bedoel, fysiek persoonlijke relatie.
0: Oké, dus het netwerk is eigenlijk meer gericht op de interactie met mensen letterlijk.
2: Ja.
0: Het ontmoeten van mensen en mogelijk ontmoeten van vriendschappen. Dus eigenlijk de eenzaamheid er los van halen. En daadwerkelijk met elkaar in gesprek komen. Zeg dat goed? Oké, en dat is dan bereikt. Hè? Dat netwerk is er. En dan? Want ja, ik doe, jij hebt een mening. Ik heb een mening. We hebben er straks over gespart. Is het dan ook zo dat je soort in een status quo terecht moet komen? Of zeggen van wat ik nu denk, dat denk ik nu. En wat jij nu denkt, denk jij. Het is natuurlijk wel iets wat we best wel veel horen. Leven laten leven. We hebben een goed gesprek gehad. En vervolgens sluiten we een beetje de deur. Is het zo dat je een doel hebt daarmee? Wil je ook echt dat we elkaar op een andere manier gaan vinden?
2: Nou ja, wat ik eigenlijk wil is dus dat men steeds dieper gaat. Okay. Want jij vindt wat jij vindt, ik vind wat ik vind.
0: Ja.
2: Maar dat heeft een reden. En die reden heeft een reden. En die reden heeft een reden. En een van de dingen dus waarom ik het meer filosofisch wil ontdekken dan puur politiek, puur debat, is dat naarmate je steeds dieper gaat, begrijp je de ander meer, aan de ene kant. En aan de andere kant zul je ook vaker meer connectiepunten vinden. Waardoor je samen een gemeenschap kan beginnen, bijvoorbeeld. Waardoor je samen dingen kan organiseren. Omdat je meer connectiepunten vindt, omdat je naarmate je dieper gaat er of meer overeenkomst komt. En soms ook niet, maar ja, dat is oké. Daarom wil je zoveel mogelijk mensen hebben, waardoor je misschien kleine subgroepjes krijgt waar die weer hun eigen connecties hebben. Want het is niet het idee dat dit één groot netwerk wordt, mm-hmm. maar eerder dat dit een plek wordt waar mensen kunnen netwerken. Is een betere manier. En niet, misschien is netwerken niet de juiste term. Dat mensen elkaar kunnen leren kennen en zo ja, betekenisvolle relaties kunnen opbouwen onder andere.
1: Ja, want neem ons eens mee. Hoe gaat de bijeenkomst eruit zien?
2: Nou ja, dat is nog een kwestie van discussie. Ik heb het wel een standaard ingericht. Nee.
1: Het is
2: de eerste keer. Hè?
0: Oh ja, nee,
2: maar het idee is heel flauw gezegd. Je pakt een stelling. Dat is een beetje de basis. Omdat je een beetje object georiënteerd wil zijn. En met waarom zijn we hier? We pakken een stelling. Bijvoorbeeld, met meer geld los je alles op. Dat is een heel praktische stelling. Je kan het meer politiek maken, meer filosofisch. Maar misschien is dat niet handig om dat meteen een ander binnen te gooien. Maar, en dan is de vraag van oké. Waar hebben we het nu over eigenlijk? En dan heb je mensen die zeggen ja, mensen zeggen nee. En dan ga je tegen elkaar zeggen van, eerst zegt de tegenpartij van, nou, waarom zijn jullie eigenlijk voor? Waar hebben jullie het over wanneer je dit zegt? Want meer geld, wat bedoelen we daarmee? Wat is geld? Heel teruggaan naar die vraag bijvoorbeeld. Want met heel veel stellingen en heel veel de debatten, kijk alleen naar de politieke debatten, gebruiken de mensen vaak hetzelfde woord, maar verschillende definities van het woord. En daardoor praten ze volledig langs elkaar.
1: Ja, want jij wil een andere insteek gaan gebruiken. Dat laten we in de aankondiging. Eerst luisteren en dan begrijpen. En pas daarna het gesprek aangaan.
2: Ja.
1: Is dat een bepaald format wat je dan in je hoofd hebt?
2: Ja, dus dat is, flauw gezegd, tegenpartij stelt vragen over zowel de stelling als de definities. Voorpartij geeft antwoorden en stelt vragen terug naar tegenpartij.
1: Oké, je deelt het al in voor en tegen. Dus het zit al een soort tegenover elkaar.
2: Ja, maar het punt is dat daar krijg je een soort van confrontationeel proces. Daar komen vaak ook dingen uit. Want als ik persoonlijk word een idee heb dat ik dan uitdenk, dan zeg ik het, flauw gezegd, tegen vriend van mij, dit is mijn idee. Schiet me maar lek. Niet omdat hij wil dat hij me aanvalt, maar omdat ik probeer dat er gaten in gevonden worden, zodat je het kan verbeteren. En door dat vragenproces bijvoorbeeld krijg je duidelijke definities, is de hoop.
1: Ja,
2: krijg je meer inzicht over wat je eigenlijk bedoelt met die stelling met meer geld. Vlaag gezegd, en beter of problemen oplossen. En dan breid je dus de stelling uit met die antwoorden. En dus na die vragensecties krijg je een nieuwe stelling. Een uitgebreidere stelling met die correcte definities, et cetera. En het idee dat ik dan had, is dan eigenlijk kunnen we dan eigenlijk opnieuw een beetje een soort van stoelendans doen met wie is nu nog steeds voor, wie is nu nog steeds tegen.
1: Ja, natuurlijk, want je kan je mening bijstellen.
0: Dat lijkt me het idee.
2: Ja, en het gaat dus over dezelfde stelling, maar omdat je nu de onderliggende redenen weet en de stelling nu ietsje duidelijker is gemaakt, kun je weer switchen van positie. En opnieuw, met alle debatclubben tot op zekere hoogte, kun je ook mensen hebben die gewoon voor lol advocaat voor de duivel spelen. Maar dan heb je alsnog dan heb je wel een veel duidelijker beeld over waar zijn we over aan het discussiëren en waar ben ik nou eigenlijk mee bezig.
1: Ja.
2: En dan is de hoop van, nou ja, laten we een debat hebben als je dat wil. En zo niet, dan kun je door gaan naar een volgende stelling. Want door die vragenproces kun je ook komen tot een conclusie van, hey, eigenlijk zijn we het allemaal eens.
0: Ja, precies. Nou, dat zou mooi zijn, hè, als we daar komen. Wat ik altijd vind met filosofen, ik vind ze een beetje bedweterig. Hè, want ze zijn namelijk zo goed onderlegd als het gaat over de argumentatie. Ze hebben een bepaald wereldbeeld. Dat is ook natuurlijk gecultiveerd mogelijk. Je hebt schouders waar je op voortborduurt. Mogelijk een aantal filosofen die jou inspireren. Hoe voorkom je dat tijdens zo'n debat dat bedweterige naar voren komt?
2: Door, althans in mijn geval, mij zoveel mogelijk proberen terug te houden.
0: En dat geef eens een voorbeeld. Nou, hoe ga je dat doen?
2: Het begeleiden. Dus
1: want jij bent de gespreksleider.
2: Ja. Dus in plaats, ja, in het begin. Hè. Kijk, uiteindelijk wil je dat het in principe zichzelf leidt. Maar je wil natuurlijk wel een beetje een eerst een cultuur creëren voordat je gaat.
1: Ja.
2: En juist het hele punt is dat je moet beseffen van ja, ik kan ernaast zitten. Dus niet zomaar iemand doorbreken. Niet zomaar iemand zeggen van nou ja. Jij, iemand heeft een mening. Ik denk van, nou ja, ik denk niet dat het helemaal logisch is. In plaats van ik zeg van, nou ja, ik denk dat je ernaast zit. Vragen stellen. Van, verduidelijk het. En
0: bedoel je dat ook met lek schieten?
2: Nee.
0: Nee, maar dus dat je dus gaat bevragen, waardoor iemand mogelijk tot een conclusie komt. Oh, wacht, wat ik wacht, nu zeg,
1: het
0: is
1: idee
0: mogelijk.
1: Wat ik had, dat slaat eigenlijk niet op.
0: Toch, dat is toch ook een vorm van lek schieten?
2: Ja, maar hij kan ook tot de conclusie. Hij kan ook dat, die kans gebruiken om zijn stelling aan te passen.
0: Ja, exact. En
2: in de zin
0: ja,
2: van exact, ja. Om hem te dichten. Niet in de zin van ik zat ernaast. Maar in de zin van, oh, dat bedoel ik niet helemaal zo. Eigenlijk bedoel ik het zo.
0: Ja,
2: oké, okay, fair. Dus dan pas je die stelling aan. Dan pas je je mening aan. Dan pas je je argumentatie aan. Dan krijg je een sterkere argumentatie. Dus in plaats van dat je gaat lopen zeggen van, hey, ik heb het al lang doordacht, jongens, luister naar me. Zeg je, nee, hey, wat bedoel je nou eigenlijk?
1: Ja, hey, als nou die bijeenkomst er is geweest vanmiddag, hè, wat hoop je nou dat mensen meenemen?
2: Wat hoop ik nou dat mensen meenemen? Na de eerste keer dat er veel meer diepte zit in dingen die we vaak aannemen als standaard. Dus dat je gewoon erachter komt van, hey, ik heb al deze aannames gedaan. En, oh shit, dat zijn aannames.
1: Ja, dus laat het maar processen in iemand zijn hoofd.
0: Mooi. Ja. Eventjes praktisch. Doelgroep, plek, locatie, wanneer, ticket,
1: ja, waar
0: geld.
1: Moeten we in de rij gaan staan?
0: Waar moeten we in de rij gaan staan voor die 2500 man die komen?
2: Nou ja, voor nu is de eerste keer vandaag om 1 uur in Van Noord. In het buurtcentrum.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
2: Van Gouda. En dat is dan, ja, het kost in principe niks. De doelgroep is wel een beetje 20 tot 40. Van vooral gezegd mensen die fulltime werken, die niet een super groot netwerk hebben vaak. Kijk, als je een groot netwerk hebt, kun je ook komen hoor. Ja. In principe kan iedereen komen. Dat was ook een beetje mijn insteek. Maar het idee is wel een beetje dat dit is vooral voor mensen die 40 uur werken of minder. Kijk, als je niet werkt, kun je ook komen. Maar mensen die een beetje denken van, oh, ik heb eigenlijk geen tijd om dit soort dingen te organiseren. Ik heb geen tijd om met de discussies te gaan hebben die ik graag wil hebben.
1: Ja. Vanmiddag de eerste keer. Gaat het een vervolg krijgen wat jou betreft?
2: Ja, wat mij betreft wel. Het gaat erom, eigenlijk wil ik dit regulier maken. Alleen er moeten wel genoeg mensen komen opdagen. Er moeten wel genoeg animo zijn, et cetera.
1: Ja, dus ga gewoon vanmiddag naar Van Noord.
0: Ja, hoe laat? Hoe laat moet het er zijn?
1: 1 uur.
0: 1 uur er zijn, dus over 1 uur of 3 sluit je aan bij het filosofische debat. Mocht je nou denken voor jezelf van oké, ik heb een stelling, kan je die nog inbrengen?
2: Nou ja, ik heb een stelling. Dat is altijd een hele. Nee. Ja. Kijk, ik vind.
1: Wacht even, krijgen we filosofische antwoorden?
0: Ja, nee. Kan ook duren.
1: Ja, wat is
0: een stelling?
1: Wat denk je dat een stelling is?
0: Nee, jij hebt de stellingen klaar. Zoals ik het nu begrijp. Jij gaat het gesprek leiden. En je zorgt ervoor dat de doelgroep 20 tot en met 40. Je maakt eigenlijk het digitale debat naar een fysiek debat. Om elkaar weer eens te ontmoeten, te knuffelen en te zien. En je hoopt op een vervolg. Vat ik het goed samen?
2: Zeker.
0: Mika, geweldig dat je hier was. We spraken dus inderdaad over die filosofie. Het is ook natuurlijk belangrijk om te luisteren en elkaar eerst begrijpen voordat we in debat gaan. En daar heeft Mika ons op deze manier al mee geholpen. We gaan er even uit voor muziek van Kings of Leon. En daarna gaan we samen de fiets op met Jasper van der Schoot en Matthijs de Jong. Use Somebody van Kings of Leon.

0: gaan door met het tweede thema, The Right to Remember. Fietsen, doorzettingsvermogen en vooral een bijzondere herinnering levend houden. Right to Remember is veel meer dan zomaar een fietstocht. Het is een evenement waarbij deelnemers samen een sportieve uitdaging aangaan en tegelijkertijd aandacht vragen voor een verhaal dat niet vergeten mag worden. Dit jaar hopen de organisatoren opnieuw veel mensen op de fiets te krijgen voor dit bijzondere initiatief. Jasper van der Schoot en Matthijs de Jong zijn twee van de drijvende krachten achter de Right to Remember. Hun collega's Fred en Tom, toen ging het ook over het shirt geloof ik, hè? Mm-hmm. En over de routes, die waren al eerder in de studio om meer over de organisatie te vertellen. Maar deze jongens komen ons vertellen wat deelnemers kunnen verwachten en waarom juist dit evenement zo bijzonder is. Jasper en Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen mannen. Right to Remember. Wij, maar jullie ook, besteden er best wel veel aandacht aan. En dat is ook met een reden. Maar mocht er nou iemand zijn die nu luistert en dat nog eigenlijk niet weten. Matthijs, wat is Right to Remember?
2: Ja. Nou, Right to Remember is eigenlijk een fietsevenement voor het goede doel. En dat is eigenlijk een tweeledig doel. Het is echt een fietsevenement. Dus je gaat fietsen, een mooie uitdaging, mooie tocht.
1: Zweten.
2: Echt een evenement. Dus je komt op een evenemententerrein, koffie, stroopwafel, biertje na afloop. Echt een evenementensfeer. En het goede doel. Dus we halen geld op voor Stichting Alzheimer.
1: Ja, Jasper, jij bent nauw verbonden met dat thema. Kan je ons een klein beetje nog meenemen waarom?
3: Ja, zeker.
1: Of mag ook groot soort trouwens. Ik maak het klein, maar dat is niet netjes.
3: Nee, mijn schoonvader is overleden aan Alzheimer. En mijn opa ook. En toen Matthijs en Martijn bij mij kwamen, zeiden we willen graag een wielerevenement organiseren in Gouda voor het goede doel. Doe je mee? Toen zei ik, ja, uiteraard heel graag. Maar mag het dan voor Alzheimer Nederland zijn? Ik had weinig overtuigingskracht nodig om die mannen mee te krijgen.
1: Okay. Ja, waarom was dat, Matthijs? Waarom was het eigenlijk iets waar je zei, ja, dit wil ik gewoon als doel ook hebben?
2: Nou, ik had persoonlijk geen voorkeur, maar Jasper, het raakte hem. Hij was ervoor gemotiveerd. Dus vandaar.
1: Die intrinsieke twijfel, motivatie, dat was de overtuiging.
2: Laten we ervoor gaan.
1: Ja.
2: Achteraf heeft het me bijzonder geraakt hoeveel, ja, mensen ermee in aanraking komen. Ja. Ook collega's op het werk waar ik het nooit van had vermoed, heb ik opeens nu een gesprek over van, oh, Right to Remember. Ja, mijn vader of mijn opa of mijn oma, mijn moeder. Dus ik ben heel blij met het doel wat we hebben gekozen.
0: Gaaf. Ja, mooi. Hey, en het is een fietstocht, evenement noem jij het. Wat is de doelgroep? Wie kan er allemaal meedoen? Is dat alleen voor de echte fanatieke jongens?
1: Nee, echt de Orno Kastelein.
0: Ik heb twee keer meegedaan.
3: Ja. Nee, absoluut niet. Nee, dit is echt. Het doel is echt gewoon om mensen een leuke dag op de fiets te bezorgen. Dus er is, weet je, we hebben afstanden 70, 100, 140 kilometer. Nou, iedereen die enigszins fit is, kan sowieso 70 kilometer fietsen. Zeker als je van tevoren een goed stroopwafeltje eet en een rustpunt halverwege hebt. Dus het maakt ook niet uit hoe lang je erover doet. Dus nee, de doelgroep is gewoon voor mensen die een mooie dag op de fiets leuk vinden.
0: Oké, wat leuk. En dit is de hoeveelste tocht? Hoeveel?
2: Ja, dit is de vierde editie.
0: Dus jullie zitten met twee vingers in de neus nu een beetje die tocht te organiseren?
1: Pure routine.
0: Ja. Hoe werkt dat?
2: Nee, zo werkt het nog steeds. En dat ligt niet aan onze organisatieskills, maar dat ligt denk ik ook wel aan het feit dat we altijd wel op zoek zijn naar iets vernieuwends.
0: Okay.
2: En als we hebben bedacht vorig jaar 300 kilometer, nou, dan zijn er in de editie daarna altijd nog wat verbeterpunten. En nou, het is misschien net zoals met werk. Je hebt ook altijd een bepaalde ambitiesetting die toch ook altijd weer een bepaalde druk geeft. En dat is bij ons vaker deelnemers of het geld wat we willen ophalen. Wat het ook altijd weer net een stukje spannender maakt.
0: Ja, want wat is het dit jaar anders dan vorig jaar bijvoorbeeld, Jasper?
3: Nou, er is niet echt een groot iets nieuws bijgekomen dit jaar. Maar wat Matthijs zegt, we willen alles toch net weer een stukje professioneler, een stukje eerder, een stukje meer, een stukje groter. Dus ja, we blijven onszelf wat dat betreft elke keer weer naar een randje duwen, zeg maar.
2: Ja, en vorig jaar was dat de 300 kilometer
0: ultra
2: editie.
0: Top,
2: ja. Ja, dus daar hadden we nu dit jaar ook wel weer. Nou, daar viel nog veel aan te sleutelen. Dus, en we hebben daar ook weer meer deelnemers dan vorig jaar.
0: Ja, beter weer, hè, ja. Denk ik.
1: Dat is ook, dat sleutel je ook zelf aan. Ja. Want je zegt meer deelnemers. Toen gingen er 10 man of zo uit mijn hoofd, Jasper. Of ik weet niet, 10 of 15 man?
3: Ja, we hadden toen 13 inschrijvingen. Uiteindelijk zijn er, geloof ik, Matthijs werd het eigenlijk beter.
2: Ja, het zijn inderdaad 11, 12 gestart.
1: Ja.
2: Ook allemaal thuisgekomen gefinished. Dus hartstikke goed. En maar nu hebben we 20 deelnemers.
1: Kijk,
2: ja.
1: Maar die gaan dus vroeg in de ochtend weg, toch? Dat is een beetje het idee. Ja, vorige keer zag ik het filmpje, was nou misschien wel 4 uur 's nachts. Ik weet niet hoe laat dat ging.
2: We hadden het nog verder naar voren. Nee, het is half, vorig jaar was het 2 uur. Dit jaar 2:30. Want ze moeten richting Middelburg. Nou, wind je tegen Hoekse Waard. Dat kan zomaar een half uurtje langer duren. Dus we starten om 2:30.
1: Alle mensen. Dus die kunnen tijdens het fietsen nog een voetbalwedstrijd kijken. In Amerika.
3: In de oordopjes.
1: Ja, in de oordopjes meekrijgen. Oh, bijzonder. Online en via LinkedIn zie ik enorm veel reclame voor jullie evenement. Veel bedrijven die meedoen, sponsorgeld opvragen. Ik kan toch bijna niet denken dat dit niet vooropgezet is. Want ik zie dat zoveel. Of is het echt spontaan, denk ik? Jasper?
3: Nou, het is als volgt. We krijgen echt heel veel bedrijven die graag betrokken zijn. Die graag willen sponsoren of graag een bedrijventeam willen opzetten. Dus
1: ja,
3: dat is in principe niet heel moeilijk om bedrijven binnen te halen die mee willen doen. Omdat het gewoon, nou, wat Matthijs ook zegt, heel veel mensen die relateren eraan. Alleen wat je wel merkt is dat ze vervolgens om actief te worden hebben ze af en toe wel een duwtje nodig. Dat is ook logisch. Hè? Ze hebben ook een eigen leven, zou ik willen zeggen. En wij moeten dan af en toe wel even zeggen van, joh, bedankt dat je sponsor bent. Maar ga je dan nu met je team aan de slag? Ga je dan nu donaties werven? Dus daar zit op de achtergrond wel een klein beetje
1: een beetje een steun vanuit ons. Precies. En dat doen jullie echt heel leuk. Want ik moet zeggen dat ook voor die bedrijven is het best wel een goed moment om in beeld te komen met zo'n Right to Remember. Wat geven zij zelf op terug? Wat krijgen zij aan reacties?
3: Nou ja, kijk, het is sowieso als bedrijf is het een ontzettend leuke activiteit om met elkaar en met relaties samen te fietsen. Want met elkaar fietsen is met elkaar kletsen, met elkaar iets doen, met elkaar iets neerzetten. Ja. Na afloop met elkaar een biertje drinken en een hamburgertje eten. Dus

0: keertje mee.
1: Nou, wat ik wel merk, is een hoop mensen toch tegenaan hikken van, is dat dan niet heel ver? Of kan ik dat dan wel? Of gaat het dan niet te hard? Maar wat ik net ook al zei, het gaat echt om meedoen. Dus je kunt ook heel zachtjes fietsen. Maakt niet uit. Dan begin je wat eerder, stop je wat langer. Dus uiteindelijk kan iedereen het gewoon rennen.
0: Want hoe sociaal is het? Want nu heb je het over bedrijven, of over teams, of over vriendengroepen. Maar stel, je bent een eenzame fietser, zal ik maar zeggen. En je wil, kan dat? Zeker. Wordt die een beetje gezien dan?
2: Nee, zeker. Dus je ziet eigenlijk op het terrein, dat vind ik altijd mooi om te zien van tevoren, mensen, iedereen kan een kopje koffie en een stroopwafel pakken. En je ziet dat mensen al aan een straattafel staan. En dan zie je al de eerste gesprekken ontstaan. Oh ja. En vervolgens zie je mensen elkaar op de rug slaan en je ziet ze samen vertrekken. Dus je ziet dat soort verbindingen eigenlijk automatisch ontstaan. We hebben aan het begin wel eens getracht om het te organiseren.
3: Die verbindingen.
2: Dat op de een of andere manier is lastig.
0: Laat het maar gebeuren.
2: Maar laat het maar gebeuren. En dat komt toch helemaal goed.
3: Ik heb er nog een leuk voorbeeld van trouwens. Ik was vorig jaar, heb ik meegefietst. En grappig, ik ben op de helft heb je een soort stop. Hè? Dus even voor de mensen die meedoen. Dan op de helft krijg je gewoon echt, je krijgt een reepje, je krijgt een banaantje. Nou, helemaal top. En ik sta met iemand te kletsen. Ik heb mijn fiets opgehangen. Ik sta met iemand te kletsen. We hebben een gesprek. En ik dacht, ik herken die stem. Maar goed, zonnebrilletje op, helm op. Dat is gewoon wat uitdagend om te ontdekken.
0: Joop Zoetemelk.
3: Nee, maar. En zij zegt, zij doet zo haar bril af. En ik doe mijn bril af. Ik zeg, wat is jouw naam? Zij geeft haar naam. En ik zeg, joh, je bent de oud-huisgenoot van Vivian. Ja. Ze doet de helft. Ja, zegt ze. René, toen herkende ze me zo. Toen dacht ik, oh, wat grappig dat je op deze manier elkaar kan zien. En ik had haar al, nou, ik denk 13 jaar niet gezien. Dus je ziet wel dat die verbinding is heel grappig hoe dat ontstaat. En je praat met iedereen. Want je hebt uiteindelijk, als jij eventjes met elkaar in elkaars rug zit, omdat je een beetje uit de wind zit, kijk je elkaar toch even aan. Je geeft even een duimpje. Heel sociaal. Dus het sociale verbindende element wat jij benoemd, herken ik heel erg, Matthijs. Leuk. Mag je zelf ook fietsen?
2: Nee.
3: Nee.
2: Nee, maar dat zit er gewoon praktisch niet in.
3: Maar fiets jij zelf?
2: Ja, dus alle routes zijn van tevoren gecheckt, meerdere maals. Nee. Persoonlijk heb ik ze ook alle vier gefietst.
3: Okay.
2: Dus ook de 300 kilometer.
3: Die heb je ook in de benen zitten.
2: Ja.
3: Dat is wel echt heel netjes.
0: Ja. Ja, is dit nou anders dan anders, deze tocht eigenlijk? Anders, want er zijn heel veel toertochten, hè, als je dat eens opzoekt. Is dit nou anders dan anders?
1: Ja, het is wel anders. Het is sowieso wat we te horen krijgen, is dat de sfeer echt anders is. Omdat wij zelf heel veel hart voor het onderwerp hebben. En we hebben ook heel veel vrijwilligers die daar hart voor hebben. Dus we krijgen wel echt wel, ook in de feedback die we in de afloop vragen, krijgen we wel terug van de warmte waarmee de allereerste vrijwilliger die je ontvangt, tot en met de allerlaatste die het terrein af helpt. Dat schijnt ons wel echt uniek te maken. Ja.
3: Nou, dat is wel gaaf. Even voor jullie ambities. Matthijs noemde net al. Jullie hebben ambities. Ik noemde het net ook al. We gaan naar een lustrum. Hebben we daar ambities voor? Is daar iets? Kijken we daar al naar uit? Het is natuurlijk wederom de zaterdag voor Vaderdag. Dat neem ik dan eventjes aan.
1: Zeker. Klopt. Ja, heel goed.
2: Kan in de agenda.
3: Ja, kan in de agenda. Maar wat is de ambitie, Jasper?
1: Nou, we hebben altijd gezegd, we hebben al een festivalterrein. We hebben al een festivalsfeer. Laten we daar dan echt een festival van maken. Dus wij hebben altijd gezegd, draaien we leuk muziekje na afloop. Maar als dat nou eens een keer een live event zou kunnen zijn. Of een keertje, echt meerdere live events, noem maar op. Dat is een beetje de droom die je hebt. Daar heb je wel ook de complexiteit van vergunningen en om. En dat soort dingen allemaal. Dus nu mogen we dromen. Hè? En de droom is wel om ooit een keer ook live muziek te hebben. En nog meer ook mensen te laten komen die zeggen, nou, ik ben echt geen fietser, maar deze sfeer wil ik wel meemaken. Dus ik kom na afloop wel
3: een
1: biertje drinken en een hamburgertje eten.
3: Ja, oké. Okay. Nou, dus, en is dat al voor het lustrum? Is dat al voor het vijfjarig jubileum? Of denk je, nou, ik ben benieuwd of ons dat gaat lukken?
1: Ja, we dromen er wel over.
3: Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Nog geen Armin van Buren, maar gewoon een live band daar beginnen. En Verlievelee uitgroeien naar.
1: Ja.
3: Okay.
1: Ja.
3: Klinkt wel heel gaaf.
0: Leuk vooruitzicht.
3: Ja, kijk er ook naar uit. Mocht je nu nog op de bank zitten, Matthijs.
2: Ja.
3: En je denkt volgende week, tjonge, wat ging ik ook weer doen? Ik kreeg vanmorgen al van Martijn, jullie mede-organisator, netjes al een mailtje. Het is je laatste kans. Doe mee.
2: Dan moet je een beetje schaarste creëren.
3: Ja, precies. Nou, ik weet ook wel dat jullie hebben al 400 aanmeldingen. Heb je er al gered? Hoeveel?
2: 54 zelfs.
3: 54 al gered.
2: Dus as we speak. Dus we gaan naar de 500. Kom. Hey, weet je, je krijgt geheid een dag waar je energie van krijgt.
3: Ja.
2: En je alles wat je die dag doet en koopt, draagt bij. Dus of je nou een ticket koopt, of een hamburger, of een biertje, of donatie ophaalt,

0: Ga naar het goede doel. Dus je fietst mooie route. Je krijgt er energie van. Leuke sfeer. En alles gaat naar het goede doel.
1: En jullie twee ambities? Even qua euro's en qua aantallen?
2: Ja, we zijn geïnterviewd door de krant. We hebben in het Algemeen Dagblad gestaan. Daarin hebben we geroepen. We dromen van 500 deelnemers en een ton aan voor het goede doel.
1: Oké, okay, waar zitten we?
2: Nou, we zitten qua deelnemers zitten we op 450. Het is mooi op koers. En qua geld is het gewoon heel spannend. Omdat we altijd in die laatste week gaan mensen geld ophalen. Dus ja, daar durven we gewoon nog niks over te zeggen. Dus dat is echt, dat is nu uit onze handen en in de handen van de donateurs en de deelnemers.
1: Oké, okay, op naar de ton.
3: Ja, toch? Fantastisch. Dat zou geweldig zijn.
2: Dat zou ontzettend mooi zijn.
3: Ja,
1: ja, dan gaan we naar het einde. Ja, Matthijs, Jasper kunnen nog heel lang doorpraten hoor. Maar dank jullie wel. Mooi om te horen dat Ride to Ramen niet alleen een fietstocht is, maar ook gewoon echt een heerlijk evenement. Het is vooral een beleving van samen doen, samen beleven. Dus twijfel je nog, gewoon lekker meedoen. Dit is er een die je niet wilt missen. Zometeen praten we verder over de huizenmarkt in Gouda met Karin Kootstra van Bij Via Vesta. Nu even geleerd worden om door te gaan. Whatever it takes. Imagine Dragons. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling his voice.

0: takes. I do what it takes. Nou, we zijn gemotiveerd, denk je niet?
1: Ja, zeker.
0: En we gaan gewoon doorfietsen, ja. Lekker.
1: Hey, we gaan door met thema nummer 3. Dat is onze eigen watcher.
0: Ja,
1: eigenlijk.
0: We hebben een watcher, ja.
1: Via Vesta, woningmarkt in Gouda. Vandaag praten we met Karin Kootstra. Karin is in Gouda en omgeving een bekende als het gaat om de makelaardij, zeker, en de huizenmarkt. Directeur, partner bij Via Vesta, woningmakelaardij in Gouda. En al sinds haar 20ste, ja, dat zegt eigenlijk niks, we weten niet hoe oud ze is. Actief in dit wereldje. We gaan met haar in gesprek over haar werk, haar drijfveren en hoe ze kijkt naar de ontwikkelingen op de woningmarkt in Gouda op dit moment.
0: Ja, welkom Karin. Fijn dat je er weer bent voor de derde keer.
2: Jij
0: was bij onze allereerste uitzending en wij zijn wat geëvalueerd. Maar jij bent ook geëvalueerd.
2: Zeker.
0: In die zin dat je ook zelfs directrice bent geworden. Heel gaaf. We kunnen je ook wel een soort watcher noemen.
2: Toch
0: inmiddels. Dat gaan we gewoon doen, ja. Hoe zou je, want we gaan gewoon even gelijk naar de huizenmarkt in Gouda. Dat vinden we even leuk om te horen. Is die nog steeds overspannen? Of zie je toch echt wel een kantelpunt ontstaan?
2: Beide. Okay. Hij is nog steeds overspannen. Maar je ziet wel een beetje een kanteling ontstaan. Dus niet iedere woning krijgt meer het aantal kijkers dat het gehad heeft. Hè? Hm. Het is niet meer zomaar je biedt 20 of je plant 20 kijkers in.
0: Nee, en, precies.
2: De rest heeft pech. Je hebt er niet zomaar meer 10, laat ik het zo zeggen.
0: Okay.
2: Dus daar is zeker wel verandering gaande.
0: Ja. Maar je zegt het is nog wel steeds overspannen.
2: Ja, en gemiddeld genomen zijn er nog steeds meerdere mensen die een en hetzelfde huis graag zouden
1: kopen. En overspannen is ook overbieden?
2: Ja, meestal. Nou, ik denk een beetje ondertussen 50-60% nog overbieden.
0: Oh, dus dat is ook wel echt een kanteling.
2: Ja, zo aan het kantelen. Ja.
0: Oké, wat valt je nou het meeste op? Je loopt al heel wat jaren mee. Maar wat valt je nou het meeste op in de laatste jaren qua ontwikkeling?
2: Als je echt even puur dus kijkt van een jaar of 2-3 geleden met nu. Dan zou je het haast als iets rustiger kunnen gaan omschrijven. Maar ja, vergelijk je met langer geleden is het gewoon nog steeds druk en overspannen.
0: Ja, exact.
2: Maar je merkt wel dat mensen die een huis willen kopen daar ook wel echt aan gewend zijn geraakt. Dus waar mensen in het begin wat ontevreden konden zijn. Van ja, hoe kan het nu dat ik zo snel moet beslissen? Mm. Of dat ik maar een week de tijd krijg om over een huis na te denken. Of dat er een deadline is op het bieden. Zijn ze nu eigenlijk verbaasd als het niet zo is.
1: Ja gaat een beetje mee in de gekte, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
0: Ze nemen het aan dat het logisch is eigenlijk dat zo is.
1: Terwijl het eigenlijk best heel raar is. Het gaat om enorm veel geld.
2: Ja.
1: En om een hele belangrijke beslissing in je leven. En dan moet je, ga je op donderdag kijken en dan moet je maandag besluiten.
2: Ja, wij proberen vaak wel wat langer tussen te laten zitten. Maar het vraagt echt om een goede voorbereiding. En ik vind nog steeds, ook als je als verkoopmakelaar bent ingeschakeld, dat je de kijkers die je bij die betreffende woning krijgt, dat het echt onze taak is om ze gewoon heel goed te blijven informeren, veel te vertellen, ze tijd en ruimte te geven. En dat je wel moet blijven kunnen verplaatsen in, stel dat jij dat was, hoe zou je het dan willen ervaren?
0: Dus zou je het zelf Waar zie je de meeste beweging? Bij doorstromers, starters,
2: starters,
0: senioren?
2: Ik denk senioren nog steeds het minst.
0: Het minst?
2: Het blijft ook wel lastig voor hen zelf vaak om die stap te maken.
0: Okay.
2: Dus het is vaak een proces. Je komt bij mensen aan tafel. Nou, die zet je aan het denken. En een tijdje later zeggen ze, nou, we moeten misschien toch wat. Maar ja, we laten een mooi huis achter. Het valt altijd tegen eigenlijk wat je ervoor terugkrijgt. Zeker als je van een huis met een tuin naar een appartement bijvoorbeeld gaat. Die in verhouding duurder is. Maar je krijgt eigenlijk minder voor terug, voor hun gevoel.
0: Ja, maar het klinkt wel, dat klinkt proactief. Alsof jij er naartoe gaat. Maar ik neem aan dat zij toch zelf een belletje hebben gedaan naar jou van, nou, we overwegen dit. Of ga je ook echt proactief de markt op om te zeggen, hey, zou je huis niet verkopen?
2: Daar hebben we laatst wel onder andere ook actie op ondernomen. Door inderdaad senioren te benaderen. Van kom bij ons langer op kantoor. We gaan het proces eens even uitleggen.
1: Hoe heb je dat gedaan?
2: Nou ja, via social media bijvoorbeeld. Maar ook daadwerkelijk bij flyers te verspreiden of neer te leggen bij bepaalde punten waar senioren langs komen.
1: Oh ja.
2: Om ze aan het denken te zetten vooral.
1: Ja, ik vind het toch wel grappig. Want jij zegt, wij zijn een makelaardij. Maar het is niet alleen maar geld en een huis verkopen en zorgen dat iemand de steun krijgt. Maar er zit echt een soort.
2: Je zegt het precies achter. Goed. Ja, want het is ook echt mensenwerk. Voor mij maakt het werk echt leuk dat het beide is.
1: Het is ook echt begeleiden. Want mensen moeten afscheid nemen van hun huis.
2: En soms is het gewoon dat je heel graag wil dat er nog 5000 euro meer uit te halen valt. Dus dat is ook leuk, hè?
1: Ook,
2: mensen zeggen, joh, verkoop maar. Dat ik zeg, mag ik nog even proberen. En als het dan lukt, ja, dan is het toch gaaf. Ja. Dus dat is de beleving die je er ook bij hebt.
0: Ja, zeker. Welke woningtypes zijn het meest gewild? Ook in Gouden, even op Gouden gericht.
2: Ja, nou, nieuwbouw blijft natuurlijk wel echt altijd wel in trek. Ja, en de unieke plekjes. Dus ook dan, kijk even naar het hogere prijssegment. Wat gewild genomen altijd iets minder in trek is. Maar al verkoop je natuurlijk iets op een superlocatie. Ja. Dan merk je alsnog dat je dus ook gewoon veel bieders hebt, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus de unieke plekjes.
0: Ja, ja. Precies. Ja. Waar loop je er tegenaan als makelaars? Op dit moment? Wat zijn de dingen waar je denkt, dat is gewoon dat is toch wel
2: nou vervelend. Ja, er is sinds 1 april een nieuwe regelgeving omtrent funderingen. Nou, dan heb je Gouda, heb je mooi.
0: Ja, dat is handig.
2: Dus ineens moet dat anders inzichtelijk gemaakt worden. En moeten er veel meer onderzoeken plaatsvinden. Alle woningen in Nederland zijn ingedeeld in een bepaalde categorie.
0: Oké.
2: Okay. Is die goed, dan is het groen licht en gaan. Is die niet goed, dan heb je nog verschillende categorieën. Maar dan moet je daar verder mee aan de slag om het te kunnen taxeren eigenlijk. Dus vaak is een taxatierapport nodig voor een hypotheek bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus dan moet je dat inzichtelijk krijgen. En ja, als dat niet goed is, kan dat behoorlijke consequenties
1: hebben. Oké, dus er zit ook een heel technisch stukje achter.
2: Zeker, bouwkundig, juridisch. Ja.
0: Maar dan heb je dus over, stel de fundering is niet op orde. Dat zijn enorme bedragen om dat te herstellen, weet ik uit ervaring. Dat betekent dus dat je dat in mindering zou moeten brengen op je taxatie? Of is dat te kort door de bocht?
2: Ja, dat is wel iets te kort door de bocht. Ja. Maar je hebt ook nog soort tussencategorieën van voor een x-aantal jaren.
0: Blijft het nog recht staan?
2: Nou ja, het lastige is ook niet ieder huis heeft palen. Dus wat ga je eraan doen als je in een blok zit en jij wil verkopen en ze zeggen je huis heeft een hoog risico. Je kan niet zomaar zeggen, ik doe ineens palen onder mijn huis en de rest niet. Want dan krijg je ook een probleem.
0: Dan dus, breekt het ook af.
2: Ja, dus het is best wel, het kan ingewikkeld zijn. Maar gelukkig komen ook een heleboel huizen gewoon naar onderzoek goed mee weg.
1: Hey, dus dat is de technische kant. Zijn er meer uitdagingen voor een makelaar anno 2026?
2: Ja, tuurlijk. Soms zeg ik wel, we zijn het huis niet alleen aan het verkopen aan de koper, maar ook nog aan de verkoper, omdat die bepaalde wensen heeft die soms wat ingewikkeld zijn. Maar dat is ook leuk. Ja. Ja. Het blijft mensenwerk en dat maakt het iedere keer anders. Ja.
0: Heb je veel mensen die naar je toe komen, Karin, en die gewoon een wenslijstje neerleggen en zeggen, als dit huis beschikbaar komt, hoor ik je?
2: Ja, heel veel mensen zeggen, je weet een beetje wat ik zoek. En dan zeg ik, dat weet ik nu nog. En dat weet ik over 2 en 3 weken nog. Maar over 3 maanden dan. Nee. Je kan beter concreet bij ons een opdracht geven. Zo werkt het.
1: Ja. Hey, want jij loopt al een tijdje mee. Wat zijn dan verhalen die een beetje blijven hangen? Dat je zegt van wat ik nou toch heb meegemaakt. Weet je zoiets?
2: Ja, die zijn er zeker. Dat zit vaak wel in. Dat je een bepaalde connectie natuurlijk met mensen hebt. Want sommige mensen hebben natuurlijk toch wel een klik. Of juist mensen die, je maakt gekke dingen wel mee. Huizen waar je komt, waar gewoon eigenlijk heel trieste situaties, die onthoud je natuurlijk ook.
1: Soms zie je zo'n berichtje van dat ze op Funda naar binnen gaan kijken bij mensen. En dan zie je ook soms een huis waarvan je denkt, hoe heeft iemand hier jaren in kunnen
2: doen? Dat is vaak best wel sneu natuurlijk.
1: Ja, dat heeft ook iets verdrietigs, ook.
2: Ja. Maar je staat wel even soms versteld van.
0: Even voor de starters, want we hebben iedereen heeft het over starters, dat het gewoon best wel een uitdaging is om überhaupt een woning te krijgen als je nog geen woning hebt. Waar liggen de kansen in Gouda?
2: Ja, ik denk wel echt, er zijn best wel veel eigenaren van woningen van een tweede of een derde huis, beleggers die hun huurwoningen verkopen.
0: Okay.
2: Die zijn vaak wel aan een verbouwing toe.
0: Ja.
2: En ik denk dat daar toch wel kansen liggen. Okay. Veel hier ook in de binnenstad, appartementen, bovenwoningen. Nadeel is wel, je moet dan wel geld hebben om te verbouwen.
0: Ja,
2: dus dan kom je snel op de mensen die zeggen, ik heb een handige familie bijvoorbeeld.
1: Want komen die huizen ook bij jullie terecht? Of gaat
2: wel.
1: Dat
2: wij zijn daar best wel actief.
1: Zijn huurders zelf?
2: Nee, dat noem je dan uitponden. Sommigen hebben natuurlijk een hele portefeuille. Andere partijen hebben er 1 of 2 en die melden zich bij ons. En wij doen ook vrij veel op het gebied van meedenken, plannen ontwikkelen. Dus ook een oud pakhuis bijvoorbeeld verdelen in nieuwe appartementen. Dus mensen weten ons wel te vinden wat dat betreft.
0: Ja.
2: Maar ook gewoon de bovenwoningen hier aan de Kleiweg bijvoorbeeld. Ja. Een aantal. Ja, er moet vaak wel wat gebeuren. Maar ik denk dat voor starters nog wel een hele interessante woningen kunnen
0: zijn. Merk je dat de gemeente ook meer mee beweegt? Als je het hebt over zo'n inderdaad een pand verbouwen eigenlijk tot
2: dat grappig is, woningen. Ik zat hier net te wachten en ik zag mijn collega Maarten op tv. Die was hier
0: die
2: laatst.
0: Ja, die zat iets te vertellen. Ja, dat zag ik
2: dat is dus hetgeen we mee bezig zijn. Ook vanuit Bouwsociëteit, een club in, hier in de omgeving. Daarmee proberen we eigenlijk inzichtelijk te maken wat er aan leegstaand aanbod of nieuw aanbod te creëren is om de woningnood verbeteren of te helpen.
3: Ja, ja.
2: Wat was je vraag ook?
0: Nou ja, of de gemeente een beetje.
2: Oh ja, dus daar betrekken ook de gemeente wel bij. Ja. In die wet en regelgeving komt natuurlijk wel naar voren dat het best heel lastig kan zijn dat je plannen hebt.
0: Maar dat de vergunningen gewoon heel uitdagend zijn.
2: Ja.
0: Of dat er enorm veel vragen. Dat er een bewoner
2: parkeren,
0: dit mag zeggen. Parkeren, exact.
2: Ja. Dus,
0: dat maakt natuurlijk enorm complex. Je ziet ook wel dat er woningen, tiny houses. Neergezet worden achter huizen.
2: Ja.
0: Toevallig bij mij in de wijk is dat gebeurd. En dat is nu
2: is
0: ook
2: het dan
0: weer
2: voor mantelzorg? Of,
0: nee, dat is ook zelfs verhuur. Dus dat is gewoon een gedeelte van terrein is verhuurd. Tessa van der Hamme doet dat. En die heeft het ook hier een keer uitgelegd hoe dat zit. Vorige woning is dan dus door iemand anders. Die zet het op het terrein.
2: Mm-hmm.
0: Wordt een soort van verpacht. En dan binnen 10 jaar moet die woning weg. Dus
2: ja, dat is
0: een
2: beetje
0: in principe.
2: Ja.
0: En dat vind ik op zich wel grappig.
2: Ja, hartstikke
0: maar
2: goed.
0: Hoor je dat meer? Of zeg je nou, dit hoor ik toevallig?
2: Nou, nee, zelden. Nog niet echt. Maar
0: okay,
2: ik denk dat het heel goed is.
0: Denk ik ook, ja. Daar is best wel wat ruimte. Er zijn natuurlijk mensen die een enorme tuin hebben. Die dat wel zo
1: ja, en de mantelzorgwoning natuurlijk ook.
2: Dus die is ook tijdelijk, hè?
1: Ja, dat is ook een tijdelijk verhaal.
2: Moet die in principe ook weg. Ja.
1: Dus je ziet daarmee los. Zie je ook niet dat er iets opgelost wordt. Maar het is wel een ontwikkeling die ook gebeurt.
0: Ja, absoluut. Nou ja, het probleem los je niet op. Maar goed, je zorgt wel weer voor doorstroom in de woningen.
2: Ja.
0: Die mogelijk beschikbaar
2: komen. Maar het gebeurt niet heel veel. Kijk.
0: Nee, blijkbaar.
2: Ja. Het is gewoon zo.
0: Ja. Het is ook een uitdaging dus voor senioren om hun bestaande woning los te laten. En
2: dat
0: dan,
2: vooral.
0: Ja.
2: En terwijl ze achteraf allemaal zeggen, ik had het eerder moeten doen.
0: Okay, ja. Dus dat is ook stiekem wat je nu tegen de luisteraar zegt.
2: Stiekem wel.
0: Ik heb het gehoord.
1: Verandert Gouda als woningstop? Want je noemde net ook appartementen in de Kleiweg. Of mm-hmm. op de Kleiweg.
0: Oh, ja.
1: Boven winkels en zo. Is Gouda aan het veranderen? Als het gaat om woningstop?
2: Nou, eigenlijk wat meer dat je merkt dat mensen vanuit de omliggende grote steden eigenlijk wat meer hierheen trekken. Omdat het niet te vinden is waar ze wonen. Utrecht, Rotterdam, Den Haag.
1: En duur.
2: En ook wel expats hoor. Dat je toch al een beetje bepaalde wijk in Gouda ziet. Dat toch wel die kennismigranten vaak in de IT-sector.
1: Ja.
2: Die hierheen komen. En ja, vanwege een goed centraal station. Het fijn om hier te wonen.
1: Ja.
2: Dus dat.
1: Oh ja, dat.
2: Ja. Ja.
0: Karin, als jij zegt van joh, dit moeten jullie echt weten. Gouden naar. Wat is dan hetgeen wat we moeten weten?
2: Ja, hoe leuk het hier is om hier te wonen natuurlijk. En dat ze mijn vier best aan moeten zijn.
0: Ja, want jij bent ook directrice of directeur geworden. Ja. Partner, ik weet die termen ken ik allemaal
1: niet. Ja, we lazen vanaf de website directeur partner.
2: Geen idee partner in het hele bedrijf. ViaVesta is onderdeel van de bijgroep. En directeur van ViaVesta. Dus superleuk. Een stuk ondernemen wat erbij komt kijken.
0: En hoe gaat het je af?
2: Ja, goed.
0: Ja.
2: Ik zelf heel leuk.
0: Ja. Ja, waarom is het leuk?
2: Ja, meedenken naar de toekomst. Met elkaar bespreken wat strategisch handig is. En leuk natuurlijk gewoon om je team aan te sturen. En
1: je kennis even over op de website. Volgens mij is er een tijd geweest dat jij de enige makelaar was. Of misschien twee, maar ik zag er nu wel 4 of 5.
2: Ja, 3 in principe.
1: Oh, 3.
2: Bij VFS hebben 3 makelaars en een hele goede bezetting op de binnendienst. Ja, de oorspronkelijke eigenaren van het bedrijf, die staan daar ook op.
1: Ja.
2: En die eigenlijk stiekem moeien ze zich niet heel veel met de woningmarkt.
1: Oké, maar het is een mooi clubje zo.
2: Ja, zeker. Heel leuk club, ja.
1: Heel leuk om weer even een inkijkje te hebben in de makelaardij, in de woningmarkt.
0: Ja, geef even een samenvatting.
1: Uitleg.
0: Onno. Geef even een samenvatting. Hoe is dan nu de woningmarkt?
1: Nou, de woningmarkt is aan het veranderen. Het is misschien wel nog steeds ingewikkeld om aan een woning te komen. Kopen, schakel via Vesta in om je daarbij te helpen.
0: En voor de senioren de opdracht om stiekem een beetje woning los te laten.
1: Ja, waarom denk je daarbij?
0: En dat door te bewegen.
2: Een gesprek aan te gaan.
0: En
2: te kijken wat het voor consequenties heeft.
1: Ja.
2: En dat ze geholpen gaan worden erbij. Dat is echt belangrijk.
1: Nou, dat is heel leuk dat je daarover wilde komen vertellen. En alle uitdagingen, maar ook de kansen die daarin zijn. Fijn dat je die ervaring met ons wilde delen. En ja, we willen toch nog een stukje muziek draaien. Hè?
2: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Eén ding.
2: Ik heb een lieve collega, Henriette, en die wordt vandaag 40 jaar. Dus ik wilde even feliciteren.
1: Okay. Gaan we een plaatje voor de draaien.
0: Ja, zeker.
1: Gerard Joling. Rood, wit, blauw.

0: Oranje.
1: Fijn dat we hem toch even hebben kunnen draaien.
0: Zit je er een beetje in? Zit je er een beetje in? In de WK-sfeer, heb je er een beetje
1: nog
0: zin
1: niet,
0: in?
1: Nee, maar door dit soort dingen wel.
0: Oké, dan komt het naar je toe.
1: Ja, hey, maar we zijn aan het eind van het programma. Hè. Bedankt luisteraars naar Weekend Gouda. We zijn weer helemaal bij over filosofie, right to remember, de woningmarkt. Dat dan.
0: Ja, hebben we allemaal weer gehad. Je kunt ons volgen op Instagram. Dat kan je ook via onze website www.weekendgouda.nl. En dan moet je natuurlijk ons volgen. Je schrijft het met W-I-E-K-E-N-T. Daar kun je ons terugluisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende. Wij hebben er zin in. Volgende week zit met jou hier. Of jij?
1: Nee, ik. Gerrit. Met Gerrit. Fijn weekend.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis en ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Gouwe Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Welkom bij het programma Gast uit Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Van harte welkom luisteraars bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet vandaag de techniek. En onze gast is Gouwenaar Dolf Takema, voormalig docent wiskunde. Hij is vrijwilliger, ouderenadviseur, is humanist die onder andere een lezing heeft gegeven over Machiavelli. En die is niet toevallig de naamgever van het Goudse politieke programma waar Arjan Doelman en ik allebei bij betrokken zijn. Dolf, van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: Laten we beginnen met jouw algemene geschiedenis. Hoe oud ben je eigenlijk?
2: Op dit moment 78.
1: 78, ja, dat had ik ongeveer uitgekregen. Plus minus 78. Okay, ja. Ik wist niet 100% zeker, maar dus je draait al een tijdje mee, zullen we zeggen.
2: Dat kan je wel zeggen.
1: En laten we eens met begin beginnen. Waar ben je geboren?
2: Ik ben geboren in Ede, maar dat is puur toeval, want mijn opa die was militair en die was daar gelegerd. Mijn vader woonde daar dus ook. Maar ik heb er maar 3,5 jaar gewoond. Daarna zijn mijn ouders naar Assen verhuisd. Daar hebben ze maar 2 jaar volgehouden. En toen zijn ze naar Den Haag gegaan. En daar heb ik mijn middelbare schooltijd doorgebracht.
1: Ja, daar ben je ook opgegroeid, zeg maar.
2: Dat vind ik mijn belangrijkste periode voor
1: opgroeien. Want de lagere school heb je nog in Drenthe gedaan?
2: Nee hoor.
1: Onderwijs in Den Haag.
2: In Den Haag.
1: En waar in Den Haag?
2: Terpstra school, Bavink school, lagere school. En toen middelbare school, de populier. Dat is de belangrijkste periode geweest.
1: Ja, en wat was de populier van school?
2: Een scholengemeenschap.
1: Ja, en wat voor...
2: Ik heb HBS B gedaan.
1: Ah, het ouderwetse HBS.
2: HBS.
1: Het is uitgestorven inmiddels.
2: Ik ben in 1968 van school gegaan.
1: Ja, ja. Je hebt ook een studie gedaan, want ik lees in jouw berichten op internet dat je dus docent op een aantal scholengemeenschappen bent geweest. Maar hoe ben je na je middelbare school, wat ben je precies gaan studeren?
2: Ik ben eerst de opleiding docent handvaardigheid gaan volgen.
1: Dat is iets heel anders dan wiskunde.
2: Dat is compleet anders dan wiskunde, maar ik heb het altijd benaderd vanuit de technische kant. Want dat had mijn belangstelling en dat kan heel goed. Het artistieke, zeg maar, wat er ook een onderdeel van is, dat heb ik me eigenlijk bij moeten maken. Want ik ben niet in een artistiek milieu opgegroeid.
1: Ja,
2: mijn gezin had daar gewoon geen feeling voor.
1: Nee. En wat voor gezin was het verder?
2: Ik ben de oudste van 6 kinderen.
1: Oh,
2: en,
1: groot gezin
2: nou,
1: dus.
2: Het is een heel gemiddeld gezin geweest. Mijn vader was journalist.
1: Oh,
2: die werkte met ANP en na de hand bij een krant. De Nieuwe Haagse Courant, die later opgegaan is in Trouw.
1: Ja. Maar je bent op een gegeven moment toch met wiskunde aan de gang gegaan.
2: Op een zeker moment. Ik heb 25 jaar handvaardigheid gegeven.
1: Oh.
2: En in het begin jaren 90 werden de omstandigheden voor de creatieve vakken in het middelbaar onderwijs gewoon minder. Ik gaf les op een HAVO-VWO school. En toen wilde ik daar niet meer in verder in dat vak. Omdat de creatieve vakken, daar moet je tijd voor leerlingen hebben. Ja. Ik had een halve klas in een dubbel uur. Dat werd in 1 jaar teruggeschroefd van een hele klas in een enkel uur. Nou, dat wilde ik niet. En toen ben ik me omgeschoold naar een niet-materieel vak, zeg maar.
1: Ja.
2: En dat werd wiskunde.
1: Ja.
2: Ik had daar al wel een belangstelling voor.
1: En wat voor soort omscholing is dat dan geweest?
2: Nou, in die tijd kon je heel goed omscholen. Werden er ook faciliteiten voor gegeven vanuit de overheid.
1: Ja.
2: Want er waren een aantal tekortvakken. En
1: was dat nog in de tijd dat er ook nog MOA en MOB was?
2: Ja, ik was AAR, zeg maar tweede graads docent handvaardigheid, maar daarna ook tweede graads docent wiskunde. Ja, onderbouw van HAVO-VWO.
1: Ik heb zelf ook die tijd nog meegemaakt. Ik heb MOA en B pedagogiek gedaan. Maar ik heb nooit les gegeven. Weer niet.
2: Dat is jammer.
1: Maar dan heeft teruggekomen op dat die handvaardigheid, dat heb je dus 25 jaar gedaan. Dan heb je toch de eerste 25 jaar met plezier gedaan, denk ik.
2: Heel veel plezier.
1: En wat deed je dan zoal bij handvaardigheid?
2: Nou, je laat leerlingen zelf ontwerpen, zelf nadenken over wat zij mooi vinden. Natuurlijk zit er een stukje materiaalkennis bij.
1: Maar dat is de artistieke kant waar je het over had.
2: De artistieke kant, maar ook een technisch onderdeel natuurlijk. En om die combinatie te gebruiken, kinderen hun eigen fantasie vorm laten geven. Dat is het belangrijkste doel van het vak.
1: En met wat voor materialen? Was dat vooral hout of steen of klei? Wat moet ik aan denken?
2: Een heleboel dingen. De belangrijkste zijn klei, hout, metaal, Soms een beetje leer.
1: Leerbewerking. Maken of zo.
2: Dingen maken. Ja. Maar dan vooral met je fantasie. Niet puur gebruiksvoorwerpen. Maar
1: ook de ontwerpkant.
2: Het gaat om de artistieke kant. Ja. Om het mooie ervan.
1: Ja. Dan moet er toch wel een flinke overgang geweest zijn. Naar het toch wat saaiere werk.
2: Wiskunde is niet saai hoor.
1: ik heb er zelf op de middelbare school weinig mee gehad. Maar later toen ik pedagogiek studeerde, moest ik een jaar lang een geprogrammeerde instructie wiskunde om op HAVO-niveau van wiskunde te komen voor methodologie, voor wetenschappelijk onderzoek. Maar ik moet zeggen, het is voor mij toch altijd een saai vak gebleven.
2: Oh, nou, jammer dan. Maar het gaat er vooral om dat leerlingen zelf nadenken.
1: Ja.
2: Dat ze zelf naar hun oplossing van een probleem gaan toewerken. Dat je ze dat leert.
1: Ja, en was het vooral algebra of meetkunde?
2: Allebei. De onderbouw van de HAVO-VWO is dus zowel meetkunde als algebra.
1: Ja, en hoe lang heb je dat nou precies gedaan? Je hebt eerst 25 jaar handvaardigheid gedaan.
2: Nou, er zat 2 jaar overlap tijdens mijn omscholing. En daarna 15 jaar wiskunde. Zo. Dus ik heb 38 jaar onderwijs achter de rug.
1: Ja. En hoe heb je dat ervaren, die hele periode? Want je moet daar wel feeling voor hebben. Je moet daar wel kunnen omgaan met jongeren. Er zijn ook mensen die kiezen voor zijn vak en dan na 2 jaar komen ze erachter. Ja, het is helemaal niks voor mij.
2: Nee, nou ja. Okay. Ik vond het leuk om met jongere mensen om te gaan.
1: Ja.
2: En op dit moment ben ik dus alleen maar met oudere mensen bezig. En dat is een contrast. Maar hoe heet het nou? Ik heb daar altijd veel plezier in gehad.
1: Jongere mensen worden vanzelf oud. Als ze niet vroegtijdig doodgaan.
2: Uiteraard. Ik hoor daar zelf ook bij.
1: Ja, precies. We zijn allemaal jong geweest.
2: Ja.
1: Is voor mij ook alweer een tijdje geleden. Maar dat vond je dus eigenlijk leuk. Het werken met jongeren ook. Op scholen.
2: Nou, allebei. Het maakt mij niet uit als het andere mensen zijn.
1: Ja.
2: Kijk, het gaat om het luisteren naar andere mensen. En dat kunnen jongeren zijn, dat kunnen ouderen zijn. Op dit moment is vooral de belangstelling bij mij ligt bij oudere mensen. Dat komt omdat ik zelf ook een oudere ben.
1: Het ligt ook dichter bij je eigen belevingswereld, zullen we maar zeggen. Ja, en je ervaart de problemen die jij ervaart, ervaren zij ook.
2: Ja, dat neem ik aan.
1: Ik sta er ook iedere ochtend mee op dat ik denk van, oh ja.
2: Kijk, het gaat vooral om luisteren. Hè?
1: Ja.
2: Wat zegt die ander? Wat bedoelt die ander?
1: Ja. Maar ik dan wel apart vind, is dat jij zelf ergens gezegd, op internet zei, dat empathie jou niet vanzelf aangeleerd was, zeg maar.
2: Nee,
1: dat had misschien iets met die gezinsachtergrond te maken waar je het over had. Of
2: dat neem ik
1: met
2: aan.
1: Met je persoonlijkheid, kan ook.
2: Allebei. Kijk eens, ik ben natuurlijk op een bepaalde manier opgegroeid, maar ik ben niet direct opgegroeid met luisteren naar anderen. Dat heb ik ondervindelijk in het onderwijs moeten ondervinden dat belangrijk is. En daar heb ik me bewust op moeten richten, zeg maar.
1: Ja.
2: Naar anderen luisteren. Dat is niet waar ik mee ben opgegroeid. Direct.
1: En toen je stopte met het onderwijs, ben je toen ook meteen met pensioen gegaan? Of heb je nog andere dingen gedaan?
2: Ik heb eerst een tijdje, in 2008 was dat, gezocht. Maar al gauw kwam ik bij de belastingaangifte. Ik had altijd mijn eigen belastingformulier ingevuld. En dat was altijd, vond ik een leuke activiteit, dat uitzoeken van die financiën.
1: Ja.
2: Dat lag in het verlengde beetje van de getallen bij wiskunde en zo. En toen ben ik dat gaan doen namens de oudere bonden. En daar krijg je dus eerst een cursus op het belastingkantoor. En we kregen in het begin van de jaren 2008 ongeveer, kregen we dus nog afgedankte laptops van het ministerie van Financiën.
1: Ja.
2: Want de bedoeling van de oudere bonden was om mensen die geen computervaardigheden hebben en geen computer zelf hebben, om die toch te helpen. Want de overheid wilde in die tijd digitaal gaan.
1: Ja.
2: En, dat heeft alleen maar een vlucht genomen.
1: Ja.
2: En die vlucht heb ik dus meebeleefd, zeg maar.
1: Ja. Want wanneer ben je precies officieel met pensioen gegaan, zeg maar?
2: 2008. Dat is vervroegd. Ik ben vervroegd uit het onderwijs gegaan. Ik ben op mijn 19e begonnen met lesgeven. Dat is heel vroeg.
1: Ja, voor lesgeven
2: omdat
1: wel
2: in 1968 was het vak handvaardigheid nog helemaal niet, zeg maar, in het onderwijs ingeslopen.
1: Nee.
2: Dat is pas begonnen met de Mammoetwet.
1: Ja,
2: en ik was een van de
1: pioniers, bijna.
2: Pioniers in het onderwijs.
1: Ja, ja. Hoe ben je eigenlijk in Gouda terechtgekomen? Want dat heb ik nog niet gehoord. Je hebt volgens mij alleen lesgegeven in Den Haag?
2: Vooral in Den Haag. Ik ben in Gouden terechtgekomen omdat ik op een zeker moment in een vakantie in Zuid-Frankrijk een vrouw ontmoette waar ik heel erg verliefd op werd. En toen, die woonde in het Gooi. En toen hebben we gewoon de passen genomen. En toen
1: gaat in het midden. Tussen Den Haag en het Gooi. En
2: daar heb ik nooit spijt van gehad.
1: Ja, en ook wat goedkoper wonen dan het Gooi trouwens.
2: Zeker dan het Gooi. Maar we hebben gewoon de passen genomen. In die tijd niet naar financiën gekeken. Dat was in die tijd in 2089. Ik heb mijn vrouw leren kennen in 87. In 2089 hebben we besloten om in Gouden ons te vestigen.
1: Ja. En heb je ook een gezin gesticht? Of is het...
2: Mijn tweede vrouw dus niet. Uit mijn eerste huwelijk heb ik twee dochters.
1: En wat is je eerste huwelijk? De reden waarom je naar Gouden kwam, of is dat de tweede huwelijk?
2: Nee, dat was voor het tweede huwelijk.
1: Tweede huwelijk. Dus voor het tweede huwelijk ben je naar Gouden gekomen?
2: Ja, voor het eerste huwelijk was gewoon in Den Haag.
1: Ja, ja, precies. En daar heb je twee kinderen met...
2: Twee kinderen, ja.
1: En heb je nog steeds contact?
2: Heb ik heel goed contact met je. Heel prettig. Ja.
1: En hoe oud zijn je kinderen inmiddels?
2: 53 en 47.
1: Ja. Nou, mijn oudste is ook rond die leeftijd, 47. Maar mijn jongste is pas 36. Maar...
2: Ik heb al twee kleinkinderen die in Amsterdam studeren.
1: Oké. Ja, en wat studeren ze?
2: Internationaal recht en de andere ook rechten.
1: Rechten, oké. Als je dan terugkijkt op je carrière en op je leven, je bent nu 78, denk je van ja, ik had misschien toch dingen met retro-perspectief anders gedaan? Terugkijkend?
2: Nou, ik heb op een zekere manier omgeschoold. Toen heb ik dus een bewustwordingscursus gedaan. Dat werd toen gefaciliteerd omdat er een heleboel mensen zich hebben omgeschoold in het begin jaren 90. Ik heb toen wel overwogen, misschien als ik opnieuw 18 zou geworden zijn, dan zou ik architectuur zijn gaan studeren. Dat is dus de combinatie van de exacte vakken
1: en iets
2: ontwerpen. Dat zat in. Ja. Maar goed, dat heb ik niet meer gedaan. Ik heb me toen bewust gekozen voor een immaterieel vak.
1: Ja. En hoe heb je precies afscheid genomen van het onderwijs?
2: Nou, dat was niet zo leuk. Want ik moest dingen doen in het onderwijs die me helemaal niet aanstonden.
1: Dat zei je net. Dat die lessen gecomprimeerd werden. En het vak eigenlijk steeds minder belangrijk werd.
2: Nou, dat was bij handvaardigheid zo. Maar ja. ik ben afscheid genomen in het onderwijs.
1: Ja, was je wiskunde.
2: Wiskunde. En nou, dat was een school en die zat een beetje in de problemen. En ik moest dus dingen doen die me helemaal niet aanstonden. En ik wilde... niet te veel over zeggen, maar ik ben in 2008 uit het onderwijs gegaan. Ik was toen 57,5 jaar. Ja. Dat is heel vroeg.
1: Ja.
2: Maar ik heb toen gevoeld van ik moet nog dingen gaan doen.
1: Ja.
2: Want ik ben nog niet klaar met het leven. En toen ben ik dus uiteindelijk belasting...
1: Ja, want,
2: hulp bij belastingaangifte.
1: Ja, dat was vanaf ongeveer 2008, zei je.
2: Vanaf 2008.
1: En dat was bij Humanitas?
2: Dat was eerst gewoon bij de oudere bonden.
1: Ja.
2: Maar toen had ik een contact met de gemeente. En toen ben ik oudere voorlichter geworden. Die bestaat nog steeds, die groep. Daar heb ik 2 jaar actief geweest. Maar
1: wat is een oudere voorlichter? Wat deed je in die tijd?
2: Dan ga je bij oudere mensen in die tijd van 75 jaar op bezoek om uit te leggen wat er allemaal voor begeleidende instanties zijn voor ouderen. Die groepen zaten nog steeds. Er zijn 10 mensen, 10 vrijwilligers. Ja. Ik heb daar 2 jaar goed gefunctioneerd. En toen ontdekte ik Humanitas, de thuisadministratie. En die heb ik toen opgezet in Gouda van 2010 tot 2013. Ben ik coördinator geweest. Heel veel plezier, daar heb ik heel veel contacten aan overgehouden.
1: En wat houdt de thuisadministratie precies in? Dat is niet alleen belastingaangifte, maar gewoon ook hoe je mensen begeleidt met hun administratie thuis goed orde te hebben.
2: Met financiën.
1: Met financiën.
2: Inzicht geven in financiën, zodat ze het op een zeker moment weer zelf kunnen gaan doen. Helpen met problemen van schuldhulpverlening. Helpen met het ordenen van hun leven op financieel gebied. Het heet nu omgaan met geld.
1: Omgaan met geld.
2: Het heeft een andere naam gekregen, maar de bedoeling is hetzelfde.
1: Zijn er veel ouderen die ook financiële problemen hebben?
2: Daar heb ik op dit moment niet zoveel zicht op, maar ik denk het wel. Want die groep heeft een fors aantal vrijwilligers op dit moment, ook nog van Humanitas. En nou, die functioneren heel goed.
1: Ja, want we denken natuurlijk dat alle ouderen welgestelde senioren zijn. Maar dat is natuurlijk niet altijd het
2: nee,
1: geval.
2: Nee, dat is zeker niet het geval. Nee. Bovendien, Humanitas richt zich op alle leeftijden. Hè, dus het kunnen ook jongeren zijn.
1: Ook jongeren zijn. Ja. Maar dat dat in orde brengen van je huisadministratie was dus ook niet alleen op ouderen gericht.
2: Nee, nee. Bij Humanitas, bij Humanitas niet.
1: Ook, want je hebt ook veel jongeren die juist in de schuldproblemen komen tegenwoordig.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
1: En toen misschien
2: ook daar heb ik dus ook mee te maken gehad. Alleen op een zeker moment had ik zoveel taken dat ik moest gewoon splitsen.
1: Ja, want heb je ook mensen opgeleid bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je als je nieuwe vrijwilligers krijgt en je hebt een systeem opgezet dat je wel moet uitleggen aan mensen hoe het werkt, zodat ze het ook zelf goed kunnen toepassen.
2: We hadden in die tijd een groep en daar hadden we 4 coördinatoren en 36 vrijwilligers. En daar hadden we eens in de maand hadden we een deskundigheidsdag. Of een deskundigheidsavond voor. Met een spreker van buiten. Hè, mensen van de Belastingdienst. Mensen die voorlichting gaven over bepaalde thema's. Dat hebben we heel sterk gestimuleerd. En dat heeft altijd goed gefunctioneerd. Maar ja, op een zeker moment moest ik gewoon dingen afstoten. Ja. Ik werkte harder dan in het onderwijs.
1: Ja, ja, ja.
2: En nou, toen heb ik gesplitst. En toen heb ik gekozen voor de belastingaangifte. En ondertussen hebben we in Gouda de vereniging BOG Belastingservice. Ouderen Gouda. En die functioneert fantastisch.
1: Gaan we zo straks over verder praten. Ja. We gaan eerst naar muziek luisteren. Je hebt een paar nummers aan ons doorgegeven. En een daarvan is van de Estlandse componist Arvo Pärt. Spiegel im Spiegel. En ik heb een uitvoering gevonden met Tasmin Little Viool en Martin Roscoe Piano. Het is een verkorte versie, want de echte versie duurt veel te lang. Maar waarom dit nummer? Waarom Arvo Pärt? Die staat wel bekend als een religieus componist overigens.
2: Ja, ja, ja.
1: We gaan het straks over humanisme hebben, maar ik vind de keuze dus opmerkelijk. Ja, ja. En heb je daar een reden voor?
2: Nee, ik vond het gewoon mooie muziek.
1: Ik heb ook gezien dat het voor mijn liefst 25 verschillende films gebruikt is. Deze muziek.
2: Ja. Het is ook altijd een van de stukken die heel hoog staat in de top 400 van de klassieke muziek.
1: Klopt, in de top 10 zelfs.
2: Ja.
1: We gaan luisteren naar deze componist.

0: Ja, mooi Dolf. Ik zag je net piano spelen op de tafel. Nou is er een Nederlands kampioenschap luchtgitaar spelen. Maar van luchtpiano spelen heb ik nog niet vaak gezien. Maar ben je zelf muzikaal?
1: Nee, ik ben helemaal niet muzikaal. Alleen ik heb wel ritmegevoel, denk ik. En ik zit heel vaak met zo te tikken.
0: Ergert
1: mijn vrouw zich een beetje aan.
0: Je vertelde net nog een mooi verhaal over je schoonvader. In relatie tot deze muziek.
1: Ja.
0: Vertel het nog eens even aan de luisteraars.
1: Nou, toen mijn schoonvader deze muziek voor het eerst hoorde, toen stond hij op uit zijn stoel, ging voor de luidspreker staan met open mond om te luisteren.
0: Ja, en hoe oud was je schoonvader toen?
1: 70.
0: Ja, het is nog vrij jong, dus het was niet... ik snap het. Terug naar het ouderenwerk. We gaan het straks nog even hebben over het werk als belasting. De belastingservice van ouderen. Vertel me maar even over. Hoe werkt dat nou precies? Als ik,
1: we hebben een vereniging en die verspreidt folders. We maken reclame via het contact. En dan worden we uitgenodigd bij mensen thuis. Want dat is de voornaamste business. We gaan naar mensen thuis. Er zijn andere instellingen die ook naar mensen thuis gaan. Maar wij doen dat de belasting opgeven. Aangifte bij mensen thuis. Want dan hoeven ze de papieren niet mee te nemen. Lopen ze niet mee op straat. Is het veiligste. En dan gaan we dus de aangifte verwerken. En hebben we eerst een gesprek over de financiële situatie. En dan krijg je, neem ik aan, als HUBA, bij belastingaangifte, het vertrouwen van die mensen. En als ze geen computer hebben, want zo is het eigenlijk begonnen, dan doen we met de gegevens die de mensen aanreiken op onze computer thuis. En dan krijgen we daarvoor een machtiging, die moeten we aanvragen. En dan krijgen daarna de mensen een print van de aangifte. Thuis gestuurd weer. Als ze zelf een computer hebben, gaan we ernaast zitten. En laten we de mensen zelf typen. En dan hopelijk. Het gaat erom dat mensen inzicht krijgen in wat er met hun geld gebeurt.
0: Ja.
1: En dat is het voornaamste. Op een zeker moment zijn er mensen die het niet meer nodig hebben. Die kunnen het zelf.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk het doel.
0: Want het is toch veel al tegenwoordig zo dat vooraf al veel ingevuld kan zijn op een formulier. Nou, door de Belastingdienst zelf, vooral als je pensioen ontvangt of sociale verzekeringsbank.
1: Het geld wat ze krijgen, de inkomens en ook de bankrekeningen, die zijn bekend. Ja. Maar een aantal dingen zijn niet bekend. Nee. Bijvoorbeeld wat ze kunnen aftrekken voor zorgkosten.
0: Ja.
1: Wat ze kunnen aftrekken voor giften. En zijn er bijzondere situaties. En een bijzondere situatie is bijvoorbeeld als een van de twee van een echtpaar in een zorgcentrum wordt opgenomen, dan heb je op allerlei fronten een verandering.
0: Ja.
1: Nou, die bespreek je dan.
0: Dat kan best gecompliceerd zijn.
1: Dan is het gecompliceerd. Ja. En als er een verhuizing plaatsvindt, bijvoorbeeld als er eigendom is en dat eigendom moet verdeeld worden over kinderen, dan zijn er ingewikkelde situaties.
0: En hoe ver ga je daar nou in die begeleiding? Want hoe ingewikkeld mag het zijn?
1: Als we het niet meer aankunnen, dan hebben we dus, zeg maar, dan moeten we verwijzen naar professionals. Maar we hebben dus een doel dat mensen met een bescheiden inkomen en een bescheiden vermogen een overzichtelijke situatie hebben. Die kunnen we aan. En dat zijn er toch eigenlijk wel fors.
0: Ja, aantal. Nou, heb je bij dat werk met Humanitas kwam je ook mensen tegen die in de problemen geraakt zijn op de een of andere manier. Gebeurt dat nu en passant? Ik bedoel, het is niet je doel, maar kom je wel situaties tegen waar je denkt van, ja, hier moet gewoon iets extra gebeuren?
1: Nou, nu niet meer. Kijk eens, we doen het nu alleen voor ouderen.
0: Ja.
1: En er zijn heel weinig ouderen die nu echt in de problemen komen, want ze hebben allemaal een AOW. En dat is al, er zijn een aantal mensen die hebben alleen AOW, maar die kunnen wel rondkomen.
0: Ja.
1: Dat met moeite, maar ze kunnen rondkomen.
0: Maar dat is de financiële kant van de zaak. Er zijn natuurlijk ook situaties waar je dan bij eigenlijk komt en denkt van, ja, die mensen hebben eigenlijk ook hulp nodig bijvoorbeeld. Of die weten ook de weg niet te vinden naar een WMO-loket of naar wat dan ook.
1: Kijk eens, als we zien dat er ergens anders een behoefte ligt, behalve financiën of misschien wel met financiën, dan hebben we dus de contacten die we kunnen aanreiken. We zitten soms bij een keukentafelgesprek als de mensen dus via de WMO een aanvraag willen doen voor, nou, noem maar wat, een scootmobiel, een traplift. Dan kunnen wij daarin ondersteunen. Dat is het vervolg op de belastingaangifte.
0: Ja, en bedoel je het dan zelf? Of, zijn dat dan meer gespecialiseerde medewerkers die dan ingezet worden?
1: Nee, dat hoeft niet. Dat kunnen we zelf. Maar anders weten we de weg naar het sociaal team en het Zwanenburgshofje, naar Humanitas. Soms verwijzen we naar Humanitas. En dat, nou ja, dat werkt allemaal goed.
0: Ja, maar ik heb je ook op internet wel enige kritiek zien uiten op de stand van de ouderenzorg anno 2026. Of heb ik dat verkeerd gelezen?
1: Nou, zoveel kritiek. Kijk, er zijn een heleboel ouderen en die kunnen niet verhuizen. Omdat er te weinig woningen zijn die gericht zijn op ouderen met een, zeg maar, ja, hoe heet dat, levensbestendige
0: woning.
1: Ja, ja, die zijn er gewoon te weinig.
0: Ja.
1: En dus kunnen ouderen vaak niet doorstromen. Ja. Ik ben daar zelf ook een. Ik woon in een vrij groot huis. En hoe weet het nou? Ik zou dus in principe in aanmerking komen voor wat kleiner wonen, zodat mijn huis, een 201 kapwoning met 5 kamers, dat die daar een gezin kan wonen. Nou ja, waar moet ik naartoe?
0: Ja, ik weet het. Je vindt niet het juiste aanbod. Je bedoelt in dit geval een appartement? Of,
1: bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Ja. Nou ja, wij doen ook politieke programma Machiavelli. En daar staat wonen wel heel erg hoog op de agenda. Ja, en ook ja, de komende jaren wil een nieuw college, dat mogelijkerwijs volgende week aangesteld wordt, of die erop geïnstalleerd wordt. Die gaan wel prioriteit geven aan woningen voor ouderen, zodat er ook die doorstroming op gang kan komen. Want die woningen die vrijkomen zijn geschikt voor gezinnen. Andere zijn weer geschikt voor starters op de woningmarkt. Dus het is juist ook voor iedereen eigenlijk in belang, niet alleen voor de ouderen.
1: Ja, ja.
0: Maar voor de hele woningmarkt is het van belang dat die doorstroming goed op gang gaat komen.
1: Ja.
0: Maar dan moet er wel een betaalbaar aanbod zijn.
1: Want, nou, precies, dat wou ik nou juist zeggen. Want vaak heb je dus dat je hooguit in een positief geval kietspeelt. En dan heb je dus een aanzienlijk kapitaalverlies. En dat willen een aantal ouderen ook weer niet.
0: Ja, los van het feit dat in mijn geval mijn vrouw weinig pensioen heeft opgebouwd. En als ik overlijd, krijgt zij de helft van mijn pensioen. Dus je kan wel nu ik zou nu een redelijk appartement kunnen kopen. Maar op het moment dat ik overlijd, is maar de vraag van mijn vrouw dat nog kan betalen daarna. Die situatie ook nog niet.
1: Precies.
0: Maken.
1: Nou ja, dat soort problemen spelen. Ja. En dus gebeurt er te weinig. Want een oudere kan te weinig initiatieven nemen zo.
0: Ja. Heb je wel gekeken op de markt af en toe? Nou, er zijn wel allerlei nieuwbouwprojecten gaande natuurlijk. Waar ook appartementen opgeleverd worden.
1: Ik ben nu nog heel goed in staat om ons huis te onderhouden. Mijn vrouw is gek op tuinieren. Dat zouden we dan verliezen. En dat willen we ook weer niet. Dus nou ja, er gebeurt op dit moment niet.
0: Nou, wat men wel eens onderschat. Dat ook oudere mensen hobby's hebben. Want ik kan wel een kamerappartement kopen. Twee kamerappartement kopen. Maar eigenlijk willen wij een drie kamerappartement. Want ik heb een muziek. Hobby waar ik een eigen kamer van nodig heb. Mijn vrouw is altijd met naaien en dat soort dingen bezig. En dan, en als je dan een appartement zoekt met drie slaapkamers, dan zit je in prijsklasses die onbetaalbaar zijn geworden.
1: Ja,
0: maar goed, dat is ook een gewenningskwestie, want we zullen ook in de loop der jaren allemaal wat minder worden en dan misschien ook onze hobby's wat moeten bijstellen.
1: Ja, dat is ook een welvaartskwestie.
0: Ook een welvaartskwestie, dat klopt. Ik zag dat je ook genoemd hebt op de Katholieke Bond voor Ouderen. Heb je daar ook nog mee op de een of andere manier? Of is dat puur een...
1: Ik ben op een zeker moment lid geworden toen ik de belastingaangifte ging doen bij ANBO.
0: Ja.
1: Maar
0: Algemene
1: Nederlandse Bond voor Ouderen. Ik heb geen religie, dus dat was mijn eerste keus. Alleen in 2009 kwamen er aanzienlijk wat problemen bij de ANBO. En toen is dus de SVMH in Gouden opgericht. Dat is een hele actieve vereniging die ontstaan is uit de ANBO. Alleen die ondersteunde het belastingproject niet.
0: Nee.
1: En toen heb ik een keuze moeten maken uit een andere oudere bond om dat belastingproject te kunnen blijven doen. En dat werd de KBO die op dat moment landelijk leidinggevend was bij het belastingproject.
0: Ja.
1: Daarom ben ik lid geworden van de KBO.
0: Ja, goede keuze. En op zich denk ik dat een hele uitstekende ouderenbond is. Want ja, katholiek is tegenwoordig niet met het katholiek van 50 jaar geleden.
1: Het gaat mij om andere mensen.
0: Ja,
1: en niet om mensen met een geloof of wat dan ook.
0: Nee. Want ze doen ook aan belangenbehartiging, welzijn en zorg. En ze hebben ook allerlei activiteiten, een hele agenda waar mensen van allerlei activiteiten terecht kunnen. Maak je ook wel eens van dat soort diensten gebruik? Of is het puur de relatie van ik ben voor de belastingservice om die bekendheid te geven?
1: Nou, ik ben dus hulp bij belastingaangifte, zo is de officiële term. Maar daarnaast ben ik ouderenadviseur.
0: Ja, wat houdt ouderenadviseur precies in?
1: Dat je dus mensen de weg wijst naar de begeleidende instellingen van de gemeente of andere instellingen die er zijn. En een van de activiteiten waar ik dus ook een cursus voor gevolgd heb, dat is dus veiligheid in en om het huis. En ik heb niet zo lang geleden een inleiding, een presentatie met lichtbeelden gegeven voor de groep ouderen in de KBO. Om bewust te maken hoe ze veilig kunnen leven.
0: Ja, want veiligheid in het onderhuis. Struikelen over meubels, losse kleedjes.
1: Het is altijd 80% eigen gedrag. Ja, kijk eens, en om ze daar bewust te maken. En volgend in oktober ga ik diezelfde lezing geven voor de SVMH. Seniorenvereniging Midden-Holland.
0: Ja.
1: En op die manier ben ik dus ook meer dan alleen maar belastingaangever.
0: Precies. En er bestaat een Goudse netwerk voor ouderenadviseurs?
1: We hebben op een zeker moment alle Goudse organisaties voor ouderen hebben we dus verzameld in een netwerk. Dat netwerk heeft zich actief gemaakt om een ouderenadviesambtenaar te benoemen. De gemeente heeft dat gedaan. We hebben

0: Toch gericht op papier en niet op digitale zaken.
1: Ja, dat klopt. Ik kan heel goed met digitale zaken omgaan, maar ik vind het toch vaak heel fijn om dingen ook op papier te hebben.
0: Ja, precies.
1: Ouderwets, ja. Met een gele accentueerstift.
0: Het is niet ouderwets.
1: Dringt het beter tot me door op de een of andere manier.
0: Ja, precies, ja. Bij mij ook.
1: Ja. Maar dat heeft misschien iets met onze leeftijd te maken en in welk systeem wij zijn opgegroeid.
0: Ja, ja, nee, klopt.
1: Wij zijn natuurlijk in de papieren wereld opgegroeid. Ja. Maar als auto-adviseur is dat dan vooral voorlichting geven? Dus je gaat niet echt meer op individueel niveau in gesprek met de auto die vragen?
0: In sommige situaties gaan we wel. Dan zijn we erbij.
1: Heb je daar voorbeelden van? Dat je dat de afgelopen jaren hebt meegemaakt?
0: Dat is te veel privé om erop in te gaan. Ik zit soms bij een keukentafelgesprek. Ik ga soms met mensen mee naar de gemeente.
1: Je hoeft geen namen te noemen, maar het gaat meer om een soort gesprek, een soort probleem die je dan tegenkomt.
0: Ja, nou, mensen die nauwelijks trap kunnen lopen, een traplift aanvragen.
1: Ja.
0: En dan zit je erbij. Dan komt er altijd van de gemeente iemand bij de mensen thuis.
1: Ja.
0: Daar zit ik dan ook bij.
1: Ja. Ja, daar hoor je niet altijd positieve dingen over, die keukentafelgesprekken.
0: Dat probeer je dan in banen te leiden. Ja. Want mensen zijn vaak niet in staat om zo'n goed gesprek alleen te voeren. En ons advies is, zorg altijd dat er iemand bij is. Ja. Al is het een ander familielid die goed van de tong ging gesneden is, zodat je belangen goed vertegenwoordigt.
1: Ja. En dat lukt in het algemeen wel?
0: Over het algemeen wel.
1: Oké. Okay. Nou, dat lijkt me een heel goede aanvulling. Zeker voor mensen die ook andere hulpvragen hebben. Ervaar je verder nog... eigenlijk gaat het redelijk goed, zeg je, in Gouda met de autozorg. Het is wel goed georganiseerd. Zie je toch nog ergens knelpunten op dit moment, behalve dan de doorstroming naar seniorenwoningen?
0: De doorstroming, dat is het voornaamste. Er is een fors probleem bij eenzaamheid. Kijk eens, hoe bereik je die mensen? Want die komen hun huis niet uit.
1: Nee.
0: Die moet je dus, zeg maar, stimuleren. Ik heb één contact. En daar kom ik voor de belastingaangifte. En ja, dat moet. En die man, het is een man, die zie ik eens per jaar. Maar ik heb hem gestimuleerd om ook eens naar een bijeenkomst te gaan in het Nelson Mandela, een gesprek met gemeenteambtenaren. Nou, een half uur voordat het zou beginnen ben ik nog bij hem thuis geweest. Maar uiteindelijk kwam die niet. Hij had een te grote drempel om toch in zijn eentje daar naartoe te gaan. Het moet altijd een eigen keus blijven. Hè? Dus je moet het blijven respecteren.
1: In Gouden is ook een platform voor vrijwilligerswerk. En dan zie ik toch heel vaak ook van die contacten, van die advertenties zijn, dat ze op zoek zijn naar, ze noemen maar een maatje. Maar in ieder geval ook voor oudere mensen. Hè, van die twee keer per week een half uur gaan wandelen in het park. Gewoon thuis over de krant gaan praten.
0: Humanitas is daar ook heel actief in. Hè?
1: Ja. Die doet dat soort activiteiten met het oog om ook op individueel niveau vrijwilligers te vinden die mensen in feite een stukje kunnen helpen bij die eenzaamheid.
0: Ja, klopt. Ja. Nou ja, er is een heel groot contact, tekort aan mensen die dus dit soort dingen willen doen. Want bijvoorbeeld de ANBO-PCOB, dat zijn twee grote landelijke ouderenbonden, die zijn gefuseerd per 1 januari 2025. En die hebben in Gouda geen bestuur. Er zijn gewoon geen mensen die dat op vrijwillige basis kunnen en willen doen.
1: Ja.
0: En daar maken we ons nu sterk voor als Gouds netwerk. Omdat we kunnen die mensen niet bereiken. Alleen via het hoofdkantoor in Woerden.
1: Ja.
0: Nou ja, en daar proberen we regelingen voor te maken. Zodat we die mensen toch kunnen bereiken.
1: Ja.
0: Kijk, dat is het doel van het Gouds netwerk voor ouderen. Mensen met elkaar in contact brengen.
1: Of mensen
0: verbindingen
1: uit hun isolement te halen.
0: Een van de doelen is natuurlijk eenzaamheid. Maar goed, dat is net zo goed het doel van het sociaal team bijvoorbeeld. Maar kom er maar eens achter welke mensen. En ik heb er onlangs voor gepleit dat steeds op kleinschaliger gebied moet. Op kleinschaliger basis moet. Op straatniveau. Op flatniveau. Dat daar een gefaciliteerde functionaris komt.
1: Ja, want eigenlijk weten mensen in een straat en een flat best wel welke mensen wel of niet eenzaam zijn.
0: Die weten dat wel.
1: Ja, die weten dat wel.
0: Maar het komt toch niet door. En dat komt omdat er waarschijnlijk te weinig georganiseerde coördinatie is op kleinschalig niveau. En die mensen moet je dus volgens mij faciliteren.
1: Ja. We gaan nog even naar muziek luisteren. Leonard Cohen, je hebt het nummer Anthem gekozen. Het komt van het album Various Positions uit 1984. Waarom Cohen?
0: Nou, Cohen heeft hele zinnige en mooie teksten. There is a crack in everything. That's how the light comes in. Dat is de centrale zin in dit nummer.
1: Hey, goed, we gaan luisteren naar Leonard Cohen.

0: Ja, Leonard Cohen, altijd prettig om naar te luisteren. Hier is de gast nog steeds Dolph Takema, 78 jaar oud en momenteel nog volop actief als ouderenadviseur en bij de Belastingservice Ouderen. Maar ook op een of andere manier betrokken bij het humanisme, in ieder geval in Midden-Holland. Want ik lees regelmatig berichten van jou in Gouda Bruis bijvoorbeeld, als er een activiteit is in de Azure-boerderij die betrekking heeft op het humanisme. Volgens mij was er vorige week nog een lezing. Ben je daar geweest?
1: Ja.
0: Van Amnesty International volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: En wat heb je daar opgestoken?
1: Nou, opgestoken. Kijk, Amnesty pleit natuurlijk heel sterk voor mensenrechten. Dat iedereen rechtvaardig behandeld wordt. Aanstaande zaterdag is er een festival van Amnesty, omdat ze 50 jaar bestaan.
0: Ja.
1: Om en bij de Azure. Nee, de Agnietenkapel.
0: Agnietenkapel.
1: Ik ben daar ook om de rechten voor ouderen te promoten.
0: Oké.
1: Okay. Uiteraard.
0: En ben je dan met een stand of zo? Of ga je dan een presentatie geven? Wat is de
1: Een informatiestand. Mensen komen langs.
0: Ja.
1: Nou, ik hoop dat het mooi weer is. Dan kunnen we buiten zijn. Anders moeten we naar binnen.
0: Ja.
1: Ik heb materiaal verzameld. Bijvoorbeeld de bladen van alle ouderenbonden. Maar ook teksten over informatie, mensenrechten, ouderenrechten met name.
0: Ja, wat is het verschil tussen mensenrechten en ouderenrechten?
1: Niks.
0: Niks.
1: Aan leeftijd.
0: Ja, ik wou
1: het
0: zeggen.
1: Het enige is leeftijd. Maar,
0: of krijgen we de rechten bij als we ouder worden?
1: Je hebt een ietsje andere ingang. Ja. Ietsje andere invalshoek, zeg maar. Maar voor de rest niet, want een oudere is ook mens.
0: Ja. Maar dat was dus een van de lezingen die gegeven werd vorige week over Amnesty International. En het is een hele cyclus het hele jaar door, behalve in de zomerperiode, ik geloof dat. Is het wel nog een landelijke bijeenkomst, geloof ik?
1: Ik ben nooit geweest, maar nee. Die is er ieder jaar.
0: Ja, in juni ergens.
1: En, dat zou kunnen, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ja. Maar we hebben dus in de Azurehoeve iedere eerste dinsdag en derde dinsdag van iedere maand is er een bijeenkomst, een café heet dat. En daar is altijd een lezing. Het thema van dit half jaar.
0: Herhaal ons nog even, wanneer is dat precies?
1: Iedere eerste dinsdag en derde dinsdag van
0: derde,
1: de maand.
0: Dus om de twee weken, behalve in de zomerperiode, ligt het even stil.
1: De vakantieperiode van de scholen.
0: Ja,
1: dan houden we dus.
0: Daar houden we mee op.
1: Ja.
0: En wie bepaalt wat daar aan de orde komt? Is dat altijd een lezing of is dat ook soms gewoon een bijeenkomst?
1: Nee,
0: dat mensen gewoon koffie met elkaar drinken en een praatje maken? En hoe moet ik dat voorstellen?
1: Er is een heel actief bestuur. En die bepaalt het thema voor het eerstkomende half jaar. Dit jaar was dat, het is bijna afgelopen, rechtsstatelijkheid.
0: Ja.
1: En volgend half jaar na de zomer wordt het dus het verval van het Westen.
0: Het verval van het Westen. Dat klinkt heel aanmoedigend.
1: Nou ja, oké. Okay. Daar worden dus een aantal lezingen. Er komen deskundigen. Aanstaande keer.
0: Wat is de eerste keer na de vakantie?
1: Begin september. Maar er zijn nu nog twee lezingen over rechtsstatelijkheid. Aanstaande keer komt er een Tweede Kamerlid van D66. Die komt praten over
0: het project. Weet je niet
1: van
0: datum van?
1: 16 juni.
0: 16 juni, zoiets.
1: Het is nu de 10e, 16
0: juni.
1: Dus volgende week dinsdag.
0: Volgende week dinsdag weer in de Azure-boerderij.
1: Dan komt er iemand praten over project 26. Dat wil zeggen, er is tegenwoordig bij bepaalde overheden, dan denk ik ook aan Amerika, maar daar is het zeker niet alleen, dat de politiek invloed heeft op de rechtspraak.
0: Ja.
1: En dat is dus eigenlijk een hele foute zaak.
0: Ja.
1: En die man komt praten over wat we daaraan kunnen doen. Maar in ieder geval weer bewustwording.
0: En dan was er nog één, zei je, een tweede nog.
1: Ja, dat gaat Artjo Wittenberg doen. Die is de secretaris van het Humanistisch Verbond Midden-Holland. En die gaat het over Karl Popper hebben. Dat is een schrijver die ook over rechtsstatelijkheid heeft gesproken. Ja. En in het historisch verband.
0: Ook,
1: daarmee sluiten we deze cyclus af.
0: Ja, en dat is ook. Je zit ook in de humanistische kanon, volgens mij, die Popper.
1: Dat weet ik niet precies. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik heb dus het humanisme leren kennen vanuit Humanitas.
0: Ja.
1: En Humanitas is dus de instelling die de praktische hulp geeft namens het Humanistisch Verbond. Er is duidelijk een verbintenis. En een vriend van mij, die was destijds voorzitter van Humanitas, die heeft mij bij het Humanistisch Verbond geïntroduceerd, zeg maar. Daardoor heb ik dat humanistisch verbond, de theoretische richting, om het zo maar eens even, leren kennen.
0: En toen was je dus al wat ouder. En,
1: die heeft ook, zeg maar, is oudere voorlichter geweest, is daarna naar het humanistisch, naar Humanitas gegaan. En die heeft mij geïnteresseerd voor het humanistisch verbond. Die man, hij is 4,5 jaar geleden overleden al, die heeft destijds een lezingen gegeven iedere maand over de humanistische kanon. Dat zijn 25 thema's, 35 thema's. En die heeft hij allemaal behandeld. En toen hij daarmee klaar was, toen is hij dus boeken gaan behandelen met presentaties. En dat is dus voortgezet in het humanistisch café nu.
0: Ja.
1: En daarmee heb ik het humanisme leren kennen.
0: Ja. En wat betekent het humanisme? Kijk, dat is een definitie. Ik zal hem even voorlezen. Er zijn meerdere definities, maar dit is er één van. Humanisme is een levensbeschouwing en een filosofische stroming die de mens en diens eigen verantwoordelijkheid centraal stelt. Het gaat uit van gelijkwaardigheid, kritisch denken, reden en persoonlijke vrijheid, zonder zich te baseren op religieuze dogma's of bovennatuurlijke autoriteit. En er zijn een aantal kernwaarden en uitgangspunten, zoals zelfbeschikking, gelijkheid, ratio en wetenschap en verantwoordelijkheid. Wat noem jij jezelf een humanist?
1: Ja, ik noem mezelf humanist. Ik heb geen geloofsachtergrond meer. Dat heb ik, zo ben ik wel opgevoed, maar ik heb dat losgelaten. Peter de Wit heeft mij dus inderdaad zeg maar geïntroduceerd bij die 7 thema's. En als je daar allemaal een positieve reactie op hebt, dan kan je jezelf humanist noemen. Dan hoef je geen lid te zijn van het humanistisch verbond of zo. Dat ben ik dus wel. Nou ja, die 7 thema's, je hebt er net een aantal genoemd. Het belangrijkste is zelfbeschikking.
0: Ja, vind ik ook. Ja, heel belangrijk. Heeft ook wel met onderwerpen als euthanasie en abortus te maken, denk ik. Maar even zijdelings, maar dat heeft er wel mee te maken.
1: Dat klopt.
0: Ja. Maar ook gewoon dat je recht hebt om je eigen leven vorm te geven en daarin zoveel mogelijk jezelf moet kunnen ontplooien. Ik heb het zelf leren kennen overigens in militaire dienst. Dat hebben we in het voorgesprek volgens mij wel eens genoemd. Dat toen ik in militaire dienst had, had je, dus humanistische raadsmannen. Ja. Die bestaan nog steeds, en raadsvrouwen. Maar die vervullen dus een rol in de geestelijke begeleiding van bijvoorbeeld patiënten en gedetineerden. Maar dus ook voor militairen. En ik ben in 1971 in militaire dienst gegaan. En toen ben ik dus in aanraking gekomen met zo'n humanistische raadsman.
1: Ja.
0: En die organiseerde ook 2 keer in zo'n dienstplicht tijd een vormingsweekend. Ja. Dat was toen ergens, volgens mij in Nuenen. Maar ik weet niet zeker hoor. Maar precies, was niet belangrijk. Maar in ieder geval, daar heb ik dus het humanisme leren kennen.
1: Ja.
0: En toen moest je daar dan allerlei opdrachten in zo'n weekend. Je had echt wel een vormingsaspect, maar. En, heb ik ook geschreven voor een blaadje. Dat speciaal door het Humanistisch Verbond werd gemaakt voor militairen. Dat was ook mijn eerste kennismaking.
1: Dat is heel mooi.
0: Ja. Ja. Als je kijkt naar de belangrijkste waarden van humanisme. We hebben het net over zelfbeschikking gehad. Het gaat eigenlijk iets verder nog tegenwoordig. Er staat hier dan over modern humanisme. Dan heb je het over zingeving, ethiek, maatschappelijke rechtvaardigheid. En kan je ook denken aan, inderdaad hebben ze al genoemd, mensenrechten. Maar ook aan inclusie. Hè, ja. Een menswaardig bestaan voor iedereen.
1: Dat is een vervolg op een van die 7 thema's.
0: Ja,
1: thema's. Zeker de combinatie daarvan. Het gaat vooral om bewustwording.
0: Ja.
1: Wat voor mens ben jij en hoe wil je je opstellen in de maatschappij?
0: Ja, wat altijd een moeilijke blijft bij humanisme is het zingevingsonderdeel. Want bij religie ontlenen vaak mensen hun zingeving ook aan die religie. Hè? Of je moslim bent, of christelijk bent, of jood bent.
1: Ja,
0: dat speelt eigenlijk een enorme belangrijke rol in je leven.
1: Maar er is ook niks mis mee.
0: Dat zeg ik niet, maar ik zeg alleen dat het dus moeilijker is om dat begrip zingeving vorm te geven als je humanist bent.
1: Ja.
0: Want wat is van voor jou dan, want ik zag bijvoorbeeld ook dat er ook humanistische uitvaarten zijn, dat ook mensen zijn die spreken op begrafenissen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan gaat het ook vaak over zingeving. En wat is dan zingeving voor jou persoonlijk als je het hebt over humanisme?
1: Menselijkheid, dat je op een prettige manier met anderen omgaat, een ander in zijn of haar recht laat en levenskansen biedt. Voor zover dat in je vermogen ligt.
0: Ja.
1: Dus gericht op anderen.
0: Dus het gericht op anderen zijn is ook een onderdeel van jouw zin, persoonlijke zingeving.
1: Ja, ja,
0: je bestaat, maar je bestaat ook met anderen, voor anderen, samen met anderen.
1: Ja, klopt.
0: Dat is dan het belangrijkste zingevende aspect van humanisme, in jouw gevoel. Voor jou persoonlijk.
1: De rechtsstatelijkheid ervan. Dat je dus als mens dezelfde rechten hebt als ieder ander.
0: Ja.
1: He, ongeacht leeftijd, ongeacht godsdienst. Artikel 1 van onze grondwet.
0: Ja, eigenlijk alles wat in de grondwet staat is eigenlijk ook een beetje humanisme.
1: Dat is humanisme. Ook dat.
0: Sorry? Ja, we gaan zo meteen afronden. Nee, we gaan nog even twee onderwerpen behandelen. Eén daarvan is Machiavelli.
1: Machiavelli, ja.
0: Even heel snel. Daar heb je een keer lezing over.
1: Ja. Nee, ik heb het boek De Heerser, zeg maar, voor een inleiding, een PowerPoint-presentatie gegeven. Machiavelli is iemand die heeft geleefd toen Florence een republiek was.
0: Ja.
1: Daarvoor was er een autocraat heerser, Lorenzo de Medici.
0: Ja.
1: En door allerlei prikkelen in Florence is dat afgezet. Toen kwam er een republiek en Machiavelli was heel erg actief in die republiek. En toen op een zeker moment door allerlei prikkelen in het Italië van die tijd de republiek weer is opgeheven. Toen is Machiavelli eerst gearresteerd, gemarteld. Maar de beschuldigingen dat hij de Medici, de opvolger, zou vermoorden, is niet terecht gebleken. En toen kwam er dus weer een autocratisch leider, de kleinzoon van de eerste, de Medici. En toen wilde Machiavelli in het gevlei komen, weer als om functie te kunnen creëren in de politiek, zeg maar.
0: Ja.
1: En toen heeft hij dat boek geschreven en toen heeft hij eigenlijk gezegd van, jongen, als jij autocratisch leider wil zijn, dan moet je het wel zo doen. En dat is de heerser.
0: Ja, maar als je kijkt naar zijn dingen die hem toegeschreven worden, zoals het doel heiligt de middelen, liever gevreesd zijn dan geliefd, politieke daadkracht, hij wordt ook wel de uitvinder genoemd van de realpolitiek, zijn dat nou niet allemaal de meest voor de hand liggende humanistische uitgangspunten?
1: Nee,
0: hij wordt wel als een...
1: Nee, maar goed. Kees, als humanist ga je ook naar de tegenstander kijken.
0: Ja.
1: Kees, volgens mij was Machiavelli eerder een humanist dan een autocraat.
0: Ja.
1: En hij heeft zich alleen in de gunst willen creëren bij die autocraat. En gezegd van, als jij succesvol wil zijn, moet je het ze wel zo doen.
0: Ja.
1: Dat is voor mij dan het belangrijkste van Machiavelli.
0: Ja.
1: Hij was in feite een republikein.
0: Ja, precies. En dat is ook al iets. Ja. Nou, ik vond het heel fijn dat je hier was, Dolf. Arjan, jij bedankt voor de techniek. We gaan nog luisteren naar een stukje klassieke muziek van Wagner. En heb gekozen voor een versie van het Concertgebouworkest met Bernard Haitink.
1: Ja.
0: Kan
1: mooi.
0: Altijd goed. Symfonie nummer 5, deel 2. Tot volgende week, dan is er weer een gast uit de streek.
1: Heel erg fijn dat ik hier kon zijn.
0: Graag gedaan.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: Het is juni 1991. Kevin Costner steelt wereldwijd de harten van bioscoopgangers als de legendarische dief in de film Robin Hood, Prince of Thieves. De film wordt een gigantische bioscoophit. En uit je radio de ritmische klanken van Rumba Tres met Amor Amor. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 13 juni 2026. Wat mij betreft, laat de zomer maar komen. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag weer het allerlekkerste zo tijdens de lunch. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s en ook een aantal hele nieuwe plaatjes. En natuurlijk heel veel vaste programmapunten, zoals onder andere het weekendweerbericht, de rubriek Kopje Thee met de DJ en nog veel en veel meer. Goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up.

1985, het was een heel goed jaar voor Whitney Houston. Want in dit jaar bracht ze namelijk door met How Will I Know. En oorspronkelijk werd het liedje geschreven voor Janet Jackson. Maar die zei, joh, ik heb al genoeg materiaal voor mijn album Control. Dus ja, geef het maar even aan Whitney Houston. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is de hoogste tijd voor de lunch. Eet smakelijk. On time.

0: tafel is heel erg mooi gedekt hier in de studio. Heel veel drankjes en lekkere broodjes, dus ja, dat komt wel goed. Ja, en hij is er ook weer natuurlijk, hè?
1: Ik ben niet van Bronnenbon!
0: Ja, tijd voor af en toe plaatjes die je niet zo vaak hoort. En het nu volgende was eenmaal een...

Here we go again. We doen het iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Muziek uit Zweden. Het was een zanger en ja, die had eenmaal een hit. Stakkerbouw heet hij. Wel een leuk zomerse plaatje. En dat was natuurlijk inderdaad een enelsvlieg. Tijd om eventjes lekker te gaan dansen als je het koud hebt gekregen. Jonas Blue en Malief. Hier is Edge of Desire.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Ja, in de bescheiden zomer van 2016, althans in Nederland, was dit een bescheiden zomerrit. Ricky Martin samen met Maluma en Vente Paca. En dat betekent eigenlijk gewoon kom hierheen. Maar wel een lekker zomers plaatje. En ja, zo langzaamaan beginnen we met zomerse plaatjes. Want het is juni en ja, dan wordt het wel een keer tijd om een beetje over te stappen op dat soort leuke dingen. Daarvoor natuurlijk de allernieuwste zingen van Jonas Blue en Malief en Edge of Desire. Het was een spannende week afgelopen week voor tienduizenden eindexamenleerlingen. Want ja, zij kregen het beruchte telefoontje of ze al dan niet geslaagd zijn. En ja, tienduizenden studenten die kregen dan dit ongeveer te horen. En dit was een beetje hun reactie, hè? Ja, dat blijft zo leuk om dat te horen natuurlijk. En bij de meeste mensen hangt de vlag uit. Voor de mensen die niet geslaagd zijn, aanstaande dinsdag is er een herkansing. En dan horen ze over een week of drie de uitslag. Dus ja, even blokken en alsnog succes toegewenst. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heeft Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Dit programma wordt ook herhaald tussen 6 en 7 en vandaag via Gouwestad Radio. En zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. En sinds kort kun je dit programma ook luisteren op je televisie. Als je aangesloten bent op het Ziggo kabelnet in de omgeving van Gouda Bodegraven, dan moet je even afstemmen op kanaal 39. Dat is namelijk het teletextkanaal van Gouwestad. En dan hoor je dit geluid ook. Het is maar eventjes dat je het weet. Zo dadelijk het enige echte weekend weerbericht. We hebben natuurlijk een leuke rubriek van de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar eerst iets heel anders, want hij zit er helemaal klaar voor. Namelijk Bart van Leeuwen met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Kijk hem daar nou staan, die zogenaamde rockster. Er staat weer eens in zijn eentje te dansen in de hoek van de discotheek en ondertussen probeert hij interessant te doen met zijn nieuwe telefoon. Hij doet wel stoer, maar eigenlijk is hij helemaal alleen en heeft op een avond als deze geen andere plek om heen te gaan. Aan de andere kant van de dansvloer staat een meisje. Met wilde gebaren staat ze mee te bewegen op de muziek, alsof het haar allemaal niks kan schelen. Ze heeft jarenlang geloofd dat het stoer is om alleen te zijn en heeft iedereen om zich heen al die tijd genegeerd. Die zogenaamde rockster en dat meisje vinden het allebei niet cool genoeg om op iemand af te stappen. Waarschijnlijk komen ze elkaar pas over een paar jaar weer tegen. Zij is dan een keurig getrouwde huisvrouw en hij is iemand geworden die hij eigenlijk helemaal niet had willen zijn. En pas dan zullen ze eindelijk in de gaten hebben dat ze voor elkaar zijn voorbestemd. Hij zal dan hopelijk wel durven toegeven dat hij haar al veel eerder had willen leren kennen en zij zal antwoorden dat ze niet met die ander had moeten trouwen. Tja, het zal uiteindelijk allemaal wel goed aflopen, want zo gaat het in boeken en films per slot van rekening ook altijd. Maar als ze vanavond in de discotheek nou eens gewoon op elkaar af zouden durven stappen, dan hoeven ze later niet de harten van twee andere mensen te breken.

Amy McDonald uit 2007. Dat allemaal in het kader van de platenverhaal. Dankjewel Bart van Leeuwen. Ja, het zal je niet zijn ontgaan. Het WK voetbal is officieel van start gegaan. En morgen gaat Nederland voetballen tegen Japan. En allerlei zangers en zangeressen die gaan natuurlijk kijken van wie nou de ultieme zomerhit scoort als het gaat om voetballiedjes. En ik denk dat Gerard Joling wel een goede kandidaat is, want hij heeft een liedje gemaakt om het Nederlands elftal naar de overwinning te zingen. En om iedereen het ultieme oranje gevoel tijdens het WK voetbal aan te wakkeren. Here we go!

Heerlijk slim gedaan. Gerard Joling en rood-wit-blauw. En nu maar kijken of het werkt. Tijd voor een heel ander onderwerp. Natuurlijk het weekend weerbericht. Ja, de kans op zon is 40% groot. De kans op neerslag is 50%. Minimale temperaturen van 13 graden. En maximaal wordt het zo'n 17 graden. Er is wind. En die komt uit het westen, windkracht 4. En let op, vanaf volgende week blijft het droog. Krijgt de zon meer ruimte. En wordt het warmer.

0: Leuk plaatje. Muziek uit 1977 van Boezy. Dat was een Nederlandse groep. Ze kwamen uit de omgeving van Groningen. En het plaatje heette Dance to the Music. En die zangeres die hoorde zingen, dat is namelijk Marijke Verboon. En die had zijds de bijnaam de Nederlandse Chaka Khan. En dat is toch wel een hele mooie titel als je dat zo krijgt. Het liedje werd geschreven door Eddie Owens. En die natuurlijk garant staat voor heel veel hits. En de groep had bekende leden, onder andere Alidas Hidding, weet je wel, van de Tijn Binners. Die stond destijds achter de toets. Toetsenist was die daar. Je hoorde natuurlijk ook in het kader van de Soul Show Classic muziek van Chalamar uit 1979 met Take That to the Bank. En twee namen die we moeten noemen zijn natuurlijk Jeffrey Daniel en Jody Watley. Dat waren destijds twee jonge mensen en die dansten in het Amerikaanse muziekprogramma Soul Train. Daar zijn ze ontdekt en dat leidde tot de oprichting van de groep Chalamar met al hun bekende hits. The Second Time Around natuurlijk en I Can Make You Feel Good. Plaatjes die ook regelmatig voorbij komen in dit radioprogramma. Zo dadelijk om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar ik wil je eerst even uitnodigen voor een ritje op de kermis.
1: Attention!

0: wereld zwingt natuurlijk de pan uit. Muziek in 1968, zo lang geleden, van Elvis Presley en The Guitar Man. Ze zitten naast me en ze is er helemaal klaar voor, hè Nicolette?
1: Hé, hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is exact 14:15. Zet je stoel in een luie stand, want het is er weer tijd voor. Tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Stel je voor, je loopt door een drukke straat en ineens vang je een blik. Ogen die je niet meer vergeet. Jaren later herken je haar meteen, tussen duizenden anderen. Dat bijzondere gevoel vormt de inspiratie voor een wereldhit over een mysterieuze vrouw en de kracht van herinneringen. Muziek van Sandy Koos uit 81 en The Eyes of Jenny.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Poppy T.

hier in de studio zie ik opeens allerlei vreemde ogen omheen. Maar dat zijn namelijk de mensen van het programma Sport op Zaterdag. Die zijn zojuist gearriveerd in de studio. In het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ Muziek uit 1981 van Sandy Coast. Gewoon in Nederland en die Eyes of Jenny. Ja, ik geef een andere ogen kijken, namelijk naar de ogen van Taylor Swift. En ze heeft er een hele nieuwe single.

Ja, Taylor Swift keert even terug naar haar country roots. Het is de soundtrack van de film, de animatiefilm Toy Story 5. I knew it, ja. Als we toch zo lekker rustig bezig zijn, mag ik je dan uitnodigen voor een dansje? Hij komt uit Nederland, uit 1977. Wally Tax. En nou, gaat hem zelf aankondigen.

over de muziek van Wally Tax en Let's Dance. Nou ja, daarover gesproken. Het is tenslotte zaterdagavond en er mag best wel een beetje ruig gedanst worden. Uit 75, de Bay City Rollers.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, bij de Van Brienoordbrug 10 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum 6 kilometer file met 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met 5 voertuigen. Ze zijn aan het bergen, daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

Een hele goede middag allemaal en hartelijk welkom op deze zaterdag 13 juni 2026. U luistert naar een nieuwe aflevering van Sport op Zaterdag. Vandaag een korte editie. We zijn er tot de klok van 4 uur vanmiddag. Ja, het voetbal is inmiddels al ten einde. Volgende week hebben we onze mooie afsluitende uitzending met daarin heel veel gasten. Daarover straks nog meer. En dit uur dus vandaag en komende uur ook dus. Geen actieve sport, geen live verslagen. Wel wat verslagen, althans wat flitsen vanaf andere locaties. Onder andere spreken we straks met collega's, althans vertegenwoordigers van de atletiekvereniging Gouda, Kaspar Karser. Die spreken wij, want die is vandaag aanwezig bij de Special Olympics. Daar horen we straks meer over in dit uur. Dat gebeurt allemaal rond de klok van 3:15. Ja, en we hebben natuurlijk ook veel muziek meegenomen. Dus wat dat betreft toch nog een mooie gelegenheid om eventjes wat plaatjes te draaien. En ook dus om een uitzending te maken. Dat doen wij dus, zoals gezegd, tot 4 uur vanmiddag. Hier met Sport op Zaterdag. Blijf lekker luisteren. Mijn naam is Paul Reilersdam en dit is muziek van Huey Lewis en de News. Daar beginnen wij dit programma mee. Uit de film Back to the Future volgens mij. Ja, daar komt die vandaan. Dit is The Power of Love. Goedemiddag.

Huey Lewis en de News. En de Power of Love om 2:08 hier bij deze uitzending. Dit is Sports op zaterdag. Een korte editie dus, zoals gezegd. En die maken wij tot 4:00 vanmiddag. Doen wij via de volgende zenders, via BR6. Luisteraars uit Reewijk en Bodegraaf en omgeving kunnen ons dus horen. Driebruggen natuurlijk ook nog. Ook zijn we te ontvangen in Oudewater. En regio via Midland FM en natuurlijk ook via Regio Gouda. Dit is Gouwe Stad Radio. En Ilse de Lange is er vandaag ook bij.

0: Supertramp was dat en Take the Long Way Home. Ja, je hoort het een beetje. De geluidskwaliteit is niet helemaal top, want er is iets aan de hand met de platenspeler hier in de studio. Ja, dat kan ook nog wel een keer, want ik had bij mezelf zoiets van ik neem vandaag gewoon lekker een paar vinyl singeltjes mee. Maar die werken niet zoals ik had gehoopt dat ze zouden werken. Althans, ze werken wel, alleen ze klinken oud-Hollands en een beetje in mono. Dus je kan alleen maar rechts luisteren, niet links. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar bij deze gaan we dat ongetwijfeld ook een keertje oplossen natuurlijk. Hebben we tijd genoeg voor de komende weken, want er is geen sport, dus we hebben wat meer tijd om ook weer te sleutelen hier aan de apparatuur van dit radiostation. Dit is Sport op Zaterdag. We zijn dus tot 4 uur vanmiddag bij u met straks ook nog inderdaad aandacht voor de Special Olympics. En het komende uur ook nog gewoon kijken wat er nog meer bij ons ter tafel gaat komen wat betreft sport in nieuwtjes of andere wetenswaardigheden die we kunnen delen met u. Dus blijf gewoon lekker luisteren.
1: Take me

Rondje jaren 70. Wat kwam eigenlijk bijna uit. Nou, echt zo rond het einde van dat decennium. Ging net mee naar de jaren 80. Deze van Garland & Jeffries. Die ook nog in de jaren 90 weer een hit had met heel, heel rock'n'roll. Maar dat allemaal dus terzijde. Dat is allemaal eventjes bij informatie bij deze plaat. Lekker nummer dus die we draaiden hier in Sports op zaterdag. Op deze zaterdag. Dus de 13e 2026. In de laatste uitzending van dit seizoen. Volgende week een hele lekkere lange locatie-uitzending. Althans locatie. We zitten hier op locatie. Maar we maken er wel een mooie uitzending van met heel veel gasten. Daarover straks nog veel meer in dit radioprogramma. Blijf gewoon lekker luisteren. Dit is een beetje het geluid van toch wel van de zomer zou je kunnen zeggen. In plaats van Another en 54 Ultra. Talk to you. Nu op de radio.

another N54 Ultra. En de plaat heet Talk to You. Dit is Sport op Zaterdag. Natuurlijk mag ook vandaag de dagartiest niet ontbreken. We hebben helaas vandaag dus maar 2 uurtjes de tijd voor. Dus we kunnen 2 tracks draaien van de artiest. Maar doen dat vandaag wel met veel plezier. Want we kiezen voor een artiest die wel hele fijne muziek gemaakt heeft hoor. Ik heb het over Seal. En we kiezen voor hem van Crazy. Nou, dat is een verkeerde uitvoering die in de computer staat. Ja, die ga ik niet draaien. Ik kies dan toch voor deze. Nee, het is toch weer diezelfde uitvoering. Dan kies je toch voor deze uitvoering. Dit is de betere uitvoering van het nummer. Waarschijnlijk was het een andere soort plaat waar hij vanaf kwam. Ik weet het niet, maar dit is toch wel echt de enige echte versie van het nummer van Seal. Crazy.

Ja, dit is heel goed hoor. Dit is echt een prachtig nummer, zeg hij. Het is Mika Miller, waar je naar kunt luisteren. En dat was Little Bit of Me. Nieuwe muziek hier op de radio gedraaid in Sport op Zaterdag. En dat allemaal dus op deze zaterdagmiddag. Het is 13 juni 2026. Ja, geen voetbal vandaag. Moet een beetje aan wennen. Weinig dus live verslagen. Wel straks dus nog een gesprek met Caspar Carson over de Special Olympics. Of zeker met hem vanuit Haarlem.

Dancing in the Moonlight van Toploader. Die werd gevolgd door deze van Simply Red en Something Got Me Started. 3:50 in Sport op Zaterdag. Over een aantal minuten gaan wij schakelen met het veld, wou ik zeggen. Ja, het atletiek stadion zou ik bijna kunnen noemen. Want dat is in dit geval wel zo waar we zo meteen mee gaan schakelen in Haarlem. De ijsbaan van Haarlem dus omgedoopt tot een mooie atletiekbaan. En dat is één van de vele plekken waar dit weekend wordt gesport. Voor de Special Olympics. Daarover zometeen meer. We spreken zometeen met Caspar Karsen van de atletiekvereniging Gouda. Dat wou ik zeggen. Want die zijn namelijk vandaag ook vertegenwoordigd. En doen dat daar met 10 man. Misschien wel meer zelfs, geloof ik, die daar aanwezig zijn. Dus dat is zeker een vermelding waard. Daarover zometeen meer. Eerst Bruno Mars en Something Serious.

0: Bruno Mars en Something Serious hier in Sport op zaterdag om 17 minuten voor 3 uur. En ik zou zeggen, blijf nog lekker luisteren. We zijn nog tot de 4 uur vanmiddag bij u met tot nog wel wat sport hoor. Want ook al is er vandaag geen live verslag van voetbalwedstrijden of wat dan ook, we hebben wel iets anders. En ook zeker een live verslag waar we naartoe kunnen gaan. We gaan namelijk naar Haarlem toe en dat doen we natuurlijk niet zo vaak. Dat is een beetje uit de regio, maar wel iets wat met een regionaal tintje zeker te maken heeft. Want deelnemers van Atletiekvereniging Gouda zijn vandaag aanwezig bij de Special Olympics. Dat doen ze trouwens het hele weekend. Dat is een mooi groot nationaal sportevenement voor sporters met een verstandelijke beperking. Duizenden sporters uit heel Nederland die komen daar samen om te laten zien wat ze kunnen in allerlei sportdisciplines. Dus van wielrennen tot golf, tot korfbal, van atletiek tot gym. Nou ja, goed, je kan het allemaal zo gek niet bedenken. Alle sporten die we ook wel kennen van de andere, bijvoorbeeld Olympische Spelen, zijn daar bijna wel aanwezig. Nou, en wij concentreren ons natuurlijk eventjes op het atletiek gedeelte. Want Atletiekvereniging Gouda is er dus bij met een team van 10 atleten. En dat heeft dus niet alleen hard getraind, maar ook zelf de schouders eronder gezet om daar te kunnen staan, om deelname mogelijk te maken. Aan de lijn heb ik Kaspar Karsen van Atletiekvereniging Gouda ook. Kaspar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: En jij staat op het terrein daar in Haarlem, hè, waar het atletiek op dit moment plaatsvindt. Wat zie je nu om je heen als je kijkt daar?
1: Nou, ik zie dat de mannen van de 200 meter zich nu klaarmaken met de startblokken. Dat is denk ik al de 7e serie. En iedere serie wordt wat sneller. Mm-hmm. En die gaan ze dadelijk starten. En wat wij vandaag doen, dat is de divisioning. Dat betekent dat iedereen die laat zijn beste prestatie zien. Dan word je morgen ingedeeld bij de mensen die een beetje op hetzelfde niveau zitten. Dus dan loopt niet de kans dat je tegen een hele snelle kampioen moet lopen. Dus iedereen loopt een beetje tegen zijn eigen klasse.
0: Ja, precies.
1: Dus dat wordt vandaag bepaald.
0: Het is vandaag een soort van kwalificatie. Maar eigenlijk dat wel om te zorgen dat je wel tegen tegenstanders komt te rennen of te kogelstoten. Ja. Of wat voor sport er ook zijn.
1: Ja,
0: van gelijke kwaliteit.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Ja, en het is een prachtig evenement voor mij, voor jullie. Hè? Want ik heb al wat beelden gezien. Jij stuurde toevallig gisteren eventjes een buitenuitzending om een mooie foto op. En ik zag ook al beelden voorbij komen van de opening. Het is echt een schitterend evenement.
1: Enorm.
0: Ja, wat hebben jullie gisteravond beleefd?
1: Nou, gisteravond is de openingsceremonie geweest. Dat is, daar zijn dus alle sporters. Hè? Dus het evenement wordt georganiseerd voor kleine 3000 sporten.
0: Zo.
1: En je noemde net al een paar sporten. Wij zijn de atleten, dus wij doen atletiek. En ik denk dat er hier ongeveer 240 atleten zijn die hier het atletiek doen. Maar in totaal zijn er 3000 sporters. En die waren dus gisteravond allemaal bij de openingsceremonie.
0: Fantastisch.
1: En dat werd op een... Er was René, niet René, hoort je zo'n Maxime Kroger, die zong daar. Dus iedereen die ging eruit uit zijn dak. Maar ook... Heel veel de eet, dat je je best doet en dat je niet vals speelt. Dus het is allemaal heel ook heel opnieuw.
0: En ik begreep net ook dat Daphne Schippers de opening had gedaan, geloof ik, hè?
1: Ja, Daphne Schippers die is de ambassadeur, net als de Twan van Peperstraten.
0: Ja.
1: En die zette zich er ook voor in. En ze waren er ook, Daphne was er ook, die heeft het echt een tak gegeven voor de tak.
0: Fantastisch.
1: Dus, daar wil natuurlijk iedereen mee op de foto en... En eventjes bij de in de buurt hebben gestaan.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Dat is voor hun prachtige deelneming. En ook eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de Olympische Spelen. Meedoen is belangrijker dan winnen, vermoed ik.
1: Hier zeker.
0: Ja.
1: Hier zeker. Het is bij de Olympische Spelen geldt dat ook. Maar ik denk dat iedereen daar stiekem denkt van, we wilden toch winnen. Maar
0: je wilde wel
1: hier
0: winnen.
1: Hier is heel, heel, heel duidelijk van, er zijn ook echt vriendschappen hier hoor. Dit is iedere 2 jaar en... Mensen die je dan 2 jaar niet gezien hebt en na 2 jaar is niet het sport met elkaar weer, ze herkennen elkaar weer en ze maken een praatje en ze strijden weer tegen elkaar. Het is echt sport op de mooi.
0: Fantastisch, en ook echt met een fakkel en zo erbij, zag ik al Special Olympics fakkels en de vlaggen die worden gehezen. Het is echt een serieus gebeuren. Wat maakt deze groep zo speciaal voor jou als begeleider?
1: Nou, ik zit erin dat mijn zoon is een van de sporters. Dat geldt trouwens voor bijna alle trainers. Voor alle trainers die er zijn, die hebben wel een band met een vader, zoon of een moeder-dochter band. Zodat die beland zijn. Maar het is, de groep is ook heel, heel, heel energiek, heel leuk. Ook heel sportief. En om een voorbeeld te geven van de enorme begeestering die ze hebben. Het was best wel een hoog bedrag om in te schrijven dit jaar.
0: Mm-hmm.
1: En het bestuur van AV Gouden zei, nou, dat gaan wij niet helemaal voor de rekening nemen, dat is gewoon te veel. En toen zijn de atleten zelf met de QR-codes naar de slag gegaan. En die hebben daar €1500 mee naar binnen gehaald.
0: Zo, netjes.
1: Dat hebben ze allemaal zelf gedaan. Dus allemaal zelf met de QR-code.
0: Wat keurig.
1: Alle ooms en tanten hebben ze pakken genomen. En daarmee hebben ze het inschrijfgeld naar binnen gehaald. Nou, dat vind ik, als je terugkeerd hebt in je groep.
0: Ja.
1: Dus niet alleen sportief, maar ook om dit voor elkaar te krijgen. Dat is geweldig.
0: Dat is een fantastisch gebaar toch, en wat ze met elkaar ook doen. Dat zegt ook wel iets over de groep, denk ik, hè?
1: Ja, nee, de groep is heel erg. De groep is heel erg. Dat betekent niet dat de nieuwe mensen niet welkom zijn. Heel graag zelf. Mocht je iemand kennen die graag atletiek zou willen hebben, die niet in een normale groep goed tot terecht komt, dan is die hartelijk welkom. Maar de groep is heel erg. Ik heb nog niet meegemaakt dat iemand weggegaan is.
0: Kijk, hartstikke goed.
1: Ja, één keer vanwege verhuizing.
0: Ah ja, dat kan gebeuren natuurlijk.
1: Ja.
0: En jullie zijn natuurlijk vanuit de atletiekvereniging Gouda. Zijn er nog meer Goudse deelnemers dat je weet ook daar aanwezig vanuit andere sporten?
1: Ik heb 1 triatleten gezien.
0: Ah.
1: Maar dat is wel een goed punt. Want ik denk dat heel veel Goudse verenigingen wel een G-team hebben of PB-team. Hè.
0: Ja.
1: Die termen worden door elkaar gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat we niet weten wat voor een enorm evenement het is. Want er is ook voetbal, er is hier ook tennis. Je noemde het golf. Dus als je nou zo'n team in je vereniging hebt, attendeer ze erop. Want het is echt het weekend van het jaar voor deze sport.
0: Kijk, hartstikke goed. Hey, en jullie doen dus mee atletiek. De verschillende disciplines worden dus ook vandaag gedaan. Momenteel dus de 200 meter is bezig. Onderdelen worden nog meer verwacht vandaag?
1: Nou, we hebben de 100 meter al gehad. De 200 meter loopt nu. Dan moet er nog door een paar mensen worden vergesprongen. En het eind is dan de 400 meter. 4 van onze atleten doen de 400 meter. En ik geloof dat er nog 1 iemand moet kogel stoten.
0: Ah, kijk. Hartstikke goed, man. Leuk. En sommigen ook misschien een debuut op dit toernooi. Sommigen zijn er misschien wat geroutineerd al in.
1: We hebben 2 die voor de eerste keer meedoen.
0: Ah, kijk, hartstikke goed.
1: Dat is bij 1 van die 2, die vindt het nooit een goed idee om ergens in een huisje te overnachten. Dus die gaat niet graag weg. Maar we rijden, omdat in Haarlem is, rijden we gewoon heen en weer. En toen werd het natuurlijk wat makkelijker om de keuze te maken.
0: Ja, het is toch iets dichter bij huis in dit geval. Dat is makkelijker te doen.
1: Ja, ja.
0: Wat een mooie beleving moet dat zijn.
1: Dus die doet voor de eerste keer mee en die staat hier te praten.
0: Kijk, dat is heel goed. En zijn er nog mensen die eventjes in de aandacht gezet moeten worden, die we even in de gaten moeten houden?
1: Nou, we zijn natuurlijk allemaal heel erg goed.
0: Ja.
1: Maar wij hebben 2 sporters die zijn zelf 3 jaar geleden naar Berlijn geweest, naar de World Games.
0: Kijk.
1: Dat zijn Stefan Rabau en Judith Pipper.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn ook allebei heel erg goed. En het is nu zo dat Stefan die gaat nu de 200 meter lopen. Is overigens wel zo. De tegenstand wordt wel wat sterker, merken we.
0: Ja.
1: Morgen is medailledag. Het wordt wel een spannende dag morgen. Want hij heeft ook toernooien gehad waar geen enkele twijfel was wie het zou winnen. Dat werd hij.
0: Ja.
1: Dit jaar, het wordt wel spannend jaar.
0: Hij wordt een beetje getest eigenlijk, zo moet je het een beetje zien.
1: Hij wordt even, de nieren worden even.
0: Ja, wat goed. Ja goed, dus ook dat ook. En dus eigenlijk geldt ook hier dus eigenlijk een soort van kwalificatie dan ook voor die World Games? Of is dat dan weer een heel andere discipline wat je zegt?
1: Nee, dat daar moet je je echt voor aanmelden. Maar je moet natuurlijk wel wat kunnen.
0: Ja.
1: Het is wel de bedoeling dat je er natuurlijk wel een privaatje neerzet. Maar het is niet zo dat je de beste van Nederland moet zijn.
0: Nee.
1: Want de gedachte is hier echt zo, hè, als je kan sporten, dan zou je ook daarheen kunnen gaan.
0: Ja, precies, ja. Hey, en wat zou dan voor jou een geslaagd weekend zijn? Ja, de medailles natuurlijk, dat zou het mooi meegenomen zijn, maar het is denk ik ook vooral de sfeer en alles eromheen, hè?
1: Ja, hoor, dat laatste, kijk, die medailles zijn prachtig. Wij hebben ook sporters die met een lintje van de achterplaat wat ongelukkig zijn. En het is wel zo, kijk wel, deze doelgroep is een zeer dankbare groep. Die als ze gewonnen hebben met tranen in de ogen staan. Als ze verloren hebben, ook met een net te grote glimlach een vaantje in ontvangst kunnen nemen. Het is gewoon een geweldig weekend. En
0: ja.
1: dat, is, Dat is geweldig om te zien.
0: Het lijkt me echt een prachtig evenement. En wat je zegt ook, inderdaad, zeker met zoveel mensen ook om je heen. Die ook inderdaad, wat dat gaat om samen ook te mogen vieren. Dat is toch iets heel moois, deze beleving.
1: Ja, we hebben geluk. Het is droog. De zon is, ik weet niet hoe goud is, maar de zon is niet verdwenen. Maar we regelen niet dat in ieder geval.
0: Nee.
1: En op dit moment start dan de laatste mars. En daar zie Stefan, die dus in Duitsland is geweest, in Berlijn is geweest, die is nu in de beurt.
0: Ah, kijk, nou, die pikken nog eventjes mee.
1: Ik weet niet hoe lang je nog hebt.
0: Nou, ga maar door. Ja, ik wil het graag horen. Ik ben benieuwd. Ja hoor, we lopen even met hem mee.
1: Nee, nou, hij is ook nu aan het klaarmaken. Het zal denk ik nog wel een minuutje duren.
0: Ja.
1: Ik kan wel even over hem vertellen. Hij is, hij woont in Gouda. Hij is 29 jaar.
0: Ja.
1: Werkt bij Brouwerij De Molen in Bodegraven. En bij de Jumbo in Gouda.
0: Oh.
1: En hij heeft eigenlijk altijd wint hij. Hij is ontzettend snel. De 100 meter doet hij in, ik geloof, 12.98.
0: Zo, nou, dat doe ik hem niet nou hoor.
1: Nee, niemand niet.
0: Dus dat is knap.
1: Hij is echt heel snel.
0: Ja.
1: Hij is echt heel snel. Nou, nu komt er 200 meter in. Het is wel zo, het is de race is vandaag ook wel enigszins ingedeeld op persoonlijke records.
0: Ja.
1: Dus hij zit nou wel met allemaal mensen van dezelfde verwachte snelheid.
0: Ja.
1: Maar het is de kwalificatie om te kijken met wie die morgen in de basis staat.
0: Ja, dus morgen gaat het echt om de medailles, maar vandaag is wel een goede test alvast.
1: Ja, ja. En natuurlijk, ja, dan het is natuurlijk ook lekker als je natuurlijk heel hard kan rennen, dat er iemand naast loopt die ook heel hard kan rennen.
0: Ja, precies.
1: Dat geeft je zelf natuurlijk ook extra kracht.
0: Dat helpt je mee inderdaad. Dat trek je wel meer naar voren als je zo'n race loopt.
1: Ja.
0: Is er ook veel publiek langs de lijn?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Het is allemaal ooms, tanten, opa's, oma's. En er zijn veel mensen hier. De organisatie heeft met Haarlem Atletiek Terrein een prachtig terrein te regelen. We zitten natuurlijk niet met al die 3000 sporters bij elkaar. Hè?
0: Nee, jullie zitten geloof ik bij de ijsbaan, hè? Begrijp je toch? Van Haarlem, klopt dat?
1: Nee, dat was de opening gisteren.
0: Oh, dat was de opening.
1: We zaten wel bij elkaar. Maar de tennissers die zitten op de tennisbaan. De golfers lopen geloof ik op golf van Kennemerland.
0: Ja.
1: De zeilen is of maar ergens een meertje in de buurt. Nou, het is even nu klaar te maken voor de start.
0: Ik pik het graag eventjes mee. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat.
1: Ik ben dan ook even stil. Het is ik zit op de knieën. Okay. Klaar.
0: Ik hoor het fluitsignaal. Of het signaal.
1: Ja, nou, daar gaat hij. Hij is al snelste weg. Hij heeft al 1.68. Ja, dit gaat hij keihard winnen. Hij zit in de binnenbaan. Ja, hij zit in de binnenbaan. En hij haalt... Nou is er één jongen. En die is van Redemvaart. En die houdt hem aardig bij.
0: Ja.
1: Ze rennen nu... Nou, daar zit ik een meter tussen, maar hij blijft er wel voor. Ik vind het wel knap dat die ander helemaal mee blijft lopen. Nee, hoor, Stefan gaat het winnen. Ja, hij is nu over de finish. Ja, Stefan Rabauw heeft deze gewonnen.
0: Fantastisch.
1: Dat is natuurlijk belangrijk. Daar is het even te kijken. Belangrijk om te kijken of welke tijd hij heeft. Want er zijn dus andere snelle jongens die zijn al eerder geweest. En die komen dan bij elkaar in de serie morgen.
0: Ja, vanmorgen net dus.
1: Ja, hij heeft deze geworden.
0: Fantastisch. Nou, dat is mooi dat we dat eventjes mee konden pakken. En nou ja, goed, die gaan we dus morgen zeker ook terugzien natuurlijk bij die finale wedstrijden. Nou ja, helaas zijn we dus morgen niet met de uitzending, maar we gaan jullie natuurlijk wel volgen. Sowieso ook.
1: Hou de Instagram van AV Gouden in de gaten. Daar staat ook een verslag van wat we allemaal aan het doen
0: zijn. Goed zo. Ja, dan gaan we dat even doorplaatsen. Dat is een goed idee. Dan kunnen we het op die manier al eventjes wat uithalen. Dus dan kunnen mensen toch nog op de hoogte blijven van de verrichtingen die daar gebeuren vandaag.
1: En ik jullie nog een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel Caspar. Ik wens je een heel mooi evenement toe. En ook voor alle sporters heel veel succes gewenst. En ook een heel mooi weekend nog. Ook met morgen een prachtige slotdag van dit driedaags evenement.
1: Dankjewel
0: Caspar. Hoi.

0: moest nog eventjes deze plaat wegdraaien, want we zijn al bijna richting het nieuws van 3 uur. Daarna gaan wij dus weer terugkomen voor het laatste uurtje van Sport op Zaterdag van vandaag. En daarvoor spraken we dus nog eventjes met Caspar Karsten van de atletiekvereniging Gouda, die dus vandaag aanwezig zijn bij de Special Olympics. Leuk om daar een stukje van mee te kunnen pikken. Zometeen meer dus aan de andere kant van 3 uur. Graag tot over een aantal minuten hier bij Sport op Zaterdag. Dan zijn we weer bij terug, dus blijf gewoon lekker luisteren naar dit radioprogramma.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

Terug bij Sport op Zaterdag. Een korte editie vandaag. Die duurt tot 4 uur vanmiddag. En dat zal dit uur nog bestaan. Voornamelijk uit wat sportberichten. Natuurlijk ook veel muziek dat we gaan draaien. Ja, en ik attendeer u uiteraard nog steeds eventjes op die mooie evenement. Waar we het er straks al eventjes over hadden. Over de Special Olympics. U kunt het ook volgen dus via de Instagram account van de Atletiek Vereniging Gouda. Die dat allemaal dus ook uitzenden. Dat dus allemaal te wetende voordat we gaan beginnen aan dit uur. Het uur tussen 3 en 4. Volgende week dus nog een hele mooie lange uitzending. Daar ga ik ook wat meer over vertellen. Dus in de loop van dit programma. Ja, blijf dus gewoon lekker luisteren naar Sport op Zaterdag. We zorgen ook voor lekkere muziek hoor op de zaterdagmiddag. Dat is absoluut een feit. We kiezen voor de plaatjes van vroeger. Ook muziek van nu die allemaal voorbij komt in dit uur. Dus tussen 3 en 4. Maar eerst gaan we even terug naar het begin van de jaren 80. Nee, eind jaren 70 was dit, ja. McFadden en Whitehead, die komen nu voorbij. En Ain't No Stopping Us Now in Sport op Zaterdag.

Ain't No Stopping Us Now. Blijft een lekker nummer uit de 70's die we draaiden hier in Sport op zaterdag. Nieuwe muziek nu. Haar naam is Ella Langley en die maakt heerlijke country muziek. Wel een wat meer wat poppierachtig en het, ik moet zeggen, het is een hele fijne nieuwe plaat dit. Chills in Texas.

Ella Langley en Chosen Texas. Die werd gevolgd door deze Nederlandstalige van Frank Boeien. En 1 miljoen sterren. 14 minuten over 3. Het is volgende week de laatste van het seizoen. Vandaag zijn we nog een keertje met een korte uitzending. Volgende week dus de laatste. En zoals al eerder gezegd al, maken we een mooie uitzending van. Dat doen we hier vanuit de studio met heel veel gasten die aan zullen schuiven. Onder andere ook uit de politiek. Maar allemaal wel met een link uiteraard richting de sport. Dus dat is mooi. Vertegenwoordigers van de politiek uit Bodegraven, Oudewater en Reewijk. En ook uit Gouda. Die zullen aanschuiven hier bij dit programma. Wat we dus uit gaan zenden vanaf 2 uur. Daarnaast ook heel veel mensen uit de sport. En dat zijn dus veel trainers. Veel correspondenten ook, die wij wekelijks wel spreken in de uitzending. Die komen ook een keertje langs. Dus dat is ook wel leuk om die een keertje de hand te kunnen schudden. In plaats van aan de andere kant van de telefoon hun te horen. En, maar goed, het is leuk dat we dat volgende week dus een keer kunnen doen. Dat doen wij vanaf 2 uur tot 5 uur 's middags. Volgende week zaterdag dus. Dat allemaal dus in dit programma, in Sport op Zaterdag. Dus ook dan de moeite waard. Ja, en de sport wat dat betreft is natuurlijk nog steeds volop aanwezig. Ook zeker met het WK voetbal wat onlangs is begonnen. Afgelopen donderdag dus. Ja, morgen dus Nederland in actie tegen Japan. Benieuwd wat dat allemaal op gaat leveren. Ja, het is nog een heel vers kampioenschap. Het kan alle kanten nog opgaan. Dus het wordt ook daar zeker spannend om ook het toernooi daar te gaan volgen. Lokaal voetbal dus. Regionaal voetbal. Dat is eventjes met de zomer stoppen. Dat pakken we dus weer op vanaf, wat zal het zijn? Augustus. Eind augustus ongeveer. Begin september als de competitie weer gaat beginnen. En volgende week dus tijd om te gaan napraten. En ook misschien wel vooruit te gaan blikken op het komende seizoen. Dat doen we dus allemaal volgende week. Vandaag nog even wat muziek draaien. En kijken of er wat sportberichten zijn.

een van de grootste ontdekkingen van het afgelopen jaar. Het draait ook al een tijdje wat mee hoor, maar afgelopen jaar brak ze pas echt door, deze Olivia Dean. En nu dus met Sam Fender, Rain Me In, die we draaiden hier in Sport op zaterdag. Lekker nummer van dit moment. Die zo voorbij kwam om 10 minuten van 4. Zometeen is het tijd voor de dagartiest van vandaag. Vorige uur kozen wij dus voor Seal. Nou, dan gaan we de dit uur dus ook weer doen. En we kiezen zometeen voor Future Love Paradise. Dat was destijds de opvolger van Crazy. Die hoort niet zoveel meer, dus ik had zoiets van, nou, die is wel leuk om weer een keertje te draaien hier op de radio. Deze dame, dat is Sophie Alice Baxter. Onder andere bekend van Murder on the Dance Floor. Die zat eerst in deze formatie, Spiller. En de Groove Jet was een single.

Hij was groot hoor, aan het begin van de jaren 90. Seal, ja, je hoort niet zoveel meer van hem. Hij maakt dan wel muziek hoor, maar... Veel van die coveralbums met allemaal bekende nummers een keertje opnieuw uitgebracht. Dit was origineel. Dit was het begin van de 90s. Future Love Paradise. En daarvoor draaiden nog Crazy. In het eerste uur wat gekozen. Dan. Dit was dan die andere van Seal. Dagartiest van vandaag. Ze werd het 3:30 in Sport op Zaterdag. We zijn er dus tot 4:00 vanmiddag via Gouwerstad Radio, BR6 en Midland FM. En dit zijn de Rolling Stones in the Stars.

Wat een lekker nummer, zeg hij. De nieuwe van de Rolling Stones. Kunnen we nog steeds zeggen in 2026. Foreign Tongues, zo gaat het album heten. Dat komt eraan. Dat komt over een week of 3-4 ongeveer uit. 10 juli zal dat zo zijn. En dan staat ongetwijfeld deze er ook op in de stars. Dus. Dancing in the Streets. Dit zijn Marta en de Vandellas in Sport op Zaterdag.

Mr. Know-It-All. Teddy Swims. Het is zijn nieuwe muziek op de radio. En daarvoor draaiden we nog een oudje. Een hele oude zelfs uit de jaren 60. Martha Reeves en de Vandellas. Volgens mij van dat Motown-label nog. Het was Dancing in the Streets. Om 4:09 hier bij Sport op zaterdag. De voorloper van Crowded House, dat is Split Ends. De broeders Finn, Tim en Neil Finn, die zaten in dit bandje. En bracht er een prachtige plaat uit. Dat is deze, Message to My Girl. I don't want-

Je zou bijna denken dat het een kerstplaat is, maar ja, met zo'n titel. Daffodils, mooi woord trouwens, dat betekent narcissen natuurlijk. Ja, dan is het echt een voorjaarsplaat. Prachtig nummer dit van Raccoon en Fela. Dat is een zangeres van 19 jaar oud. Een jaar geleden won zij nog The Voice Kids. Dan was ik een heel hoog geëindigd daar. En nu laat ze ook duidelijk zien dat ze ook hier op de volwassen tour kan zingen.

daar ging even wat mis met de plaat die ik in wilde starten. Ja, ik wilde eigenlijk een andere plaat voor klaarzetten. Maar goed, dan draai ik hem gewoon nu meteen al. Deze van Alex Warren en Fever Dream.

Fever Dream, Alex Warren. Als u vanmorgen heeft geluisterd naar Gouwestad Radio, dan heeft u misschien ook geluisterd naar het programma Weekend Gouda. Had een interview met de mensen achter het Right to Remember spektakel, wat volgende week plaats gaat vinden. Volgende week zaterdag 20 juni, want dat vindt dus dat spektakel plaats. Een bijzonder fietsevenement waarbij sport, herinneringen en een goed doel samenkomen. Vanuit Goud Asfalt hier in Gouda stappen honderden fietsers op de fiets, voor een prachtige tocht door het Groene Hart. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 70, 100, 140 of zelfs 300 kilometer. Right to Remember is meer dan alleen een mooie fietsrit. Het gaat volledig, staat in het teken van de strijd tegen dementie. Iedereen kent wel iemand die geraakt is door die ziekte. En juist daarom zetten de deelnemers zich in om geld op te halen voor Alzheimer Nederland. Zodat onderzoek, ondersteuning en bewustwording mogelijk blijven. Of je nu een fanatieke wielrenner bent of gewoon een mooie uitdaging zoekt voor volgende week. Het wordt ook mooi weer. Dan zou ik zeggen, doe gewoon lekker mee. Iedereen is welkom. Wil je mee fietsen, doneren of meer informatie? Kun je ook kijken op de website righttoremember.nl. En als je nou dacht dat interview van vanmorgen nog een keertje terug wil luisteren, kun je ook naar de site van Gouwestad Radio gaan. Gouwestad.nl. En daar vindt u dus ook het interview wat vanmorgen dus plaatsvond in het programma Weekend Gouda. Right to Remember dus volgende week. En we zullen ook, als we er volgende week met onze uitzending bezig zijn, nog even gaan schakelen ook met de mensen daar ter plekke. Om te horen wat de opbrengst is. Want ja, dat kan wel eens in de behoorlijke aantal cijfers gaan lopen, denk ik. Vorig jaar werd er bijna een ton opgehaald, dus wat dat betreft zou het zo ook maar kunnen. Benieuwd wat er volgende week gaat plaatsvinden daar. Golden Earring en Weekend Love in Sport op Zaterdag. Laatste minuten dus. Tot aan 4 uur zijn we nog bij u.

zover Golden Earring, tot zover Weekend Love. Wij zijn er volgende week zaterdag weer dus met onze locatieuitzending. Althans, op locatie hier in de studio. Blijf ook dan luisteren. Dan zijn we er zeker ook bij met een mooie editie van de afsluiting van het seizoen. Tot slot nog een stukje van Sommieu. Dit is 24 Hours. Nog een goed weekend verder. Dag.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: 2,6 miljoen over.
1: Maar dan live. En soms wel een beetje anders.
2: Ik weet dat mijn hond een keertje zwanger is geweest. En er kwamen er inderdaad ook
0: zeven. Jouw hond heeft wel een keer seks gehad.
1: Gouwstraat Nieuws live. Iedere vrijdagmiddag.
3: Lea weer uitstekend om zee geholpen.
0: Ja, als ze zo doorgaat...
3: Wat zit je haar waardeloos.
1: Ja. Met Lea van Koeverde, Ben van Bommel en Martin van Dam.
0: Heb je nog tips voor de inbrekers? Hoe je dat eventueel zou kunnen doen?
1: Iedere vrijdagmiddag om 5 uur.
0: Even op de website. Kijk jij weer ergens op mijn website trouwens.
1: Gouwstraat Nieuws live. Iedere vrijdagmiddag. 5 uur.
4: Je luistert naar Gouwestad Radio. Word nu medewerker van Gouwestad en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
0: Welkom in het nieuwe wereld vol glitter en glamour. Met de coolste feesten en warmste nachten.
4: Hoi, kom hier vaker. Kom op, laat je microfoon eens zien.
1: Nieuwsflits. Een medewerker van Gouwestad is gisteravond gespot in een bekend lokaal restaurant in gezelschap van een...
5: Ja, echt niet. Maar we hebben wel een kop koffie en stroopwafels. En bij ons ben je welkom. Of je nou al 15 of pas wat ouder bent. Wil jij een heel klein beetje bekende Gouwenaar worden? Mail dan naar gouwestadnieuws@gmail.com.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: Het is juni 1991. Kevin Costner steelt wereldwijd de harten van bioscoopgangers als de legendarische dief in de film Robin Hood, Prince of Thieves. De film wordt een gigantische bioscoophit. En uit je radio de ritmische klanken van Rumba Tres met Amor, Amor. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 13 juni 2026. Wat mij betreft, laat de zomer maar komen. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag weer het allerlekkerste zo tijdens de lunch. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s en ook een aantal hele nieuwe plaatjes. En natuurlijk heel veel vaste programmapunten, zoals onder andere het weekendweerbericht. De rubriek Kopje Thee met de DJ en nog veel en veel meer. Goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up loud.

1985, dat was een heel goed jaar voor Whitney Houston. Want in dit jaar brak ze namelijk door met How Will I Know. En oorspronkelijk werd het liedje geschreven voor Janet Jackson. Maar die zei, joh, ik heb al genoeg materiaal voor mijn album Control. Dus ja, geef het maar even aan Whitney Houston. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is de hoogste tijd voor de lunch. Eet smaak.

0: Ik moet zeggen, de tafel is heel erg mooi gedekt hier in de studio. Heel veel drankjes en lekkere broodjes, dus ja, dat komt wel goed. Ja, en hij is er ook weer natuurlijk, hè?
1: Ik weet niet van Bronnenbon!
0: Ja, tijd voor af en toe plaatjes die je niet zo vaak hoort. En het nu volgende was eenmaal...

Here We Go Again. We doen dat iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Muziek uit Zweden. Het was een zanger en ja, die had eenmaal een hit. Takabo heet hij, wel een leuke zomerse plaatje. Dat was natuurlijk inderdaad een enersvlieg. Tijd om eventjes lekker te gaan dansen als je het koud hebt gekregen. Jonas Blue en Malief. Hier is Edge of Desire.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

Ja, in de bescheiden zomer van 2016, althans in Nederland, was dit een bescheiden zomerrit. Ricky Martin samen met Maluma en Vente Paca. En dat betekent eigenlijk gewoon kom hierheen. Maar wel een lekker zomers plaatje. En ja, zo langzaamaan beginnen we met zomerse plaatjes. Want het is juni en ja, dan wordt het wel een keer tijd om een beetje over te stappen op dat soort leuke dingen.

0: beetje hun reactie, hè? Ja, dat blijft wel leuk om dat te horen natuurlijk. En bij de meeste mensen hangt de vlag uit. Voor de mensen die niet geslaagd zijn, aanstaande dinsdag is er een herkansing. En dan horen ze over een week of drie de uitslag. Dus ja, even blokken en alsnog succes toegewenst. Mocht je net hebben ingeschakeld op het programma Het Weekend Lift, iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Dit programma wordt ook herhaald tussen 6 en 7 en vandaag via Gouwestad Radio. Een zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. En sinds kort kun je dit programma ook luisteren op je televisie. Als je aangesloten bent op het Ziggo kabelnet in de omgeving van Gouda Bodegraven, dan moet je even afstemmen op kanaal 39. Dat is namelijk het teletextkanaal van Gouwestad. En dan hoor je dit geluid ook. Het is maar eventjes dat je het weet. Zo dadelijk het enige echte weekend weerbericht. We hebben natuurlijk een leuke rubriek van de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar eerst iets heel anders, want hij zit er helemaal klaar voor. Namelijk Bart van Leeuwen met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Kijk hem daar nou staan, die zogenaamde rockster. Hij staat weer eens in zijn eentje te dansen in de hoek van de discotheek en ondertussen probeert hij interessant te doen met zijn nieuwe telefoon. Hij doet wel stoer, maar eigenlijk is hij helemaal alleen en heeft op een avond als deze geen andere plek om heen te gaan. Aan de andere kant van de dansvloer staat een meisje. Met wilde gebaren staat ze mee te bewegen op de muziek, alsof het haar allemaal niks kan schelen. Ze heeft jarenlang geloofd dat het stoer is om alleen te zijn en heeft iedereen om zich heen al die tijd genegeerd. Die zogenaamde rockster en dat meisje vinden het allebei niet cool genoeg om op iemand af te stappen. Waarschijnlijk komen ze elkaar pas over een paar jaar weer tegen. Zij is dan een keurig getrouwde huisvrouw en hij is iemand geworden die hij eigenlijk helemaal niet had willen zijn. En pas dan zullen ze eindelijk in de gaten hebben dat ze voor elkaar zijn voorbestemd. Hij zal dan hopelijk wel durven toegeven dat hij haar al veel eerder had willen leren kennen en zij zal antwoorden dat ze niet met die ander had moeten trouwen. Tja, het zal uiteindelijk allemaal wel goed aflopen, want zo gaat het in boeken en films per slot van rekening ook altijd. Maar als ze vanavond in de discotheek nou eens gewoon op elkaar af zouden durven stappen, dan hoeven ze later niet de harten van twee andere mensen te breken.

Amy McDonald uit 2007. Dat allemaal in het kader van de platenverhaal. Dankjewel Bart van Leeuwen. Ja, het zal je niet zijn ontgaan. Het WK voetbal is officieel van start gegaan. En morgen gaat Nederland voetballen tegen Japan. En allerlei zangers en zangeressen die gaan natuurlijk kijken van wie nou de ultieme zomerhit scoort als het gaat om voetballiedjes. En ik denk dat Gerard Joling wel een goede kandidaat is. Want hij heeft een liedje gemaakt om het Nederlands elftal naar de overwinning te zingen. En om iedereen het ultieme oranje gevoel tijdens het WK voetbal aan te wakkeren. Here we go!

redelijk slim gedaan. Gerard Joling en rood-wit-blauw. En nu maar kijken of het werkt. Tijd voor een heel ander onderwerp. Natuurlijk het weekend weerbericht. Ja, de kans op zon is 40% groot. De kans op neerslag is 50%. Minimale temperaturen van 13 graden. En maximaal wordt het zo'n 17 graden. Er is wind. En die komt uit het westen, windkracht 4. En let op, vanaf volgende week blijft het droog. Krijgt de zon meer ruimte. En wordt het warmer. Oh!

0: leuk plaatje. Muziek uit 1977 van Boosie. Dat was een Nederlandse groep. Ze kwamen uit de omgeving van Groningen. En het plaatje heette Dance to the Music. En die zangeres die je hoorde zingen, dat is namelijk Marijke Verboon. En die had destijds de bijnaam de Nederlandse Chaka Khan. En dat is toch wel een hele mooie titel als je dat zo krijgt. Het liedje werd geschreven door Eddie Owens. En die natuurlijk garant staat voor heel veel hits. De groep had bekende leden, onder andere Alidus Hidding, weet je wel, van de Tijn Binners. Die stond destijds achter de toets. Toetsenist was die daar. Je hoorde natuurlijk ook in het kader van de Soul Show Classic muziek van Shalimar uit 1979 met Take That to the Bank. En twee namen die we moeten noemen zijn natuurlijk Jeffrey Daniel en Jody Watley. Dat waren destijds twee jonge mensen en die dansten in het Amerikaanse muziekprogramma Soul Train. Daar zijn ze ontdekt. En ja, dat leidde tot de oprichting van de groep Shalimar met al hun bekende hits. The Second Time Around natuurlijk en I Can Make You Feel Good. Plaatjes die ook regelmatig voorbij komen in dit radioprogramma. Zo dadelijk om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar ik wil je eerst even uitnodigen voor een ritje op de kermis.
1: Attention!

0: swingt natuurlijk de pan uit. Muziek in 1968, zo lang geleden, van Elvis Presley en The Guitar Man. Ze zitten naast me en ze is er helemaal klaar voor. En Nicolette?
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is exact 14:15. Zet je stoel in een luie stand, want het is er weer tijd voor. Tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Stel je voor, je loopt door een drukke straat en ineens vang je een blik. Ogen die je niet meer vergeet. Jaren later herken je haar meteen, tussen duizenden anderen. Dat bijzondere gevoel vormt de inspiratie voor een wereldhit over een mysterieuze vrouw en de kracht van herinneringen. Muziek van Sandy Coast uit 81 en The Eyes of Jenny.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Poppy T.

hier in de studio zie ik opeens allerlei vreemde ogen omheen. Maar dat zijn namelijk de mensen van het programma Sport op Zaterdag. Die zijn zojuist gearriveerd in de studio. In het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ Muziek uit 1981 van Sandy Coast. Gewoon in Nederland en die Eyes of Jenny. Ja, ik ga even naar andere ogen kijken, namelijk naar de ogen van Taylor Swift. En ze heeft er een hele nieuwe single.

Ja, Taylor Swift keert even terug naar haar country roots. Het is de soundtrack van de film, de animatiefilm Toy Story 5. I knew it, ja. Als we toch zo lekker rustig bezig zijn, mag ik je dan uitnodigen voor een dansje? Hij komt uit Nederland, uit 1977. Wally Tax. En nou, gaat hem zelf aankondigen.

dus over de muziek van Wally Tax en Let's Dance. Nou ja, daarover gesproken. Het is tenslotte zaterdagavond en er mag best wel een beetje ruig gedanst worden. Uit 75, de Bay City Rollers.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep.
2: Kom in de weekendflow met de middagshow.
3: Hallo, ik ben Irene Moors en je luistert naar Music Girl Marijke. Elke vrijdag vanaf 2 uur. Wat een leuk programma.
1: Radio Gemiva. Overal online.

0: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, zou ik ook zeggen.
2: Ja. Ja, je bent erin, hè, dus kijk uit.
1: Ja, zeker. Maakt niet uit.
2: Goedemiddag inderdaad. DJ Marijke en de sidekickertjes.
1: Ja, klopt.
2: Tim en Ernst zijn
1: welkom.
2: Aanwezig voor deze laatste
1: uurtje alweer. Ja,
2: zeker.
1: Gaat hard.
2: Zeg, wil je niet ermee praten? Dank je wel. Ik weet dat je enthousiast bent. Heel erg blij dat je er mee geholpen hebt. Tim, zelf en Ernst natuurlijk ook. We gaan inderdaad de laatste dingen, uurtjes draaien, zeg maar. Je hoorde net Black Friday, Pretty Like the Sun, Lost Frequencies en Tom Odell.
1: Lekker.
2: Ja, zeker. Maar goed, we gaan verder met, Tim, zeg het maar.
1: Ja, Ride It
2: van Record.
1: Record.
2: Ja, uit 2020.
1: Ja, 2020, dat is...
2: Zes jaar geleden.
1: Zes jaar geleden alweer.
2: Ja.
1: Gaat hard.
2: Gaat heel hard.
1: Ja.

0: Ja, dat was Ride It. Hier op Radio Gemiva. Je luistert nog steeds naar de weekendshow.
1: Middagshow.
0: Middagshow.
1: Met, ja. Dit keer met Glenn en met Marijke of met Jaap of weet ik veel. Wel met mij dan, dat ja, wel. Ja. Maar wel met sidekickertje Ernst en sidekickertje Tim.
0: Ja, klopt.
1: Kwak, kwak.
0: Hey Ernst, heb je er al zin in het Pinkpop weekend?
2: Zeker, zeker.
0: Mooi.
2: Want hoe... Als ik er net vandaan kom, heb ik al zien
1: in de volgende editie. Zou... Dus nou, dan ziet het wel goed.
2: Ja.
1: En voor de hoeveelste keer ga je erheen nu?
2: Ik meen 50 keer of zo.
1: Dat, Oh, dat valt nog best wel mee. Ik had wel...
2: Ja, maar ik heb ook na eerste keer Pinkpop 92. Volgde voor mij een vakantie in Zuid-Frankrijk en een ongeluk. Dus dat...
1: Ja, nee, oké. Okay. Ja, ja, dat snap ik.
0: Snap ik ook wel. Ja, en waar kijk je het meest naar uit, Ernst?
2: Ik zei dat ik me zeer beperkt nog met de line-up heb bezighouden.
0: Oké. Okay.
2: Nog geen, maar dat komt sowieso goed.
0: Ja.
2: Het is heel breed, dus...
0: Ja,
1: absoluut.
0: En jij nog wat leuks te vertellen, Marijke?
1: Niet echt, nee. Rustig aan, gewoon lekker weekend voor de boeg.
0: Oké, okay, lekker.
1: En daarom zeg ik vorige week dan... bij mijn moeder geweest. Die was jarig.
0: Was het leuk?
1: Was zeker leuk. Was zeker
0: gezellig. Lekker gegeten?
1: Absolutely. Chinees. Altijd goed.
0: Heerlijk.
1: Ja, zeker. Daar ga ik vanavond nog twee keer van eten. Dus dat kan makkelijk.
0: Lekker, man.
1: Jij hebt al te veel over, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar goed, we gaan verder met 100% van...
0: Fleming en Mart Hoogkamer.
1: Uit 2025. Dus ja, dat is een jaartje oud.
0: Ja,
1: klopt.
0: Zeker.

0: 100%. Ja, dat was Fleming op Radio Gemiva. 100%, ja.
1: En met Mart Hoogkamer.
0: Ja, met Mart Hoogkamer uit Leiden.
1: Uit 2025, ja, maar hij woont er nu niet meer, hè?
0: Nee, Rijnsburg volgens mij.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik dacht van wel, ja.
0: En als je verzoekjes wil, bel gerust de studio. 071-580-6547. Of naar de Radio Gemiva website. En dan het icoontje van de WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: Ja, WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: WhatsApp, zeker.
1: Wat moet je, joh?
0: Ja, wat moet je, zeker.
1: Vond me niet lastig.
0: Nee, klopt. Maar,
1: goed, we gaan verder met een lekker country plaatje. Ik heb hem erin gezet. A Buckaroo van Leanne Womack.
0: Zo, Buckaroo, ja.
1: Buckaroo, yes.
2: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.

0: Buckaroo was dat, van Leanne Womack. Uit 1998.
1: Zo dan.
0: Ja.
1: En daar heb je nog een beetje van, toch, Marijke?
0: Nou ja, kijk, het was de vierde single van haar album, Leanne Womack. En hij is in. Hij is, even kijken, de song kwam op nummer 27 on Billboard Hot Country Singles and Tracks binnen.
1: Zo dan.
0: Ja.
1: En stond hij vaak in de top 40 dan, Marijke? Of?
0: Dat weet ik niet, maar hij is. Het is zeker een goed nummer.
1: Zeker.
0: Hey, ik vond het zelf ook een goed nummer.
1: Ja,
0: toch?
1: Ik vond het zeker een goed nummer. Nooit gehoord, dus het is een keer wat lekker, iets anders.
0: Absoluut, absoluut. Nou, ik luister het wel heel vaak, omdat je vroeg aan mij daarnet van waarom vind ik de jaren 90 zo leuk? Nou, omdat ik zelf dus ook uit de jaren 90 kom.
1: Klopt.
0: En ik ben van 86. Dus ik ben 4 jaar eigenlijk in de jaren 80 geweest. En daarna de jaren 90. Dus zo komt het dat ik dat leuk vind.
1: Zo dan.
0: Ja.
1: Ja, lekker.
0: Mm-hmm.
1: Lekker bezig.
0: Zeker. Maar we gaan lekker luisteren naar een volgend nummer. En dat is I Believe in a Thing Called Love.
1: Oh, lekker.
0: Uit 2003.
1: Zo. Dat is de tent.
0: Dat is van Darkness.
1: Oh.
0: Ja, het zegt me helemaal niks, maar misschien als we hem aanzetten dat we dan zoiets hebben van hey.
1: Hey, wat een heerlijk.
2: I believe in a thing called darkness.
1: Ja.
0: Is dat zo?
2: Ja, dat is een volledige.
0: Oh.
1: Heerlijk.
0: Er staat er ietsje anders in, maar oké.
2: Nou, wat ik hier voor me lees, Marijn.
0: Ja.
1: Lekker man, ga er maar lekker naar luisteren op Radio Gemiva.
0: Zeker.

0: Ja, dat was I Believe I Think.
1: In a Thing Called Love.
0: Ja, daar heb ik ook wel een leuk weetje over, jongens, oh, luisteraars. Kennen jullie nog Guitar Hero op de DS? Ik heb hem al vaak gespeeld, dus je kan daar gitaar spelen natuurlijk. Met zo'n klektum en dan kan je spellen, liedjes naspelen op de DS. Ja. Ja.
1: Maar goed, een leuk weetje, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: We gaan verder met Aiko Aiko.
2: Aiko Aiko.
1: Aiko Aiko. Niet elf, niet Aiko. Nee, ernst. Oh. Aiko Aiko, Justin Wellington en Small Jam.
0: Ja, zeker.
1: En daarna gaan we lekker naar de Beatles luisteren uit 1980 ongeveer.
0: Zo.
1: Dus, maar eerst Aiko Aiko.
3: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Aiko Aiko.
1: Van Justin Wellington en Small Jam.
0: Ja, zeker.
1: Ik denk dat hij 2 jaartjes oud is, denk ik.
0: Denk het ook wel.
1: 2024 ongeveer.
0: Beetje 23,
1: die...
0: zoiets.
1: Ja, 23, 24.
0: Denk het ook wel.
1: Maar we gaan nou weer terug naar de jaren 80.
0: Zo, de jaren 80. Dat is niet
1: ja,
0: normaal.
1: Als ik ernstig moet geloven. Ja. Now and Then van de Beatles. Nou, jij zei dat John...
2: Nee, hij is voor jaren 80.
1: Oké, nou ja, goed. Dus jaren 70 zelfs.
0: Zo, jaren 70, zo dan.
1: Nou, toen was jij nog niet geboren, Tim.
0: Nee, klopt. Nee,
1: ik ook niet hoor. Maar,
0: nee, ik ook niet.
1: Maar Ernst misschien wel.
2: Ja.
1: Ernst wel.
0: Ja, Ernst ook.
1: Want jij bent van
2: 75.
0: 75, zo dan.
1: Ja. Dus raad maar hoe oud hij is. Nee hoor. Gaan we niet doen.
0: Lekker luisteren.
1: Nee. We gaan lekker luisteren naar Now and Then van de Beatles.

0: Now and then.
1: Now and then.
0: Ja, now and then. Hier op Radio Gemiva.
1: Zie je nou
0: ja.
1: Wel dat ik het wel kan?
0: Ja, kan het wel.
1: Maar je wil het niet.
0: Ja, ik wil het wel, zeker. Ik ga het proberen.
1: Doe het al goed.
0: Ja, is goed. Sorry. Mijn fout, maar.
1: Nee, maar je probeert het,
0: Ja, klopt.
1: Je probeert het.
0: Ja, nog steeds lekker luisteren naar Radio Gemiva.
1: Absoluut. En ja, nou daarom zeg ik, dit was gewoon een lekker plaatje. Ik kende hem niet. Kende jij hem, Ernst? Nou en dan? Nee, ook niet. Maar het is blijkbaar een plaatje uit de jaren 70.
0: Zo dan.
1: En ja, Now and Then van de Beatles.
0: Ja, Now and Then.
1: En we gaan onze camera erbij pakken, want we gaan een paar leuke plaatjes schieten.
0: Ja, het nieuwe seizoen begint alweer. Ga je kijken, Marijke?
1: Nee, sowieso niet. Nee.
0: Perfecte plaatje weer.
1: Perfecte plaatje, inderdaad. Maar nee, ik hou er niet zo van dat programma.
0: Oh, ik dacht dat je het wel leuk vindt.
1: Nee, weet je, toen Irene Moors het won, dat vond ik heel leuk voor haar. Maar
0: ja.
1: Inderdaad, maar voor de rest, ja.
0: Ja.
1: Ik vind het knap dat ze het kunnen, want ja.
0: Best wel ver dit jaar, Vietnam en zo.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
0: Ja.
1: Dat zou wel kunnen. Maar goed, we gaan lekker luisteren naar Ed Sheeran en Camera uit 2025.
0: Zo, een jaar terug.
1: Nou ja, dat is ook niet zo erg, toch?
0: Nee.
1: Terug in de tijd te gaan, maar niet te ver.
0: Nee, niet te ver, nee, zeker niet.
1: Nee.

0: Ja, dat was Camera van Ed Sheeran hier op Radio Gemiva. Nog steeds luister je naar de middagshow met DJ Marijke en DJ Ernst en met mij DJ Tim.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Die even invalt.
0: Even invalt,
1: omdat,
0: ja.
1: Ja, maar je vond het wel heel leuk toch vandaag?
0: Ja, zeker. Ik vond het superleuk.
1: Nou ja, heel fijn om je er even bij te hebben.
0: Zeker gezellig. En heel veel beterschap van Clan en met Raymond natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Iedereen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En we hopen ook voor Jaap dat het een mooie uitvaart was van zijn tante. En dat hij een lekkere lunch heeft gehad. Dus wij ook wel.
0: Ja, zeker.
1: We misten wel de vrijdag lunch.
0: Ja, de vrijdag lunch. Ja, zeker.
1: Maar daarom zeg ik van, dat komt snel weer aan bod. We gaan nog, ongeveer 2 plaatjes draaien.
0: Ja, en, 2 plaatjes, ja.
1: Drie zelfs.
0: 3.
1: 3 zelfs, ja.
0: Ja.
1: We beginnen met Don't Turn Around van Ace of Base uit 1994.
0: Zo dan.
1: Ja, de jaren 90.
0: Ja,
1: die staan weer bij mij paraat.
0: Zeker weten.
1: Daar komt ie. I will survive without you.

0: turnaround van Ace of Base. Ja.
1: Ja. 1994.
0: Ja.
1: Ja. Je kende hem, hè?
0: Ja, we kenden hem zeker.
1: Ja, maar jij ook, omdat je niet uit jaren 90 komt.
0: Jawel, 1993.
1: Ja, oké, maar hallo, toen was je nog een baby.
0: Ja, klopt.
1: Dus je hebt eigenlijk een beetje de 10 jaren meegemaakt.
0: Ja, klopt. Zoals Bon Jovi en andere dingen.
1: Nou, Bon Jovi is ook oud, hoor. Ja. Dat is ook wel jaren 90, denk ik. Ja. Of misschien jaren 80, als ik ernst moet aankijken. Bon Jovi, dat is toch ook wel behoorlijk oud.
2: Ik heb Bon Jovi wel verschrikkelijk gevonden, maar was toen met Living on a Prayer was voor mij was eerst eind jaren 80.
1: Nou, dat bedoel ik.
2: Vanwege jaren 80, nou, ja. Doet er niet toe.
1: Nee, precies, maar zo
2: mensen
1: dan.
2: Mensen kunnen het opzoeken, mochten ze dat.
1: Absoluut. Krijgen.
0: Absoluut, zeker.
1: Alles is op te zoeken tegenwoordig. Ja. Ja. Maar goed, we gaan in ieder geval afsluiten.
0: Ja, afsluiten.
1: We hebben een goede dag gehad. Al zeg ik het zelf.
0: Ja, het was een leuke dag.
1: Absoluut.
0: Dankjewel.
1: Ja, je werd er even ingegooid, Tim. Maar,
0: ja,
1: en Ernst ook. Ja. Allebei. Maar ja. In ieder geval, hopelijk gaat het volgende week net zo goed. Net zo smoetheloos, vlekkeloos.
0: Ja, weer zo smooth.
1: Smooth.
0: Ja, zeker.
1: Ja, precies. Nou ja, in ieder geval heel erg bedankt. En hopelijk komt het goed met degene. Ja, kijk, Dylan, daar ga ik wel vanuit dat hij de volgende week misschien
0: ja,
1: er is.
0: Ja, ik hoop het.
1: Raymond, ja, als je mee luistert, hopen dat je er ook volgende week weer bij bent.
0: En beterschap.
1: Jaap, is sowieso beterschap, absoluut.
0: Ja.
1: En Jaap, ja, die is de komende 4 weken afwezig.
0: Zo dan.
1: Volgens mij
0: klopt.
1: Vrijdagen, vier vrijdagen.
0: Ja,
1: zeker.
0: En een woensdag.
1: Ja, tuurlijk, maar.
0: De laatste is 17 juni.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja.
1: Dus dat. Dus we gaan afsluiten met Can't Help Myself. Ik kan mezelf niet meer helpen. Ach jee, dat is erg. Ja, dat is toch wel heftig als je jezelf niet meer kan helpen.
0: Nee.
1: Uit 1991, Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Ja.
1: Mensen, fijn weekend.
2: Twee broers op de vierde verdieping.
1: Precies, om even letterlijk te vertalen alles.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt Ernst, bedankt Tim.
0: Ja, dankjewel.
1: En tot volgende week.
0: Oh ja,
1: dag, fijn weekend.
0: Fijn weekend, doei doei.
3: I'm a player. Do that patio for me.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Set your receivers.
2: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Hij duurt ruim 8 minuten en dat is waarschijnlijk de reden dat je hem niet zo heel graag vaak hoort op de Grote Mensenradio. Maar het is wel een ontzettende... moment. Daar ging eventjes een telefoon, die moest eventjes uit. Goed, wat ik zo wilde zeggen. Dus een ontzettend graag gehoorde gast in die 2000. Dat kan ik wel stellen. Je hoorde Yard Act met Trenchcoat Museum. In die 2000 dus. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 FM. En op het wereldwijde internet. Ga ervoor naar goudstad.nl en daar kun je hem terugluisteren. En daar vind je ook de links, volgens mij nog steeds, naar de diverse streamingplatforms waar dit programma ook op terug te horen is. Ik begon met Yard Act, omdat zij een nieuw werk aan het droppen zijn. Ik heb vorige week al iets van gedraaid en er staat er voor over een half uurtje staat weer een verse plaat van de heren klaar. Dus ik blijf het een toffe band vinden. En dit vind ik een waanzinnig gaaf nummer, dat de Trenchcoat Museum, ondanks dat het zo lang duurt. Goed, de volgende dames, de Panic Shack, zo heet de band. En ze noemen zichzelf, even kijken, Sexy, Stunning and Talented and Gorgeous. Nou, en hoe klinkt het dan allemaal? Nou, luister maar naar Grin and Bear It.

Green en Barrett hoorde je van Panic Shack. Heerlijke pokkerie, kun je wel stellen. Goed, daar weet de volgende meneer ook wel raad bij. Quicksand. Volgens mij was hij al een hele poos buiten beeld geweest. En is weer begonnen met het maken van takkerie. En dat doet hij goed. Luister naar Crystallize. Dit is Quicksand.

ik had hem vorige week al gedraaid, maar ik vind hem zo lekker. Quicksand hoorde je, Crystallize, heerlijk. Lekker recht toe recht aan. Goed, er zijn wel eens van die bands die waar je eigenlijk al een soort van vergeten bent. En die dan ineens terugkomen met best een goede plaat. En dat een van die bands die nu heel recent terug is, is In Spiral Carpets. Kent u ze nog? Ze zaten in de voorhoede van de Manchester scene begin jaren 90. Waar later Charlatans, Happy Mondays en zo allemaal uitkwamen. Deze mannen zaten, ja, zijn er een klein beetje de verkenners van geweest misschien. Of hoe het noemen wil, de voorhoede. En ze zijn nu ineens terug. Ze zijn 12 jaar stil geweest. En ineens ligt er weer iets. Drag the Bag, zo heet het nieuwe nummer van In Spiral Carpets.

Ja, zoals gewoonlijk bij dit soort dingen zijn de scherpe randjes er wel een beetje vanaf. Maar het is wel een leuke plaat nog steeds. In Spiral Carpets. Ik zal even de komende week eens even iets ouds opgraven van deze band. En er een keertje naast leggen. Eens even kijken hoe de ontwikkelingen zich ontwikkeld hebben, zullen we maar zeggen. Drag the Bag. Maar dat idee had je waarschijnlijk al dat het zo heette. Goed, Mary in the Junkyard. Het eerste wat ik ervan hoorde, moest ik een beetje aan wennen. Een beetje chaos onder chaos. Maar ik ben het wel erg gaan waarderen. En ik vind het eigenlijk stiekem wel een leuke band. We hebben een nieuwe plaat uit. New Muscles heet dat ding. Dit is nieuw werk dus van Mary and the Junkyard.

New Muscles dus van Mary in the Junkyard. Ja, fijne plaat weer. Goed, Francis of Delirium, dat is een hele andere koek. Dat is iets meer in die rockerig, maar dan van het wat rustigere soort. Ik heb ze vorig jaar gezien, al bijna 2 jaar geleden, in Nighttown. En het is een tijdje stil geweest, maar ze heeft een nieuwe plaat uit. En dat is een fijne plaat, wederom. Run Pure. Oh jee, dat had ik beter moeten voorbereiden, jongens. Ach, jongens toch. Pure Beauty, ja. Run, Pure Beauty, zo heet die. Dat hele album dat net uit is. En ik heb er al eens meer dingen van gedraaid. Maar ik heb nu gewoon een track gekozen van het album. Dit is Higher, dit is Francis of Delirium.

Ja, een beetje jammer van de fade-out, maar toch wel weer een mooie plaat. Gewoon een track van het album gekozen hoor. Dit is niet gereleased als single of weet ik het wat. Run Run Pure Baby, zo heet het hele album van Francis of Delirium. En je hoorde Higher, daar dus. Goed, bent hij ook al weer, alweer een paar maanden geleden denk ik, zijn plaat gedropt heeft. Dus Triggerfinger, onze Belgische vrienden. En ik had eigenlijk wel verwacht dat er zo elke week wel een paar weken wel iets langs zou komen. Maar het is een beetje stil na dit ene nummer. Dus geen idee wat daar precies de bedoeling van is. Of er een plan achter zit of niet. Of dat het gewoon een eenmalig trekje was. Maar in ieder geval, ik gooi hem gewoon nog een keertje in. Geronimo, dit is nieuw werk van Triggerfinger.

Geronimo, dus Trigger Finger, nieuwe werk van deze band. 2 minuutjes schoon en naak, maar het is een toffe plaat. Goed, ik begon met Yard Act dit uur met een oude plaat van ze. En naar aanleiding van het feit dat ze nieuw werk aan het uitbrengen zijn. Nou, deze heb ik... sorry hoor. Volgens mij al eens een keer gedraaid. Maar ik ga me toch even ingooien als nieuwe plaat. Redeemer, zo heet het nieuw werk van in ieder geval het meest recente. En dat is niet meer dan 3 weken oud van Yard Act.

Heerlijke chaos. Yard Act Redeemer, hoor je. Goed, The Pale White. Daar heb ik al een paar keer het nummer Medusa van gedraaid. Vond ik erg tof, lekker pittig. En er is nu een heel album uit van dit gezelschap. Animated Objects of the 21st Century. Zo heet het hele album. Beetje raar. Het is af en toe een beetje vreemde muziek. Maar het is, ik heb er toch eentje van uitgekozen met een titel die ik niet kan uitspreken. Dus ik doe er ongeveer een poging toe. Maar als je dan wil weten hoe het echt heet, moet je maar eens kijken naar dat album... Animated Objects of the 21st Century. Gobekli, zo heet het. Gobekli TP. Dit is The Pale White.

Ja, Gubli Tepe, zo heet het dus. De Pale White Warrior. Van het album Inanimated Objects of the 21st Century. Die dus. Jo, dan moeten we wel de goede dicht draaien, Peter. Goed, door met... een paar weken geleden had ik het idee dat ik zo ergens naar te luisteren. Ik denk, het lijkt wel een beetje op Morphine van jaren geleden. En goed, je weet een beetje hoe het met die band is afgelopen. Toen de grote man die is op het podium toen overleden in het harnas, zoals ze dat dan noemen. Dus die band maakt geen nieuwe dingen meer. Maar ik vond het toch tof om weer toch eens eventjes iets terug te pakken van die band. Want het was wel een bijzondere band. Volgens mij was er één bas met twee snaren en een saxofoon. En dat was een beetje het instrumentarium. En daar hebben ze toch een paar albums mee op weten te nemen. Waaronder het album Cure for Pain. Daarvan hoor je nu Buena. Dit is Morphine.

Heerlijk om weer te horen dit. Bijna alweer van Morphine. Jaren oud alweer. Veel gedraaid in die 2000 door de verschillende makers van dit programma. Door de jaren heen. Goed, Bungee is een redelijk nieuwe band uit Utrecht. We zijn al wel weer een poosje bezig. 2017 is ook weer bijna 10 jaar. Negen jaar. Laten we het eventjes. Het gaat wel hard, maar niet zo hard, weet. Maar goed, ze zijn al lekker een poosje bezig. En ze brengen een nieuwe plaat uit. Zo af en toe. Waaronder dus nu In Motion. Zo heet de nieuwe plaat van Bungee.

Kijk, zo sluit je een plaat af. In Motion hoor je Benji uit Utrecht dus. Goed, de Amerikaanse singer-songwriter Cass McCombs, dat is een beetje een favoriet van heel veel critici. Als je erover leest, schrijven ze hem allemaal helemaal in. Maar voor de rest hoort er niet zo heel veel over. Of je dat zelf ook leuk vindt, kun je op 11 juni, dat is overmorgen, gaan bekijken. In Lantaarn Venster, daar speelt hij live, georganiseerd door Rotown. En dat kan zomaar heel erg de moeite waard zijn. Of het de moeite waard is voor hem toe te gaan, kun je bepalen. Seeing the Elephant. Zo heet de nieuwe track van Cass McCombs.

Seeing the Elephant, de Skaz McCombs. En als je dit dus wil zien, dan kun je naar Lantaarnvenster overmorgen in Rotterdam. En dat is een prachtig leuke zaal. Dus ga daar, dat is de moeite waard om daar naartoe te gaan. Misschien hebben ze de stoelen wel uitgeschoven, kunnen we lekker zitten ook. Door met, dat had ik bedacht. Cranes, dat is een band waar ik in de jaren 90 behoorlijk fan van was. En zo'n beetje alles van heb wat ze uitgebracht hebben. Dat is een beetje teel dood gestorven. Begint ineens weer een beetje gereanimeerd te worden. Maar wat ze nu opgegraven hebben, is opgenomen in de jaren 90. Een van de twee kernleden van de Cranes was Alison Scholl, de zangeres, voor zover mensen dat de zangeres noemen. En die heeft destijds dingen opgenomen met ene Rudy Tambala. Die ken ik voor de rest niet, maar ze gaan nu onder naam In Rain. En ze hebben een klein EP'tje uitgebracht met 4 tracks erop. En daar wil ik je graag eventjes een van laten horen. Het gevonden op het onvolprezen Bandcamp natuurlijk. Dit is Sleep, dit is In Rain.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

het kader van gewoon omdat het kan. Een oudje van Smashing Pumpkins. Tonight hoor je van het album Melancholy and the Infinite Sadness. Ja, prachtige titel voor een plaat natuurlijk. En ik doe niet voor niks, want ik geef vandaag door dat Billy Corgan, de frontman van dit gezelschap, die komt naar Rotterdam. Ja, naar de Doelen, no less. En hij neemt een heel orkest mee. En dan gaat hij een soort orkestversie, een grootschalige orkestrale interpretatie van het iconische dubbelalbum Melancholy and the Infinite Sadness gaat hij spelen. Al dus de website van de Doelen. Dus dan weet je gelijk hoe die staat. In de Doelen in Rotterdam op zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Dus je kan nog even sparen. Maar ik denk wel dat je er snel bij moet zijn. Morgen of overmorgen gaan de kaarten in de voorverkoop. En het kan zomaar eens snel gaan, want deze heren hebben nogal een behoorlijke fanbase in Nederland, voor zover ik weet. Dus Billy Corgan dus naar de Doelen op zaterdag 29 en 30 augustus met zijn grootschalige orkestrale interpretatie van het iconische dubbelalbum Melancholy in the Infinite Sadness. Je moet het toch maar kunnen schrijven. Het moet zomaar uit je pen vloeien, jongens. Goed. Door met een oude band, Boards of Canada, komen uit Schotland. Nou, dat verhaal hebben we 100 keer verteld. En die hebben weer een nieuwe plaat uit, Inferno. De prachtig mooie soort muzikale landscapes maken ze. En dit duurt ook weer vrij lang, 6 minuten en een beetje. Dus ga er lekker voor zitten en laat het gewoon lekker over je heen komen. Want met dit circadeurige weer van de komende week is het een fantastische plaat. All Reason Departs, dit is Boards of Canada.

Ja, eerlijk, hè? Het hele album klinkt ongeveer zo. Dus als je met dit sikke neugen weer denkt van ik heb een goede soundtrack nodig. Luister naar de nieuwe Boards of Canada, Inferno. En daar word je helemaal zen van. All Reasons Depart, dat was de track die je hoorde van het nieuwe album. Goed, ik zat vandaag in de auto en ik had Rob Stenders opstaan voor het eerst in tijden weer eens een keertje. En die draaide zijn zogenaamde ego-tipje. Dat begrip heeft hij nog meegenomen volgens mij. Uit de tijd dat hij de Verrukkelijke 15 presenteerde. Dat alle VARA-presentatoren, DJ's een ego-tip mochten inleveren voor de Verrukkelijke 15. En... goed, dit ging om iemand die ik had wel vaker van de gehoord, maar ik trok de muziek nooit zo heel erg. Maar dit vond ik wel een mooi nummer eigenlijk, dus ik denk ik zet hem gewoon eens in. Niet helemaal misschien in die 2000-veeg, maar het is best wel mooi. En het deed me een beetje denken aan iets waar ik in de jaren 90 redelijk fan van was. En daar gooi ik gewoon eens een keertje naadloos achteraan. Het is niet dat het nou één op lijkt, maar... De naam kwam in me op toen ik dit nummer voorbij hoorde komen. Laat ik het dan zo zeggen. Ik heb het nu als eerste over Nerina Falot. Palot schrijf je, maar het zal Frans zijn. Palot of iets dergelijks. Nerina Falot. En je gaat luisteren naar Come Bring the Sun. Dit is Nerina Falot.

show. Bam. En zo breien we er een eind aan. Ghost of a Dog, zo heet het album. Je hoorde Edie Brickell en The New Bohemians. Mama Help Me, dat was volgens mij het eerste echte album wat ze maakten in die tijd. En ik vond het erg leuk. Dus ze hebben twee leuke albums gemaakt. Daarna een tijdje doorgerommeld. Maar dat heeft nooit meer dit gehaald. En dat was een beetje naar aanleiding van het feit dat ik naar Nerina Palo zat te luisteren. Come Bring the Sun. En moest ik ineens aan Edie Brickell denken toen ik dat hoorde. Zal het stemgeluid wel zijn? Geen idee. Voor de rest, die mevrouw is al een hele poos bezig. En ik hoorde er ook nog een versie van... Love and Tears Apart van haar. Die was toch wel... die trok ik niet zo, zeg maar. Maar goed, dat geeft helemaal niet. Door met gewoon een paar haaste lesgozertjes die goede rock'n'roll maakten. Blindside, het is de nieuwe plaat. Dit zijn de jochies van Wodan Boys.

Ze volgen bekend recept, maar dat smaakt nog steeds naar meer. Blindsided hoorde je, Wodan Boys uit de Schravenhage dus. Goed, waar ze ook weer vandaan kwamen, weet ik niet. Maar het afgelopen jaar maakten we kennis met het gezelschap Men Women Chainsaw. En die hebben ook een nieuwe plaat uit Goddamn Lizard Man.

Man, Women, Chainsaw, Woman, Chainsaw is het. Ja, dat zo heet de band. Goddamn Lizard Man, zo heet de track. Maar zoiets had je al bedacht, denk ik. Goed, Courtney Bennett draai ik regelmatig, omdat ik het tof vind wat ze maakt. En daar ga ik gewoon lekker mee door. One Thing at a Time is van een nieuwe album. Creature of Habit. Zou dat niet allemaal een beetje? Dit is Courtney Bennett.

One Thing at a Time dus. Courtney Bennett. Mooi, ja, dat gaat in één keer door in juist een andere plaat. Jongens toch, ben ik allemaal bezig joh, gekkenhuis. Dat is, jongens, ik zat even flink in de war. Goed, hoe komt dat allemaal, zou je zeggen? Ja, ach, sommige mensen weten het misschien. Tram House, leuke band uit Amsterdam. Die hebben een toffe plaat uit. En die kwam ik toevallig op spoor. Ik heb hem nog niet helemaal goed kunnen beluisteren, als ik heel eerlijk ben. Maar met Tram House vind ik het altijd wel, dat moet altijd wel goed zijn. Plovdiv, geen idee waar het voor staat, als ik heel eerlijk ben. Dus dit is nieuw werk van Tram House. Dit is niet Tram House hoor, kan ik je verzekeren. Nope, dit is niet Tram House. Dit is Tram House. Juist, klinkt anders.

Dat was onze fijne boek. Ja, joh, kom op jongens. Een fijne bokherrie was dit nog eens eventjes. Je hoorde Tramhouse, Plovdiv. Ik ga dat een keer voor je opzoeken waar het voor staat. Dat, ik weet het, dat kun je zelf ook, maar ik ga het toch een keertje doen. Goed, toffe band die ik nog niet zo heel goed ken. Hebben een nieuwe plaat uit. Ze noemen zichzelf Daring Darling. Hebben een album uit, dat heet Lifeline. En hebben een leuke track van uitgezocht. Dus Accused, dit is Daring Darling.

God jongens, dit is een dikke plaat. Daring Darling hoorde je Accused van het album Lifeline. En dit gezelschap komt gewoon, je raadt het nooit, uit Eindhoven, de gekste. Ja, dat was in de jaren 90. Behoorlijk wat heftige herrie gemaakt. Seven Soon en Seven Loose hoorde je, had je daar. Green Lizard, allemaal uit die hoek. En die maakte hier het podium flink onveilig. Dat heeft een van de vele fluiten in mijn oren hebben die jongens al mee geholpen, denk ik. Maar dit komt er dus ook vandaan. Daring Darling, een nieuwe generatie, denk ik zomaar, uit Eindhoven dus. En ja, ze noemen het, even kijken, post-grunge rock. Nou. Je moet er maar een naam aan geven. Ik vond het gewoon erg vet allemaal. Om dat die jaren 90 termen weer eens een keertje van stal te halen. Leuke band die ik ooit hier in de platenwinkel zag spelen. En sindsdien volgens zich een beetje is Subterranean Street Society. En die brengen met enige regelmaat nieuwe platen uit. Gooi nooit hele hoge ogen. Maar het is altijd mooi om naar te luisteren. En een fijne plaat en aardige mensen. Dit is Thomas Matthew Crooks. Dit is Subterranean Street Society.

De Subterranean Street Society. Het is een beetje elektronisch voor hun doen, heb ik het idee. Maar het is wel weer een leuke plaat. Thomas Matthew Crooks, dat hoor je dus. Ik ga dus achteraan of er nieuwe platen uitkomen. En of er nog live optredens in de buurt in zitten. Dat zou heel erg fijn zijn. Goed, oké. Ik weet niet of ik allemaal hoor, maar gaat iets buiten niet goed, geloof ik. Maakt niet uit. Door met de laatste plaat alweer eigenlijk. Dat duurt wat lang. Ergens in de jaren 90 ben ik met wat vrienden naar Berlijn geweest. En we kwamen toen op een zeker moment in een soort van dance tent terecht. En als je daar de kelder in ging, dan zat daar een technobunker in. Het was een oud bankgebouw, was super gaaf om te zijn. Alle oude kluisjes, daar hadden ze vaccinelichtjes in gezet. En dat was de totale verlichting ongeveer. En iemand stond live in de hoek techno dingen te maken. Die tent die heette Trezeur en bestaat niet meer in die vorm, maar er is nog wel een platenlabel uit voortgekomen en dat brengt nog met enige regelmaat nieuwe muziek uit. Daar zit de volgende meneer of mevrouw op, Function, zo noemt hij zichzelf. Heeft een nieuwe plaat uit, pikt hem van de week op in het onverprezen programma X-Rated op de concertzender iedere zondagavond tussen 9 en 11. En ik denk, ik zet hem gewoon eens even in die 2000 als laatste plaat. Growth Circle, zo heet de nieuwe single en er komt een album uit van deze meneer Function, heet hij, van het Trezeur label dus. Ik zou zeggen, tot een volgende keer.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Ben er voor Okkeloen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
1: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
0: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
5: Dit is RTV Gouwe Stad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Nightflow.
7: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
8: Ja, ja, een hele goede avond en leuk dat je er weer bij bent. We zijn er vandaag weer gezellig bij op je radio. Woensdagavond, 9 uur. Hier op Radio Gouwestad. Je hoort mij, Troy de Bruin. Even kijken hoor, ik heb eindelijk mijn koptelefoon weer mee. Die was ik vorige week vergeten. Nou, super stom natuurlijk. Maar nu weer gewoon lekker met eigen spullen. Heerlijk man. Ik heb leuke muziek meegenomen. Zo onder andere eentje uit 1999. Maar we gaan eerst lekker aftrappen met een hele bekende, maar dan in een ander jasje. Dit is Gimme Gimme van Kevin McHale.

we zijn weer een week verder en vorige week was ik namelijk mijn koptelefoon vergeten. Nou, hoe stom is dat? Deze week heb ik hem gelukkig gewoon weer lekker in mijn tas zitten. Dus we kunnen vanavond weer lekker muziek maken zoals ik het normaal gesproken ook klink. Want elke koptelefoon klinkt toch net iets anders. Ik heb een lekkere zomerse plaat voor je meegenomen deze week. Die wilde ik eigenlijk vorige week draaien, maar ik had er geen tijd meer voor. Dit is Summertime Sadness.

Heerlijk zeg. De week is weer voorbij gevlogen. En wat ging die snel voorbij zeg. Vorige week hartstikke mooi weer. En toen uiteindelijk liep ik de studio uit vorige week. En toen dacht ik, jeetje, wat is dit nou? Het begon keihard te regenen. Nou, de afgelopen weekend. Wat hebben we afgelopen weekend ook alweer gehad? Hadden we toen mooi weer of hadden we toen slecht weer? Nou, het viel op zich. Volgens mij viel het mooi. Ja, de dagen zijn zo hard voorbij gevlogen. Toen dacht ik van, shit, het is alweer woensdag vandaag. Nou, misschien eventjes iets leuks. Afgelopen week, toevallig gisteren, ben ik ook op zolder een beetje aan het opruimen geweest. Ik heb namelijk een best wel grote cd-collectie boven van vroeger, waar ik vroeger dus plaatjes draaide. Dat zat al vroeger, zat dat al een beetje in mijn bloed. Nou ja, kijk waar we nu zitten. Hallo, welkom op Gouwenstad. Dus ik ging die cd-collectie even een beetje uit. Ik dacht, nou ja, morgen is het woensdag. Even kijken of ik misschien nog een oude leuke klassieker tegenkom die ik kan gaan draaien. Want op het half uur doe ik namelijk altijd een ouderwetse classic draaien. Om een beetje de oude generatie mee te krijgen, toch? Dus ik vond uiteindelijk iets. Dus dat heb ik uiteindelijk ook meegenomen. Dus dat ga je zo meteen over een kwartiertje horen. Maar ik heb ook nog iets anders gevonden. Ik zat namelijk ook eventjes op die oude FM-band te scrollen. En ik zat bij ons op zolder, dus we zaten vrij hoog. En er zit best wel een grote antenne aan. Ik denk dat die antenne zo'n 40 centimeter is. Dus ik had hem helemaal uitgeschoven. Ik denk, nou, ik ga eens even kijken hoe goed dat FM-zendertje hierin nog werkt. Dus ik zit zo een beetje te scrollen op die FM-band. En ik kom in één keer ergens helemaal bovenin bij 100, weet ik veel, 108 of zo, 107. Kom ik een of andere radiopiraat tegen. Dus dat heb ik eventjes een tijdje zitten luisteren. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel grappig. Dus ja, wie weet dat we ooit een piratenzender beginnen. Sunlight hier op Gouwenstad.

heerlijke zeg. David Guetta remix van Love Tonight van S-House. Oh, ik vind hem veel beter dan het origineel eigenlijk, wist je dat? Ik kwam hem namelijk tegen in mijn playlist en toen dacht ik, oh, deze is eigenlijk veel beter dan het origineel. Swedish House Mafia hier op Gouwestad heb ik ook voor je meegenomen. Een van mijn favoriete platen van hun. Ik heb deze echt heel veel geluisterd het afgelopen jaar. Heaven Takes You Home.

Calibra hier op Radio Gauwstad. Oh, je hoort de laatste tonen nog even. Daarvoor hoorde je Stan van 26. En daarvoor hoorde je Heaven Takes You Home van de Swedish House Mafia. Oh, wat heerlijk zeg. We zijn aangekomen bij het laatste... We beginnen even overnieuw. We zijn aangekomen op de helft van dit programma. En dat betekent dat ik altijd een ouderwetse klassieker ga draaien. En deze week heb ik er eentje vanaf een cd'tje van vroeger meegenomen. Vroeger brandde mijn opa altijd van die cd'tjes. Nou, ik heb echt een hele collectie thuis liggen. Want er werden nogal veel cd'tjes gebrand. Illegale handel, zoals we dat noemen. Dus ik heb een ouderwetse klassieker meegenomen. Een van de Eurodance Classics die ik in mijn collectie heb zitten. Je hoort een heel bekend melodietje. Hij wordt nog steeds gedraaid. 1999, dus ruim 26 jaar geleden, is deze uitgekomen. Een lekkere Italiaanse classic hier

James Hype hier op Radio Gouwestad. En wat heerlijk zeg, hé. Oh, we zijn weer over de helft. En mocht je het nog niet wisten, maar op de helft draai ik altijd een heerlijke classic, klassieker. Dit keer was dat La Passion. Een of andere Italiaanse leuke dance, eurodance klassieker. Nou ja, in ieder geval. Ik kwam hem tegen in mijn... hoe zeg je dat? In mijn cd-collectie. Ik heb namelijk van vroeger best wel een hoop cd's. Die maakte mijn opa dan. Dat deden ze gewoon lekker branden, weet je wel. Van de illegale markt. En dan kon ik dat thuis op mijn radio draaien. En aan die radio zat zo'n hele grote 40 centimeter antenne. Waar je dan ook radio mee kon luisteren. Nou, dat was echt een ding hoor toen. Maar ik zat net eventjes die cd. Er staan 4 plaatjes op deze cd. En ik kwam het 4e plaatje tegen. En ik kwam tot de conclusie dat ik die bijna helemaal uit mijn hoofd ken. Ik zal hem even instarten. En ik zal meezingen. Oké. Zijn we er hier? Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. Ja, deze ken je toch wel? Laat je horen! Hey! Ja, dit ken je toch wel? Dit draaide ik dus in 2010 al lekker boven op zolder op mijn eigen radiootje. Grappig, hè? If you be my girl. Heel leuk. We gaan door met de volgende. I wanna feel Second City. Hier,

De Saxo Brothers met Baker Street hier op Radio Gouwestad. Wat lekker zeg. Volgende plaat, Million Voices. Ik ga hem instarten voor je. Een hele bekende sample. En hij blijft gewoon heel lekker. Het doet me echt denken aan een lekkere zomerdag. Niet dan? Nou, daar heb ik echt heel veel zin in. Nog 2 weekenden en dan wordt het pas eindelijk heerlijk weer. Dat het gewoon niet meer regent. Ik kan er nu al niet op wachten. Jij ook? Deze plaat neemt me weer even dat gevoel. Geeft hij me dat weer even. Heerlijk zeg. Million Voices van Otter Knows. Hier op Radio Gouwestad.

Les aan de Better van Malpé hier op Radio Gouwestad. Wat lekker zeg. Hey, we zijn dan weer op het einde gekomen van dit programma. Allereerst wil ik je hartstikke bedanken voor het luisteren. Dat je misschien niet het hele programma hebt geluisterd, maar allicht een klein stukje. Nou, dat wil ik je heel erg voor bedanken. Waar ik ook nog eventjes mee wil promoten, laat ik het zo zeggen. Ik ga mezelf even promoten. Je kan me namelijk ook volgen op Instagram. Op Instagram ga ik namelijk aankomende week lekker veel dingetjes delen. Dus vind je dat nou interessant, dan kan je me altijd even volgen. TroyDB. Ik herhaal TroyDB op Instagram. Zoek het even op. Hele leuke profielfoto. Best wel knappe jongen. Je zal niet denken van nou, hij heeft een radiogezicht, maar... Geintje. Nee, ik ga leuke dingen delen. Zo ben ik onder andere bezig met een nieuw vormgevingspakket voor deze show. Dus ik heb wat leuke dingetjes, wat leuke jingletjes, een beetje lachen, gieren, brullen. Ik wil namelijk iets meer humor in mijn jingles. Want nu heb je laat je gaan in de flow van de nacht en Troy geeft je bladen gooien. Nou ja, dat zijn best wel hele leuke dingen. Alleen ik wil een beetje van die internetgekkies of zo erin. Dus ik ben een beetje bezig met dat soort dingen zoeken. Dus mocht je daar leuke suggesties hebben, dan kan je dat altijd even via de direct message, oftewel de DM, eventjes naar mij doorsturen. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer gezellig bij. En dan hoop ik al een paar van die jingletjes klaar te hebben staan voor je. Mocht je dan nog feedback hebben of dat soort dingen, kan je dat natuurlijk altijd even laten weten door een Instagram berichtje te sturen naar mij op TroyDB. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Thank you.
1: Gouden Stad Radio. 24 uur per dag het laatste nieuws, de leukste uitgaanstips en de lekkerste muziek.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.